0: ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranje Mars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep, omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

0: mit Arriva an oder Hunzelblatt.
1: Na, schau mal, du noch ein Kehr.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt.

0: Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bewoners van 6 flats in Stadswijk Vinkhuizen zitten in onzekerheid. Nu in een aantal appartementen asbest is aangetroffen. Vandaag of morgen horen ze of er meer aan de hand zit. Maar longarts Tjerk Hielkema denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
3: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platenbed.
2: De motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese straatweg bij Slapenstil. Het slachtoffer botste achterop een auto die stil stond voor het verkeerslicht. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. En kunstencentrum Tumult heeft gisteren de deuren geopend van de nieuwbouw aan de Sint-Jansstraat in Groningen. Voorheen konden bezoekers op verschillende plekken in de stad terecht bij locaties van Vrijdag, zoals de organisatie eerst heette. In de nieuwe gebouwen worden alle kunstvormen onder 1 dak samengebracht, zegt directeur Pim Luiten.
4: Het zit dus in de disciplines theater, muziek en beeldende kunst. Maar het is bedoeld voor iedereen, zegt van nou, ik zou dat wel eens willen doen, ik zou het wel eens mee willen maken. Kom langs en we helpen je over de drempel.
2: Meer nieuws, straks om 6:30.
5: Radio Noord. De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, even na 6 en het weekend zit er echt weer op. Dit is de officiële start van een nieuwe werkweek. Met natuurlijk de ochtendploeg op je radio. Radio Noord.

0: The Time Bandits in de ochtendploeg. En I'm specialized in you. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 28 september. We kruipen langzaamaan richting oktober. Doen we wel op warme wijze, zeker morgen en overmorgen. En vandaag ook niet verkeerd hoor. Bewolking, ook af en toe zon. Er is wel wat lichte regen mogelijk. En zeker aan het eind van de middag neemt de kans op een bui toe bij een temperatuur van 20 tot 22 graden. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben gisteren ook kunnen genieten van prachtig mooi weer.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat was echt lekker. Ik was even bij mijn ouders in de tuin aan het werk. Toen lekker op fietsje terug. Want ze genieten hoor zo. Ja.
1: Ik heb op terras gezeten.
0: Heb je dat
1: op... Ik dacht, nu kan het nog.
2: Oh, ja.
0: Ik zag zoveel mensen ook weer in de korte broek. Ik denk, het is echt herfst, jongens. Dit is uniek, hoor, deze hoge temperatuur aan het eind van de maand september.
1: Ja.
0: Goed, geniet ervan, zolang het kan. En dat is morgen overmorgen zeker nog.
2: Mm-hmm.
0: Ook genoten van de sport gisteren natuurlijk. Nederlands elftal. Was niet echt genieten, maar toch maar zitten kijken.
2: Nee, ik heb wel gekeken, ja. Net als het WK wielrennen natuurlijk.
0: Ja, dat was wel... Ik heb het einde toch niet meer mee toen Van der Poel werd teruggegaan. Nee, toen ben ik toch maar op bed gegaan.
2: Oh.
0: Ja, werd me te laat uiteindelijk. Van der Poel derde.
2: Uiteindelijk was het zo, kort na 9:30 was het wel klaar, toch?
0: Ja, toen lag ik al op 1 hoor.
2: Zo.
0: Bauke Mollema reed hem ook, reed hem niet uit. We gaan nog straks wel Bauke Mollema horen. En Theo stuurt ons net nog eens waardig. Dankjewel Theo, via de app de uitslag van Curaçao heeft ook gespeeld. Onder leiding van Dick Advocaat natuurlijk. En won met 6-1 van Nicaragua. En de beide Bakunaatjes die hebben gescoord. Leandro en Juninho, 6-1. Van Curaçao tegen Nicaragua. Komt net bij ons binnen. Ja, het weekend zit erop, betekent dat de week begint weer. Misschien even iemand feliciteren. Dat is Peter Veldhuis van Tocht om de Noord. Onze collega's van Oog melden dat hij gisteren in Scheemda benoemd is tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
1: Oh.
0: Al dat 20 jaar organiseert hij de Tocht om de Noord. Gisteren ook weer 12.000 lopers. En gisteren werd hij dus verrast met een koninklijke onderscheiding. En de melding dat Tocht om de Noord volgend jaar in Groningen wordt gehouden. Dat is mooi nieuws voor hem. Nou, maar eens even kijken naar de historie van deze dag. 28 september. Ach, misschien was je er wel bij vandaag in 1983... Ik zat Radio Noord te luisteren, weet ik nog, toen FC Groningen schakelde Atletico Madrid uit in zijn eerste Europacup-wedstrijd in het Oosterparkstadion. In Spanje had Groningen nog verloren met 2-1, maar nu werd met 3-0 gewonnen met doelpunten van Ron Jans, Jan van Dijk en Erwin Koeman. 83 was dat. En vandaag in 1988 schonk GasUnie, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, een aardig bedrag aan de gemeente Groningen, namelijk 25 miljoen gulden... voor de bouw van een nieuw Groningen museum. De gemeente legde er nog eens 5 miljoen gulden bij. Er ging toen heel veel discussie vervolgens aan de gang. Maar uiteindelijk leidde het wel tot het museum zoals we dat nu kennen. Vlak voor het hoofdstation. In 1994 werd dat geopend op een kunstmatig eilandje. De zwaaikom van het verbindingskanaal tegenover het hoofdstation. De basis werd gelegd vandaag in 1988. Toen een geld van GasUnie die kant. Goed, zometeen hier. Een vroege vogel.

0: De Bosa, Magnetic.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Dakdekker en hardloper, zeg ik er nu even bij. Hans Stop, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Hoe was je nacht?
3: Och, kerel, ik had een beroerde nacht of broeder nacht. God, zo'n dikke jongen, lamme poten, spierpien, alles doet me zeer.
0: Ja, ik vraag het niet zomaar, nee, want je hebt gisteren hard gelopen op Texel.
3: Ja, zeker jongen. Ik heb meegedaan met de halve van Texel. Hardloopfestijn hier in Texel. Nou, dat is echt een geweldig evenement. En ik had me er al redelijk vroeg voor ingeschreven. Niet te veel voor getraind. Maar goed, meedoen is mooier als noem maar op wat. Maar jongen, dit was zo'n mooi evenement, jongen. Je werd vanaf de haven werd je weggeschoten. Vanuit de boot. Geweldig evenement, jongen. Met duizenden en duizenden deelnemers. Gewoon een heel mooi evenement. Ja. Kijk, als je loopliefhebber bent, ja. Dan zoek je ook iedere keer naar het leuke hardloopwedstrijd. Dus ik vlieg het hele land door, Noord-Duitsland, alle Duitse eilanden heb ik nu gehad. Nu helemaal op Texel. En in december op Ameland. Geweldig, jongen. Maak me een leuk weekend van.
0: Ja. Was het wel goed, dat gisteren een goede temperatuur om te lopen, denk ik?
3: Oh, nou, het was op een gegeven moment wel warm, man.
0: Te warm, ja?
3: Nou, nee, te warm is het noorden. Al is het op 50 graden, dan moet je nog doorlopen. Maar het punt is, je bent er niet meer, hoe zeg ik dat, echt op voorbereid. Want het is plotseling warm.
0: Ja.
3: Kijk, en dan is het toch helemaal anders. Ik ben dankzij wel gewend, hoor.
0: Maar had je een goede tijd dan?
3: Nee, ik loop niet meer voor de tijd, Edwin. Nee. Ik loop tegenwoordig op AOE-tempo.
0: Ja. Ja, maar was je tevreden dan over de tocht? Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, zeker. Ja. Nee, als ik het gewoon uitloop, jongen, en ik weet dat ik het uitloop. Ja, dus ik geniet gewoon van de loopsport. Dat is heel wat anders dan in mijn jonge jaren. Dan was ik echt een wedstrijdloper. Ja, of moest ik mijn tegenstanders daarvan in de sloot trappen? Ik wou winnen. Ja. Maar goed, die tijd heb ik gehad. En dat wil ik ook niet meer. En dat kan ook niet meer.
0: Nee. Maar geniet je dan ook van, want je zei, alles op miseer. Geniet je dan ook van de pijn de volgende ochtend?
3: Nou, dat is wel een van minder. Ik weet dat dat komt, ja. Maar goed, als sportman heb je altijd daar wel last van. Hoor. Dat heeft iedere sportman. Alleen het herstellen, en ik ben vandaag ook wel weer hersteld, dus dat maakt op zich niet zoveel uit hoor. Nee. Daar ben je wel een beetje gewend.
0: En ga je gelijk weer terug van Texel of blijf je nog even daar?
3: Ik ben vandaag nog helemaal op Texel en dan ga ik vanmiddag weer terug naar huis. Ik heb een dagje eraan vastgeknoopt.
0: Ja, lekker. Maar, de meeste mensen zijn toch teruggegaan, want zoveel, ik bedoel, als er duizenden mensen zijn meegegaan, die allemaal een overnachtingsplekje erheen moeten vinden.
3: Ja. En maar die had dus een start vanaf de boot. En dat is het unieke van deze loop. Ja, ik was er al. En dan had je twee startrijen. Eén van die op het eiland was. En één vanaf de boot. Echt letterlijk vanaf de boot. Dus de klep ging open en dan kwamen daar honderden lopers op af. Ja, jongen, dat had je een keer moeten zien, zoiets. Zo mooi, hè?
0: Was de finish ook op de boot dan weer? Gelijk weer terug?
3: Dat was in Den Burg. En dan werd je met pendelbussen teruggebracht naar de boot.
0: Ja.
3: Nee, nou, geweldig mooi evenement.
0: Mooi evenement en vandaag lekker dagje vrij nog even over het eiland heen, denk ik.
3: Ja, ik ben al 3 keer over het eiland geweest al, de racefiets.
0: Nou, dan een kopje koffie op het terras zometeen.
3: Jazeker. Ja. Zeker.
0: Dankjewel, goed weekend. Hey, voor jou dan.
3: Jongen, dan fijne dag.
0: Ja. Hoi, hoi. En werk ze morgen weer. Dankjewel Hans, mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: Fools Fall in Love met Erwin de Vries. Daarvoor luisteren naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanuit een deel van de oppositie klinkt in Politiek Den Haag optimisme. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel lijken. Ook voor D66-fractieleider Jan Paternotte is dat goed nieuws.
1: En kijk, gelukkig hoor je wel even los van wat er precies in de plannen staat. Want dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat moet vooral het kabinet zelf bekendmaken. Maar hoor je wel van, ook van bijvoorbeeld van Pro en Jesse Klaver, van ja, we moeten inderdaad wel met elkaar het gesprek voeren over dat heel veel mensen in die arbeidsongeschiktheid komen, dat heel veel mensen in die procedure zitten en die eindeloos moeten wachten. We moeten daar wel iets aan doen met elkaar. Daar wil ik het over hebben. Want we hebben ook nog kunstmatige intelligentie, waardoor misschien wel heel veel banen op de tocht zouden staan. Wat gaan we daarmee doen voor die mensen? Ja, er moet gewoon gewerkt worden aan oplossingen.
0: Het water van de Rijn bij Keulen is momenteel erg laag. Gaat ook voor Nederland onvermijdelijk gevolgen krijgen, zegt hydrometeoroloog Jan Verkade.
2: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: En dat gaat gevolgen krijgen voor de scheepvaart. Max Meerdink heeft de Nederlands voetbalelftal in zijn eerste wedstrijd als basisspeler aan een overwinning op Servië in de Nations League geholpen. De 23-jarige spits van AZ maakte in Belgrado beide doelpunten voor Oranje. De eerste uit een penalty.
3: Durft hij het aan? Met Panenka of ramt hij er gewoon in? Meerdink na een half uur vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort. Doet het niet met een Panenka. Dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek. Keurig in het zijnetje. En hij heeft zijn eerste interland goal voor het Nederlands elftal te pakken in interland nummer 2.
0: Het was de eerste zege onder leiding van bondscoach Xavi Hernandez. Die donderdag gelijk speelde tegen Duitsland. En komende donderdag tegen Griekenland speelt. En een vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, dat onderweg was naar Lissabon, is in Lyon geland nadat aan boord een powerbank vlam had gevat. Duitse media melden dat een vliegtuig gisteravond was vertrokken vanuit Frankfurt naar de Portugese hoofdstad toen het oplaadapparaat in brand vloog in de buurt van een stoel. Nadat het brandende apparaat was ontdekt, hebben bemanningsleden van het vliegtuig de powerbank opgeborgen in een speciale kluis. Vanwege de veiligheid werd later toch besloten om uit te wijken naar het vliegveld van Lyon. Daar zijn passagiers naar hotels gebracht voor de overnachting. Vandaag gaan ze met andere vluchten alsnog naar Lissabon, zegt Lufthansa. Tweede keer in korte tijd dat een powerbank in vlam vat in een vliegtuig. Of Camille Eurlings meevloog, dat vertelt het verhaal niet. Rob, zo meteen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
4: Commotie dit weekend bij een kraakpand op een industrieterrein in Groningen als de eigenaar het recht in eigen hand neemt. Wat er gebeurde, dat hoor je zo.

0: Rhymes. Het is 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bewoners van de 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Groningen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. Het asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. Jack Hielkema, een longarts bij het UMCG, denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
2: Ja, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen bezig. Je bent natuurlijk niet elke dag gaat aan het boren in die muur. Dus ja, hoeveel asbest komt er in theorie vrij? Ja, dat zal niet heel veel zijn, dat kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese Straatweg, de N355, bij Slaperstil. Het slachtoffer botste achterop een auto die stil stond voor het verkeerslicht. De motorrijder is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor een file, zowel voor verkeer vanuit Groningen als voor verkeer vanuit Zuidhorn. Meerdere personen raakten zaterdagavond gewond na een incident met een vuurkorf op een buurtfeest in De Wilp. Volgens een ooggetuige werd er brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere mensen liepen brandwonden op. 2 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar het incident. Gisteren ging burgemeester Art van de Tuuk van Westerkwartier met buurtbewoners in gesprek. En dat hakte er behoorlijk in.
3: De schrik dat zo ineens dat wat begon als een feest op burendag kan omslaan. Ongewild in het leed wat er nu is. Dat is voor mensen onbegrijpelijk. Dat moet je een plek geven met elkaar. En de gedachten gaan ook heel erg uit natuurlijk naar de slachtoffers.
1: Ook consternatie zaterdagavond bij een kraakpand aan de Stavangerweg in Groningen. Krakers hadden zich de dag ervoor, op vrijdag, toegang verschaft tot de schuur. Toen de eigenaar daar zaterdag lucht van kreeg en de krakers niet van plan waren te vertrekken, kwam hij later terug bij het pand met een graafmachine met grijper. Daarmee sloopt hij eigenhandig een bijgebouw, terwijl de krakers nog in de aangrenzende schuur zaten. Niemand raakte gewond, wel moesten meerdere politieagenten ingrijpen om beide partijen uit elkaar te houden. Ook een ambtenaar van de gemeente Groningen kwam om te bemiddelen. De krakers besloten 's avonds rond 9:00 zelf te vertrekken. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos blijft nog tot en met vandaag dicht voor het wegverkeer. De afsluiting heeft te maken met het vervangen van de pompinstallatie van de brug. Dat werk zou eigenlijk vrijdagavond al klaar zijn, maar Rijkswaterstaat meldt dat er nog een storing in de software zit. Naar verwachting wordt dat probleem vandaag verholpen. Wegverkeer kan, zolang de brug dicht is, omrijden via de brug bij Eibersburen. De omleiding staat met gele borden aangegeven. En Bauke Mollema heeft in zijn 13e en laatste wereldkampioenschap in de finale geen rol van betekenis kunnen spelen. De Amerikaan Brandon McNulty werd wereldkampioen voor Michael Matthews uit Australië en Mathieu van der Poel, die de finale hard maakte. Toen Van der Poel de aanval inzette, kon Mollema niet mee. De Groninger vertelt dat hij heeft afgezien.
4: Ja, het was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al, ja, trokken de Fransen volle bak door en die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd en iedereen pijn gedaan. En mij ook.
1: Ja, Mollema stapte uiteindelijk af. Hij rijdt komende maand nog de ronde van Lombardije voordat hij een punt zet achter zijn carrière. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
8: Goedemorgen. Na jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult voorheen vrijdag de deuren geopend in stad. We nemen er straks een kijkje. Daarvoor Harma met het weer en ons loopt het vuur van afgelopen vrijdag. Ik ben een heer of dame in het verkeer.
9: Goedemorgen, Ochtendploeg.
10: Goedemorgen.

0: The Pet Shop Boys in de samenwerking met Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Lopend vuur.
0: Afgelopen vrijdag ging ons lopend vuur over ons gedrag in het verkeer en over het gedrag van iemand anders in het verkeer. En toen moesten we even terugdenken aan de jaren 50.

0: verkeer.
1: Ja, een heer in het verkeer, zong Toby Rixal in de jaren 50. Ik ben een heer of dame in het verkeer, was ons lopend vuur. Petra, wat kwam er allemaal binnen?
2: Nou, reactie van Gea, die zegt, ik blijf wel heel netjes, maar ik zit heerlijk te schelden op alles en iedereen, want dat horen ze toch niet. En Wilma is als een dame een heer in het verkeer. Ze zegt, ik rijd volgens de regels. Ja, op die ene minuut komt het niet aan in de meeste gevallen. Waarom al die opgefokte toestanden? En ook Job, die blijft gewoon rustig. Ik maak me niet zo druk. Arend, die lacht ook vriendelijk, is heel rustig, terwijl hij ze in zijn hoofd de ergste dingen toewenst.
1: Ja, ik kan er ook wel wat van, hoor. Dan erger jij niemand die ze... Ik heb het zelfs als ik op fiets ben, dan sta je te wachten voor een rotonde en dan doet iemand zijn knipperlicht niet uit.
2: Oh,
3: ja,
1: zetten die irritant.
3: Nou, precies. Ja. Ben ik laatst nog bijna van de sokken gereden door een automobilist die zijn richting aanwijzen niet uitdeed. Dus ik dacht, ik kan oversteken, ja, die rotonde, de weg oversteken. Nou, ging die toch nog af.
1: Wat heb je gedaan? Mopperen?
3: Gescholden en gebaren gemaakt.
2: Ja, hè?
1: Ja. En hielp dat?
3: Hij stopte.
1: Oh ja, echt waar?
3: Hij stopte.
1: En toen?
3: Nou ja, ik reed door.
1: Oh ja.
2: Hij ging niet achteraan.
3: Nee. Nou ja, hij kon toch niet achteruit. Het was in richting verkeerd. Als bij de ringweg van bij het Martini ziekenhuis.
1: Oh ja.
2: Nou ja, dat kan nog wel.
1: Ja.
2: Dus zo zijn er meer mensen die dan toch gebaren maken. Of toch wel keurig aan de regels houden. Maar ja, zeggen ze, je moet geen microfoontje in mijn auto plaatsen. Want dan hoor je dat.
1: Het is ook wel lekker om af en toe gewoon even de...
2: Ja, ik ook. Ik heb dat toch... Ik heb altijd te maken met mensen die... Ik weet niet wat ik dan doe, hoor. Blijkbaar doe ik dus ook zoiets. Dat ik toch weer een auto achter me aankrijg. Of die me gaat inhalen en dan toch op de rem gaat.
1: Maar je hebt wel een pittige rijstijl, toch, Petra?
2: Ja, nou ja, dat zeggen sommige mensen. Ik had laatst ook van die zwaaiende mannen ineens naast me. En die gingen lachen en zwaaien. En toen dacht
1: dat is chance.
2: Nou nee, had ik blijkbaar ook iets gedaan.
3: Nou, bij sommige automobilisten vraag je wel af hoe ze hun rijbewijs ooit hebben kunnen halen.
2: Ja,
1: maar dan vragen ze misschien ook wel bij ons wel eens af. Hè. Wij zullen allemaal ook wel eens fouten maken.
2: Nou ja, die frustraties die komen ook heel vaak binnen via Facebook. Zoals Diana zegt, ja, ik wil toch even mijn frustraties uiten. Mensen die staan te wachten. Ik rij op de hoofdweg en boem, ze gooien hun auto ervoor en schieten voor mij aan. Ik bovenop de rem. Nou, dan heb je mij, hoor. Bah. Wel groetjes van Diana. En Jan zegt, er zijn automobilisten die bij hun rijbewijs volgens mij bij de supermarkt zeeroetjes hebben gekregen. Maar niets menselijks is ons vreemd. En dat we ons wel eens opwinden over medeweggebruikers, ja, dat doet 99% wel eens.
1: Ja, en toch vinden we dat het zelf, dat we het beste doen. Want blijkt uit de stelling van ons lopend vuur, ik ben een heer of dame in het verkeer, dat 88% dat van zichzelf

0: vroeg de voorman vooruit. Everybody at the bar, Cat Tipsy, Shaboozy hoorde je precies 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ja, wat een heerlijk weekend zeg. Met name gisteren, wat lekker. Oh.
1: Ja, dat smokt nog meer.
0: Ja hoor.
1: Dat komt goud uit. Meurden en overmeurden en komt dat helemaal goud. Verdolg is nooit, in eerste instantie nooit zo bijzonder. En in, het is toch wel wat wisselvallig zo door de week in, absoluut. En later in de week zakt de temperatuur nou net onder de 20 graden weg. En dan blijven we wat dat betreft nog boomniveau over deze tijd. Want joh, nou, augustus was natuurlijk een plooitje van een dag. 22,5 graden zo waren in de stad. Oranjebuurt, dat die graden op dit moment dicht bewolkt. En de barometerstand doet zo'n 17 millibar. Visvliet, 21 graden augustus. 14 millimeter is de vaart. 14,5 graden op dit moment. En een zwakke zuid-zuidoostelijke wind. En in Roodschaal licht bewolkt. 13,5 groot, 7 kilometer zicht, 9 uur de zonderbie. Dikke 2 millimeter is de verdamp met 22,5 groot dat het guster werd. Nou, vandaag een dag met toch wel veel bewolking in eerste instantie in mogelijk een spatje regen. Zo halverwege de maanden en breekt de zondeur. En met een zwakke tot motige zuidwesten, loten noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag vanochtend en vannacht komen verspreid over de provincie een poel buienvuur. Mogelijk met onweer en 15, 16 graden als minimum. En maanden blijft droog met regelmatig zon. En met een motige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostelijke wind 22 tot 24 graden.
0: Zo.
1: Heerlijk.
0: Dus eind september zeg ik er alweer even bij.
1: Ja, echt hè?
0: Ja, ja. Dankjewel, tot straks hè.
1: Jo, tot zo.
0: Hoi. Het Groningse Kunstcentrum Vrijdag heeft een nieuwe naam. Een naam luidt Tumult. En er is ook een nieuwbouw. Nou, daar hebben we een kijkje genomen. Dat hoor je straks hier in de

0: een jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult in de stad Groningen gisteren de deuren geopend. Aan de Sint-Janstraat. In het centrum, dat voorheen bekend stond als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Verslaggever Maarten Siepel was bij de opening van het gloednieuwe pand en sprak daar onder andere met directeur Pim Luiten.
1: Ik moet zeggen, ik kwam hier aan en het was gelijk een chaos aan mensen.
2: Ja, ja, de straat stond vol. En we wisten niet hoeveel mensen er zouden zijn. Maar ik hoorde net dat er nu al zo'n 1000 mensen binnen zijn. De belangstelling is enorm. En door al die mensen gaat het gebouw leven.
1: Voor veel mensen die hier toch nog langs zullen lopen, zullen toch wel denken, ja, wat kan ik hier eigenlijk doen? Waar kan de stadje en ook degene uit het ommerland nou hiervoor naartoe komen?
2: Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag, omdat het zoveel is. Dus ik kan dat helemaal niet opnoemen. Hè. Maar het zit dus in de disciplines theater, muziek en beeldende kunst. Nou, beeldende kunst is natuurlijk schilderen, is boetseren, is textiel, is houtbewerking. Muziek is jazz, is pop, is klassiek. Dus er zit heel veel breedte in. Dus ga dat vooral kijken.
1: Merel, jij bent muziekdocent zang hier bij Tumult. Ja, hoe voelt het om eindelijk in het pand te zijn?
3: Super tof. Ik ben er een aantal weken geleden geweest om alle ruimtes uit te testen en te kijken welke het beste past bij mijn lessen. Maar toen stond alles nog helemaal in de stijgers en werd er nog geverfd en stonden er overal ladders enzovoort. En het is ook heel erg leuk om te zien dat nu alles af is en dat iedereen hier zo blij rondhobbelt.
1: Ja, want als mensen nou interesse hebben in zang bijvoorbeeld, kunnen ze zich dan gewoon melden bij jou?
3: Dan gaan we samen kijken of er een les ingepland kan worden, een eerste les. Ja.
1: En wat kan je ze bieden op dat moment?
3: Nou, ik denk een veilige plek om te leren zingen. Vind ik altijd heel erg belangrijk. Ongeacht je niveau, of je wat je daarvoor hebt gedaan qua zang, heel veel lol. Samen zoeken naar een manier om jou te leren zingen. Dus voor iedereen ligt dat anders. Zijn er andere interesses? Zijn er andere muziekstijlen die je interessant vindt? En ik vind het heel belangrijk om daar samen met de leerling naar te kijken. Wat is voor jou de juiste weg?
1: Ja, is dat ook inderdaad wel belangrijk of je hier nou inderdaad beeldende kunst doet, of je bent met hout bezig, of je bent aan het zingen, dat het eigenlijk inderdaad voor iedereen hier wel een plekje is om mee te kunnen doen en creatief te kunnen zijn?
3: Absoluut, ja, zeker. Er zijn mensen die heel diep op iets in willen gaan. En er zijn mensen die meer even wat uit willen proberen. Voor een cursus van 8 lessen. En dan denken, nou joh, ik ga wel weer naar de volgende. En er is ruimte daarvoor, voor alles.
1: En in ieder geval, als je ook al zo om je heen kijkt, ontzettend veel animo. In ieder geval voor die eerste dag.
3: Ja, absoluut. Ik had wel verwacht dat het druk zou zijn, maar niet zo druk.
0: Bij de opening van Kunstcentrum Tumult afgelopen weekend aan de Sint-Janstraat in de stad Tumult. De nieuwe naam dus voor wat voorheen Vrijdag was. De ochtendploeg op Radio Noord. Ik heb straks na 7 uur 2 bijzonderheden voor je. Wat dacht je van een bijzonder dier zomaar op bezoek in de haven van Lauwerzoog afgelopen weekend? En Dirk kwam iemand tegen die was aan het wandelen. En tegelijkertijd deed hij nog iets bijzonders wat je niet verwacht tijdens het wandelen. Wat dat is, vertel ik je straks na 7 uur. De ochtendploeg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland.

0: Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
1: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg ik, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
3: Bewoners van 6 flats in Stadswijk Vinkhuizen zitten in onzekerheid. Nu in een aantal appartementen asbest is aangetroffen. Vandaag of morgen horen ze of er meer aan de hand is. Maar longarts Tjerk Hielkema denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten, risico lopen.
4: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen bezig.
3: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese straatweg bij Slaperstil. Het slachtoffer botste achterop een auto die stil stond voor het verkeerslicht. En Bauke Mollema heeft op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada geen rol van betekenis kunnen spelen. Hij stapte enkele ronden voor de streep af in de koers die erg zwaar was.
5: Afgezien, ja, was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al, ja, trokken de Fransen volle bak door. En die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd. En iedereen pijn gedaan.
3: De Amerikaan Brandon McNulty werd uiteindelijk wereldkampioen. Meer nieuws straks om 19:30.
6: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
7: Ontdek Noord-Europa met kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
8: We hebben een AED nodig!
9: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
10: Bouw of metaalproject?
11: Staal Digitaal!
10: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
10: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, aan het begin van de week natuurlijk even langs de prikklok. En met 2 Groningse winnaars in miljoenenjacht. Maar helaas niet met miljoenen.
13: Radio Noord.
16: Goedemorgen.

0: Samen met Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme nog meer van dat mooie weer van afgelopen weekend. Nou, dat komt goed. Zeker morgen en overmorgen. Dat ligt in de 25 graden. Vandaag 20 tot 22 graden, wel veel bewolking. Er kan zelfs een spatje regen uitkomen. Later zon en nog weer later kans op een bui in onze provincie. Op deze maandag, begin van de nieuwe week. Goedemorgen, het is de ochtendploeg. En misschien heb je gisteren wel even gekeken naar Expeditie Glun. Er zat een merkwaardig gesprek in. Namelijk met Richard Posma uit de stad. Hij woont in de Weijert. En Dirk reed daar rond en die zag hem op de Meerweg tussen Haren en Groningen lopen. Prima, kop ervan op. Prima. Met een boek in de hand.
1: Ja.
0: Dan loop ik ook best wel veel.
1: Maar niet met een boek.
0: Nee, niet met een boek in de hand. Nou, hij legt het zelf eventjes uit.
2: Je was zo geconcentreerd aan het lezen. Je liep ons bijna onder de bus. Lezen en wandelen in.
3: Ja, ja dat, ik ben daar sinds kort mee begonnen. Elke zondag. Ik sta gewoon op. Woon zeg maar in de Weijert. En dan loop ik het hele stuk. Dat is iets van 15 kilometer. Dat is mijn ochtendroutine geworden op de zondag. En dan neem ik een boekje mee. Ga ik lekker lezen.
2: En waarom?
3: Waarom? Ik weet niet. Ik vind er wat heel rustig van. Ik vind
2: dat heb je opeens ontdekt?
3: Ja, nou ja, ik wou al vaker gewoon langer stukken lopen. Maar heel vaak dan verveel ik me op een gegeven moment. En dan wil ik weer terug. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem een keer een boek mee. En dat ging eigenlijk best goed samen. Dus nu verbrand ik de kilometers heel makkelijk.
2: Heb je niet eens in de gaten en dan ben je weer thuis?
3: Ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer, joh. Bijzonder, hè?
2: Oh, ja. Ja, natuurlijk.
0: Ja,
2: mooi,
0: ja, ja, bijzonder, ja.
1: Nogal, ja, ik zou de sloot in lopen, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat weet ik ook bang voor. Nou, je kan ook een luisterboek nemen, dan combineer je dat een beetje.
1: Ja,
0: ja, wel mooi. Gisteravond was Linda de Mol weer op televisie met Miljoenenjacht. Met uiteindelijk een Groningse winnaar daarin. Koffertje 7. Hij speelde wel een hoop geld weg.
1: Ja.
0: Bleef uiteindelijk toch met een aardig bedrag over. Jacob Boonstra uit Westerbroek.
4: Jacob Boonstra komt uit Westerbroek dan. 33, ben groenteboer op de markt.
5: Ja, hoe is je hartslag?
4: Ja, die gaat wat een keer. Ja, ja.
5: Jacob is onze finalist.
4: Dankjewel.
5: Mag die gaat 50 cent op. Oh, ja! Oh, deze is goed. Oh, Jacob. Ik geef je ja. steeds een klap op de een ja. of andere manier. Sta ik zo
4: ja. Ja,
5: heel hard op je schouder te timmeren. Maar ja. het is enthousiasme. Ik ga hem open doen. Oh, nou, dankjewel. Gefeliciteerd met 109.000 euro.
0: 109.000 euro en een paar klappen van Linda de Mol. Hij stond op een gegeven moment op ruim 3 ton.
1: Ja.
0: Ja, hij ging door.
1: Ja, ja dan word je toch een beetje hebberig.
0: Ja, of je gokte gewoon een beetje.
1: Ja.
0: Gaan we straks nog over hebben over gokken.
6: Hij komt met niks natuurlijk, dus ja.
0: Ja, zo is het ook. En 109.000 euro. Goedemorgen.
6: Ja.
0: Lekker.
6: Ook lekker.
0: En dan heb je ook thuiswinnaars. Nou, Harmannes en Eika uit Delfzijl kregen een winston op bezoek. Die moest natuurlijk wel een stuk daarvoor reizen.
7: Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, je komt alleen in de Randstad en zo. Nou, even herinneren. 2 weken geleden waren we in Maastricht. En nu zijn wij in Delfzijl. Een eind van huis, dus we hebben bijna 2,5 uur gereden. Goedenavond.
8: Goedenavond. Ja, geloof je het?
7: Ja, het is echt waar. Hoe is het leven in Delfzijl?
8: Nou, dat is prima.
7: Ja. Nou, het is wel mooi groen als je hier naartoe rijdt. Het wordt steeds groener, heerlijk.
9: Ja, toch zo?
7: Ja, vinden wij als stadsmensen. Vinden
9: ja, dat, nou, dat kan ook gauw natuurlijk.
7: Ja.
9: Dat klopt. 109.000 euro.
8: Ja,
9: zo.
8: Dat is ongelooflijk.
9: Dat is ongelooflijk, ja.
7: Vanuit gefeliciteerd.
9: Ja, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ja, ik ben wel helemaal verdust.
0: Ja, nou mooi. We gunnen ze het van harte. Ja. En dan Winston, nou, die heeft een hele expeditie gehouden. Hè.
6: Nou,
0: stadsmens in het groen. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: 2,5 uur geleden.
0: Och, aan een eind van huis. Nou, oké.
6: Die komt de grachtengordel ook niet uit.
0: Nee, dat blijkt maar weer. Hij moet nog een beetje bijkomen, denk ik, van deze enorme toch. En ook een beetje uit de richting. Er was gisteren een dolfijn. Misschien heb je hem wel gespot als je in Lauwerzoog was. En misschien heb je anders de beelden wel voorbij zien komen. Die dolfijn die was lekker aan het zwemmen in de haven van Lauwerzoog. Om bootjes heen, uiteindelijk ook bij de aanlegplaats voor de veerboot van rederij Wagenborg. Daar zaten alle toeristen, die hebben hem op de foto gezet. Uiteindelijk zwom het beest weer achter de veerboot Rotterdam richting de Waddenzee. En zo denken ze bij Omroep Friesland. Althans, mogelijk is het dezelfde dolfijn die eerder ook bij Lauwerzoog werd gezien. Zo ergens in juni zwom namelijk ook al een dolfijn rond. Vaker zien we tegenwoordig dolfijnen in de Waddenzee. Iets wat jaren geleden echt niet voor mogelijk werd gehouden. Gebeurt dus nu fijner. Dat is op zich wel dolfijnnieuws, toch? Zou je Nou, vrolijk begin van de dag toch, dit zo?
1: Jazeker.
0: En een tonnetje en een dolfijn en Winston een beetje in de war. Nou, het is 13 over 7. Goed.

0: De nieuwe single van Steenvanger is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte heet dat nummer.
1: Lopend vuur.
0: Nou, we gaan hem aansteken, ons lopend vuur van vandaag. Dat gaat over gokken.
2: Oh.
0: Want langs de A7 komt nu langzaamaan het nieuwe casino. Het casino dat 9 jaar geleden afbrandde in de binnenstad van Groningen. Toen een tijdelijke plek kreeg in de stad Groningen. Zeg maar langs de Flitser. Dat is ook een gok om daar langs te rijden.
3: De Europaweg.
0: Ja, precies. Nu komt hij uiteindelijk na een strijd in de gemeente Tienalo. Maar wel vlak bij de gemeente Groningen. Langs de A7 en bouwgroep Dijkstra Draaisma is vorige week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Dat nieuwe casino bij Eelderwolde moet dan in 2028 opengaan. En ben jij iemand die online met een lot of in een casino wel eens geld inzet? Ik waag ook wel eens een gokje.
2: Nou, niet echt, denk ik. Nee.
0: Oh, dat had ik wel gedacht.
2: Ja, nee, ja. Ik ben 1 keer in het casino geweest. Dan ging ik met €20 erin.
0: Ja.
2: En dan kwam ik met €25 eruit.
0: Oh.
2: En toen, ja, ik stopte op een gegeven moment. Want ik dacht, ja, nou, nu heb ik €5 winst.
0: Ja, wat goed.
2: Goed, hè?
0: Ik ben ooit een keer daar geweest toen nog aan het Kattendiep zat. Daar hadden we een onder teamuitje of bedrijfsuitje. Dat is echt nou misschien wel 15, 20 jaar geleden of zoiets. En stond ik op een gegeven moment ook op winst. Ja. Misschien dat nog in het gulden tijdperk was. Het was precies genoeg om een parkeergarage te betalen. Daar stond de auto. Ja, oh. Dus dan kwam een kiet eruit. Dat is ook de laatste keer dat ik daar geweest ben.
3: Ja.
0: Jij daarop?
3: Nee, ik ben niet zo'n gokker. Ik hou niet zo van dat casino. Wel een keertje geweest, maar dat bleef dan ook bij dat bezoek. Nee, ik doe wel mee aan een paar loterijen.
0: Nou ja, want dat is inderdaad ook in zekere zin gokken.
2: Ja, dat
0: natuurlijk,
2: is ook, ja, dat heb ik ook. Oh, nu ik wel bedenk, we hadden het net over miljoenenjacht.
0: Ja.
2: Dan moet je sms'en.
0: Ja, want, en dat was gedaan?
2: Nou, ik moet zeggen, dat heb ik wel echt eindeloos gedaan. Gisteren heb ik me ingehouden, maar dat kan ik dan wel doen. Stel dat ik de 10e sms'er ben,
0: ja,
2: dat ik alleen maar kans zit te sms'en.
0: Oh, en?
2: Dat kan wel.
0: En?
2: Ja,
0: het was gelukt.
2: Ik heb nog nooit gewonnen. Nee, ja, wel eens de 10e sms'er, maar ja, dat zijn er zoveel dan.
0: Oh, en dan krijg je niks?
2: Nee.
3: En wat kost zo'n sms'je dan?
2: Ja, dat kost iets van 50 cent of zo.
0: Zunde.
2: Ja.
0: Ja, nee, ik doe ook wel eens met zo'n lot mee, met zo'n loterij. Maar dat is een beetje ingecalculeerd, zeg maar. Dan verlies je ogen dat bedrag. Maar als je naar een casino of zo gaat, of je ziet in een cafetaria wel eens zo'n automaat. Ja,
2: ja.
3: Je moet met jezelf gewoon afspreken. Ik neem, noem wat, €50 mee.
0: Ja.
3: Of €100. En ja, niet meer dan dat, geef ik uit. Ja. Ja. En anders is de avond voorbij.
0: Ik had wel, er stond laatst een heel schattig jong meisje van een jaar of 6, 7 voor de deur. Die verkocht van die loten van de grote clubactie.
3: Oh ja.
2: Oh, ja.
0: Ja,
2: dat heb ik ook gedaan.
0: Ja,
3: ja,
0: dat
3: precies.
0: Gedaan.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar meer omdat was voor de voetbalclub in het dorp. Ik dacht, nou, dan steun ik dat ook. Maar ik acht niet de kans heel groot dat ik daar dan ook iets mee ga winnen. Maar ik vond het te leuk om dat meisje zo, wilt u ook een lot kopen?
3: Ja, ja, ja, zeker. Ja, hoor.
0: Ik waag ook wel eens een gokje. Dat is ons lopend vuur.
2: Ja, laat ons dat maar weten. En hoe je dat ook doet. 053-188-288. Je kan appen en je kan bellen. Of je kan even reageren via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dat is geen gok, kost niks, verdient ook niks. Maar we weten wel wat je stem is. Ik waag ook wel eens een gokje. 26% van de stemmers zegt eens.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Ik zag slingers hangen. Onze directeur is jarig vandaag.
2: Oh.
0: Nina Nonden viert haar verjaardag. Waarvoor onze felicitaties. Leonie ter Braak is ook jarig. Heeft geen talkshow meer. Deed natuurlijk wel BNB voor Liefde.
2: Ja.
0: Reunie onder andere. 46 geworden vandaag. En Angela Groothuis is jarig. Tegenwoordig onder andere bij Omroep Max. Nee, jou?
3: Ja, ja, volgens mij wel. Toch
0: ja, in ieder geval Radio 5. Nog heel even. Dan wordt ze ook wegbezuinigd.
2: Oh.
0: En ze staat nog op het podium. En ze zong in de Dolly Dots. En ze wordt 67.

0: Tots met de jarige Angela Groothuizen en Don't Give Up. Zometeen hier het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Dan gaan we het hebben over wat Bauke Mollema gisteren niet heeft kunnen klaarspelen tijdens het laatste wereldkampioenschap dat hij reed in Canada.
0: En zijn probleem op de N33 belt Jaap ons net door.
2: Ik rijd momenteel op de N33 ter hoogte van Appingedam. Daar heeft net een ernstig ongeval plaatsgevonden. Er zijn meerdere politieauto's aanwezig, brandweer en ambulance. Ik heb er verder geen zicht op. Maar het verkeer wordt op de N33 ter hoogte van de McDonald's van de weg afgeleid.
0: Dankjewel Jaap en we houden het natuurlijk voor je in de gaten.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Het is 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bewoners van 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Groningen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. De asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. Maar UMCG-longarts Tjerk Hielkema denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
11: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen bezig. Jij bent natuurlijk niet elke dag gaat aan het boren in die muur. Dus ja, hoeveel asbest komt er in theorie vrij? Ja, dat zal niet heel veel zijn. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese straatweg, de N355, bij Slapenstil. Het slachtoffer botste achter op een auto die stil stond voor het verkeerslicht. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor een file, zowel voor verkeer vanuit Groningen als vanuit Zuidhorn. Aan het Korige in Marum is gistermiddag een landbouwvoertuig in brand gevlogen. Gebeurde tijdens werkzaamheden op het land. De brandweer heeft het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Bauke Mollema heeft gisteravond in zijn 13e en laatste wereldkampioenschap in de finale geen rol van betekenis kunnen spelen. De Amerikaan Brandon McNulty werd wereldkampioen voor Michael Matthews uit Australië en Mathieu van der Poel, die de finale hard maakte. Toen de koers op 90 kilometer voor de finish losbarstte, had Mollema geen antwoord.
12: Ik dacht van, ik moet mee, maar ik had niet de benen om dat gat dicht te rijden. En toen, net de laatste 500 meter van die lange klim, zag ik Mathieu ineens langs demareren. Want die reed heel goed dat gat dicht naar die groepen. Dat was denk ik een hele goede move. Ja, daardoor heeft hij altijd initiatief gehouden en nooit erachteraan hoeven te rijden.
1: Mollema stapte uiteindelijk af. Komende maand rijdt hij nog de ronde van Lombardije en dan zet hij een punt achter zijn carrière. Kunstcentrum Tumult heeft gisteren de deuren geopend van de nieuwbouw aan de Sint-Janstraat in Groningen. In het centrum, dat voorheen bekend stond als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Zo is er plek voor muziek, theater en kunst, maar ook voor houtbewerking. Directeur Pim Luiten was zeer te spreken over de opening.
4: De straat stond vol. En ik weet niet hoeveel mensen er zouden zijn, maar ik hoorde net dat er nu al zo'n 1000 mensen binnen zijn. De belangstelling is enorm. En door al die mensen gaat het gebouw leven.
1: En verslaggever en presentator Hielke Bors van streekomroep RTV 1, ook geregeld te horen op Radio Noord, is verkozen tot beste presentator van de lokale publieke omroepen. Bos wint de prijs mede door zijn optreden bij de verkiezingsdebatten van RTV 1 in Stadskanaal, Veendam en Borgen-Odoorn. Voor Bos, die door een groeiziekte niet groter is dan 1,25 meter, heeft de prijs een extra lading.
13: Wij kregen daar nogal wat reacties op. Niet zozeer positief, maar negatief over mijn postuur. Hè. We hadden video's over de debatten op sociale media geplaatst. En er kwamen haatreacties op het feit dat ik klein ben. En ja, dat is nooit leuk. Maar als je dan vervolgens vanwege die debatten zo'n prijs wint, vind ik dat een fantastisch signaal dat je je niet moet laten tegenhouden. Ook anderen die hiermee te maken hebben, ik ben echt niet de enige, die haatreacties krijgen. Ga gewoon door, laat je niet tegenhouden door een paar gekken. Want blijkbaar waarderen mensen wel heel erg wat je doet.
1: De jury prees Bos om zijn rust, kennis en natuurlijk gezag. Naast een bokaal krijgt hij ook 1000 euro opleidingsgeld. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Stop toch eens met die haatreacties. Naar van.
1: Toch? Ja, ja, hij krijgt heel wat over zich heen, weten we. Daar hebben we ook al wat
14: ja,
1: over gelezen.
14: Ja, met hem over gesproken ook ja. Wel eens. Ja. Hou ermee op, zou willen zeggen. Maar ja, niet dat het helpt, dat wij het zeggen. Goed, en verkeersinformatie, Petra.
15: Op de N33 ter hoogte van Appingedam is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt de weg afgeleid. Houd rekening met vertraging.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, stel je voor, jouw gezicht wordt gebruikt bij een artikel over een moord zonder dat je er ook maar iets mee te maken hebt. Dat overkwam de Brabantse journalist Nola Zagers. Haar gezicht stond bij een verhaal over de dubbele moord in Meerstad. Ik bel zo meteen met Nola Zagers.
22: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Eagle Eye Cherry in de ochtendploeg op Radio Noord en Save Tonight. Nou, het zal je maar gebeuren. Jouw gezicht wordt gebruikt bij een artikel over een moord zonder dat je er ook maar iets mee te maken hebt. Het overkwam journaliste Nola Zagers uit het Brabantse Zundert. Op Facebook trof ze haar gezicht bij een verhaal over de dubbele moord in Meerstad. Poging om haar foto offline te halen liepen op niks uit vooralsnog. En ze schreef er een stuk over. Voor BN De Stem en het Brabants Dagblad. Nola, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je ziet ineens je eigen foto bij een dubbele moord. Dat was wel schrikken, denk ik.
1: Ja, nogal. Ja. Eigenlijk mijn eerste reactie was ook dat ik een beetje moest lachen eigenlijk. Want ik dacht, wat? Hoe? Wat? En toen wist ik ook eigenlijk niet zo goed wat ik meteen moest doen. Toen wilde ik het eigenlijk even laten liggen en laten bezinken. En doen alsof het niet bestond. Maar toen ben ik uiteindelijk toch maar, zeg maar, naar mijn werk gegaan om het te melden,
0: Ja, want even terug naar het begin. Hoe kwam je erachter?
1: Nou, is ook grappig. Een kennis van mij, die stuurde mij een berichtje op Instagram. En ik dacht al, dit is een beetje gek dat zij mij een berichtje stuurt. Want wij praten eigenlijk nooit. Dus ik dacht, wat is dit? En zij stuurde mij een berichtje van, hey, ik zie dit voorbij komen op Facebook. En dit is jouw gezicht, toch? En ik denk niet dat dit de bedoeling is. Dus ik laat het je even weten. En ja, toen zag ik het.
0: En voor de duidelijkheid, jij bent nog nooit in Meerstad of in Groningen geweest, hè?
1: Nee, nog nooit. Nog nooit in heel de provincie Groningen eigenlijk.
0: Ja. En als je die foto dan ziet, het staat bij artikelen van sites als Momenten om te delen en Levensverhalen NL. Hoe kan dit ontstaan? Jij bent erin gedoken voor de krant. Hoe kan dit?
1: Ja, ik heb dus inderdaad, ik wilde heel graag weten hoe dit kan gebeuren. Want ik vond deze Facebookpagina's, ik ging er dus een beetje naar kijken wat er allemaal op stond. En ik vond het fascinerend wat voor onzin er eigenlijk allemaal op stond. Dus toen ben ik met een cyber-expert gaan bellen. En zij vertelde mij eigenlijk van, dit zijn een soort AI-gerenereerde berichten die eigenlijk zoveel mogelijk sensationele berichten plaatsen, waardoor jij op het linkje wil klikken en het verhaal te lezen. En zo verdienen zij dus geld eigenlijk.
0: Ja. Bizar.
1: Ja.
0: Ja. En ook, heb jij contact gezocht met de paginabeheerders of met politie of met Facebook?
1: Ja, zeker. Eerst heb ik een DM-berichtje naar de pagina's gestuurd. Maar daar kwam ik eigenlijk al meteen achter dat ik ook gewoon met een AI-bot aan het praten was. Dus dat had ook niet zo heel veel nut. En toen ben ik inderdaad naar de politie gestapt, omdat mijn werkgever zei ook, je kan hier gewoon aangifte tegen doen, want dit is heel kwalijk. En dat wilde ik dus doen. Alleen de politie was best wel, die vond het allemaal heel lastig en heel moeilijk om hier iets mee te doen, omdat het voor hun nog redelijk een nieuw terrein was. Dit hebben ze eigenlijk niet echt gezien. Dus mij werd ook een beetje het advies opgelegd om mezelf maar af te schermen als een soort, om dit voor de volgende keer te voorkomen. En dat vond ik nogal dubbel, want het verlegt eigenlijk de consequentie naar degene wiens gezicht misbruikt is, in plaats van naar dit soort pagina's die het, zeg maar, dit doen.
0: En bovendien, jij werkt als journalist, jouw gezicht komt daarbij ook in beeld, dus dat kan eigenlijk niet eens.
1: Nee, dat was ook heel het punt van, mijn werk bestaat juist uit zichtbaar zijn. En bovendien wil ik dat ook helemaal niet. Want ik wil gewoon die filmpjes kunnen maken.
0: Ja. Maar heb je ook nare reacties gekregen van mensen die jou inderdaad ook echt verbonden aan die moord in Meerstad?
1: Ja, het waren een stuk of 4, 5 berichten op die twee verschillende Facebookpagina's die mijn gezicht daaraan linkten. En dat waren best wel wat reacties inderdaad van mensen die, dus bijvoorbeeld een reactie van leuke meid, maar duivelskind en dat soort dingen. Dus het ging natuurlijk niet over mij, maar wel dat ze mijn gezicht er wel aan linken, zeg maar. Dus dat was wel heel, heel, heel kwalijk, vond ik.
0: Je naam staat er gelukkig niet bij, dus zo is het niet bij je terechtgekomen.
1: Nee, klopt. Ja, alleen mijn gezicht.
0: Ja, maar goed, je kunt er dus, en dan ben je een journalist, dus je hebt nog wat wegen om dingen te bewandelen en uit te zoeken en zo, zeg maar. Maar je kunt er dus op de keper beschouwd helemaal niks aan doen.
1: Nee, zeg maar, hoe dit, eigenlijk kan iedereen dit in essentie overkomen. Als jouw gezicht op social media staat of op het internet, dan kunnen ze eigenlijk die AI-bots gewoon jouw gezicht pakken en het gewoon willekeurig ergens bij zitten. En dat vind ik heel kwalijk en heel gevaarlijk. En daarom wil ik dat zeg maar bekendmaken. Want ik heb het idee dat zeg maar, we weten al best veel over de gevaren van AI. Maar daarom wilde ik daar ook dit over schrijven. Want dit zo nieuw was, ook voor de politie. Dat was eigenlijk het probleem. Want ik denk van, de politie weet hier nog zo weinig over. En dit gaat echt dit is een probleem, zeg maar.
0: Nou, dat kun je wel stellen. En eng ook. Dankjewel voor je verhaal, Nola.
1: Alsjeblieft.
0: Nola Zagers was dat. Zij schreef het verhaal voor BN De Stem en het Brabants Dagblad. Gelijk maar door naar het weer. Het is bijna 19:15. Immers. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Nou, vandaag misschien nog net iets minder. Hoewel, qua temperatuur valt het mee. Maar we gaan nog even een paar dagen iets lekker nazomer in de herfst.
2: Ja, nou, zeker, zeker. 18 graden, 17, 18 graden is normaal om dit te zien. Nou, dan zitten we vandaag sowieso al boven. Nou, Meuren en Overmeuren hebben te maken met zomertemperaturen. Dus ja, het is wel toch wel uitzonderlijk te nemen voor dit te van tjoe. Vandaag in ieder geval in eerste instantie toch van veel bewolking. Er zitten hierdoor wat opklonens in. Dat levert dus ook wat mistbanken op. Weer ook meld door Geert Molema uit Delfzijl. En voor de rest, komt de zon er ook al gedurende zin bij. In de wind zwak tot motig uit westelijke richtings brengt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag vanochtend en vannacht komen verspreid over de provincie een aantal buien voor. Mogelijk met onweer, minimum 15, 16 graden. En maar een droge dag met regelmatig zon. En dan wordt het 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Straks hoor je meer over het drama afgelopen weekend in De Wilp. Meerdere mensen raakten gewond na een incident met een vuurkorf op een buurtfeest. Je hoort zo meteen het verhaal daarover van de burgemeester.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Zaterdagavond raakten meerdere mensen gewond na een incident met een vuurkorf op een buurtfeest in De Wilp. Volgens een ooggetuige werd er een brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere mensen liepen brandwonden op, twee van hen belanden in het ziekenhuis. Politie doet nog onderzoek. Gisteren ging burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier met buurtbewoners in gesprek. En verslaggever Maarten Siepel sprak na afloop met de burgervader.
1: Hoe was deze bijeenkomst?
2: Ja, indrukwekkend. Daar zitten de mensen uit de straat bij elkaar die dat verschrikkelijke incident hebben meegemaakt met slachtoffers, brandwonden. Ja, en om met elkaar daar aan tafel te zitten, de verhalen te delen, het leed te delen. Maar ik zeg ook wel het lief in de straat, elkaar vastgrijpen. Hoe komen we door deze situatie heen? Ja, dat vind ik heel aangrijpend om mee te maken.
1: Ja, zondagochtend was ik hier ook en toen kwam ik toch wat aangeslagen buurtbewoners tegen. Ja, wat zijn de verhalen die u dan zo hoort tijdens zo'n bijeenkomst?
2: Ja, de schrik dat zo ineens dat wat begon als een feest op Burendag kan omslaan. Ongewild in het leed wat er nu is. En ja, dat is voor mensen onbegrijpelijk. Dat moet je een plek geven met elkaar en de gedachten gaan ook heel erg uit natuurlijk naar de slachtoffers.
1: Ja, want er zijn al meerdere gewonden gevallen, ook een aantal in het ziekenhuis. Ja, heeft u eigenlijk ook al een update over hoe het met deze mensen ondertussen gaat?
2: Ja, die heb ik, maar u moet weten, dat gaat nooit rechtstreeks. Dat is de privacy en ik voel mij ook niet vrij om daar verder over te praten. Behalve dat de gedachten natuurlijk uitgaan bij de mensen die ja, slachtoffer zijn geworden. En ja, ik zeg het maar gewoon echt, de pijn en de leed op dit moment in den lijve ervaren. We hebben vanmiddag daar wel met elkaar over gesproken.
1: De politie doet natuurlijk nog onderzoek naar hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat er brandstof op een vuurkorf brandde, waardoor er een steekvlam kwam. Ja, heeft u ook van de bewoners begrepen wat er nou exact is gebeurd?
2: Nee, dat hebben we eigenlijk niet begrepen. Dat laten we ook bij de politie en bij de officier van justitie. Dat is ook even aan hun. Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen elkaar nu vasthoudt. En dat er eenheid in een zaal is, eenheid in een straat is. Wie ook op welk moment wat heeft gedaan. Men houdt elkaar vast en ik vind dat heel bijzonder en mooi om te zien.
1: Ja, nu is het allemaal natuurlijk nog heel erg vers. Wat kunt u als burgemeester de komende dagen of de komende weken ook nog betekenen voor de mensen hier in De Wilp?
2: Ja, wij hebben aangeboden dat we niet alleen met slachtofferhulp, maar ook met GGD beschikbaar zijn, maar ook als gemeente beschikbaar zijn. Want ja, waar kenmerkt zich zoiets als dit ook voor? De tijd gaat door. De mensen die direct slachtoffer zijn, die voelen dat leed elke dag. Maar het leven gaat ook door en er komen allerlei instanties bij die ook dingen willen. En wat wij als gemeente willen doen is dat we juist die saamhorigheid in die straat, dat we daar de helpende hand in bieden. En dat heb ik ook letterlijk gedaan door te zeggen, als het heel ingewikkeld wordt, mag je mij ook persoonlijk bellen.
0: Burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier in gesprek met Maarten Siepel.

Common Linnets en Calm After the Storm. De ochtendploeg op Noord. Ik wacht ook wel eens een gokje. Is vandaag ons lopend vuur. 050-318-8288 om te reageren. En de stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 28% zegt eens tegen de stelling. Ik waag ook wel eens een gokje. Dat kan straks trouwens ook naar 8. Als je het weerstation wil winnen, dan spelen we weer. Voor Stoitse, Joyce.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Doral Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
9: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
8: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer in het noordwesten en westen, veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel

0: Veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
2: Op de N33 bij Appingedam is even na 7 uur een ernstig ongeluk met meerdere voertuigen gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij zeker 2 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De rijbaan is in beide richtingen dicht, waardoor er een file staat. Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese Straatweg bij Slapensteel. Het slachtoffer botste achterop een auto die stilstond voor het verkeerslicht. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos blijft nog tot en met vandaag dicht voor het wegverkeer. De pompinstallatie van de brug is afgelopen week vervangen. Maar volgens Rijkswaterstaat zit er nog een storing in de software. Naar verwachting wordt dat probleem vandaag verholpen. Wegverkeer kan omrijden via de brug bij Eibersburen. Meer nieuws straks om 8:30.
3: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
4: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
5: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
6: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
7: Hi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
6: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
8: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
6: Familiefeest of tuinparty?
9: deschaapsberg.nl.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen. Hoe gevaarlijk is de aangetroffen asbest voor bewoners van 6 flats aan de Akkermarijnstraat in de stad? Ik ga er zo meteen over praten met een deskundige.
14: Radio Noord.
15: Goedemorgen.
16: Hallo. Goedemorgen.

0: De Village People in de ochtendploeg op Radio Noord en in de Navy. Het is 8:08. Je hoorde het vorige week al. In 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Stad zit mogelijk asbest in het stukwerk. Vorige week kregen bewoners een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren. En vandaag of morgen horen ze of er meer aan de hand is. Maar welke risico's lopen de bewoners eigenlijk? Ik ga praten met longarts Tjerk Hielkema van het UMCG. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me voorstellen als je daar woont en je krijgt zo'n brief dat je je zorgen maakt. Zijn die zorgen terecht?
1: Ik snap heel goed dat mensen zich zorgen maken. Of de zorgen terecht zijn, dat moet het onderzoek deels nog uitwijzen. We weten met name dat mensen die veel met asbest hebben gewerkt, dat die met name schade kunnen krijgen van dit product. Of als het vastzit in de muren, is het in principe onschadelijk.
0: Ja, maar als je daar iets opgehangen hebt en als jij ergens nieuw komt te wonen, dan ga je altijd iets ophangen, dan ga je een gaatje boren. Dan krijg je niet gelijk problemen daarbij dan?
1: Nou, ik kan dat natuurlijk niet helemaal 100% zeker zeggen. Maar we weten dat je eigenlijk de mensen die 5 dagen per week, gedurende jarenlang, dat die met name risico lopen op longvlieskanker in dit geval. En ook longkanker kun je krijgen van asbest. Dus je zult echt wel heel veel gaten moeten boren. In theorie wil je veel schade krijgen. Alleen het feit dat het gewoon in je huis zit en dat daar iets mee kan gebeuren, ja, dat is natuurlijk een heel onprettige gedachte.
0: Ja, maar in heel veel huizen zit toch ergens wel asbest in pijpen bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dat was ook mijn gedachte toen ik dat zag. Nu is dit natuurlijk wel heel extreem dat het overal in het stukwerk zit. Vroeger deden ze dat omdat het een hele goede brandwerend materiaal was. Zeker in zo'n flat was die gedachte misschien in die tijd helemaal niet zo slecht. Maar toen wisten we nog niet dat het zo slecht was. Maar inderdaad, in alle oude huizen die voor 1980 gebouwd zijn, zit asbest. Dat heel veel mensen tekenen daar ook voor als je een oud huis koopt, dat de verkoper daar niet risicovol wil dragen.
0: Ja, want u zei al, je kunt daar kanker van krijgen. Hoe werkt dat dan?
1: Dat zijn de asbestvezels. Dus als je asbest verwerkt, als je het slijpt of als je het produceert, dan komt er veel stof bij vrij. En dat stof dat adem je in. En asbeststof is vrij fijn, dus dat komt heel diep in je long terecht. En dat zorgt voor een bepaalde chemische reactie. En we zien de longvlieskanker, dus als echt de longvlies wat buiten de long om zit, dus tussen je borstkas en de long in, dat daar vaak de kanker ontstaat. Dus zo diep komen die vezels ook dat ze daar een lokale reactie veroorzaken. En ook longkanker in het algemeen is wel geassocieerd met asbest.
0: Ja, want Nederland heeft uiteindelijk in 1993 asbest verboden. Andere Europese landen deden dat al eerder. Toen was dus al duidelijk dat het niet heel gezond was. Hoe kan dat eigenlijk dat het zo laat verboden is bij ons?
1: Dat is een hele goede lobby geweest van de asbestindustrie, van de etonietfabrieken. Die hebben er altijd voor gezorgd dat ze konden blijven produceren. Daarnaast zag je ook dat wij hebben in Nederland heel gefaseerd soort asbest verboden. Dus eerst type 1 en type 2 en type 3. Dus zo hebben we jarenlang nog wel asbest toegestaan. Terwijl in Zweden bijvoorbeeld zijn ze in de jaren 70 al gestopt met asbest, werd het verboden. Dus daar zien ze nu bijna geen asbest slachtoffers meer. En bij ons zitten we nog steeds in de grote naweeën. Want ja, er zijn gewoon nog genoeg mensen die leven en die met asbest hebben gewerkt. Dus we zien nog dagelijks slachtoffers van de asbesttijd, zeg maar.
0: Dagelijks? Dat is veel.
1: Ja, dat zou je niet zeggen. Maar ja, dat als jij jarenlang met het spul gewerkt hebt en je hebt er toch stilzwijgend wat in geboord of gedaan, dan komen hier altijd toch nog patiënten binnen, helaas.
0: Deze flats die staan er al tientallen jaren. Bewoners hebben nu daarover een brief gekregen. Wat zou u de woningcorporaties aanraden, de eigenaren van de flats?
1: Ja, daar heb ik dit weekend ook wel eens even over nagedacht. Dit is natuurlijk een enorme klus. Hè. Je hebt heel veel asbest zitten in een rookgaskanaal of in een afvoerpijp. Nou ja, dat zit dan ook nog redelijk verstopt. Alleen stukwerk, dat betekent dat die hele flat gestript moet worden. Dus ik durf hier nog geen uitspraak over te doen. Want dit zou een enorme klus betekenen. Als je alles moet saneren. Dan moet die hele flat moet eigenlijk gewoon gestript worden.
0: Ja, maar de mensen die nu daar wonen, die hoeven zich niet heel ernstige zorgen te maken op dit moment, zegt u.
1: Zou ik niet doen, zeker met de gedachte wat u zelf ook al zei. Er zijn genoeg huizen waar asbest in zit. En laten we het onderzoek afwachten. Maar ik verwacht niet dat dit nou, als het gewoon vast zit, dat daar nou heel veel schade van komt.
0: Dank u wel voor uw uitleg. Longarts Tjerk Hielkema van het UMCG was dat. En zometeen Joyce op pad voor Worsteitse. Ik heb een weerstation voor je. En Bauke Mollema reed gisteren zijn laatste wereldkampioenschap. Radio.

0: duet van Carol G en Bruno Mars heet Stil.
1: Worst Tijdsen.
0: Nou, dat is het zeker niet in de ochtend op Radio Noord Stil.
2: Nee.
0: Zullen we zeggen, maar ze bedoelen het vast anders. Zullen we kijken, Joyce is op pad voor Worst Tijdsen. En je kunt het weerstation winnen. En als je raadt waar ze is, 050-3188-288 is ons appnummer. Stuur gerust je antwoorden, gokje wagen, dat kan ook altijd. Uiteindelijk telt je laatste antwoord. En mocht je door de computer uitverkoren worden, dan bellen we nou na 8:15 terug. Zorg dan dat je de telefoon opneemt. Dit is de eerste van 3 aanwijzingen van Joyce, met zoals altijd daarbij de vraag: Worst Tijdsen
2: is een cryptische. Er zit geld in deze ploortsnoom.
0: Oké. Nou, dat kan nooit kwaad.
2: Nee.
0: Nog één keer dan maar.
2: Is een cryptische. Er zit geld in deze ploortsnoom.
0: En als je nu al denkt, ja hoor, Eureka, ik weet hem. 050-3188-288. Dat is ons appnummer, 050-3188-288. Worst Tijdsen. Waar is Joyce van Meurs?

0: het vieze begin van de week van Alex Lutjeboer. We zetten al deur. Kop de vuur. Motto zijn van Bauke Mollema zo al die jaren. Hij heeft op zijn 13e en laatste wereldkampioenschap gisteren in de finale geen rol van betekenis kunnen spelen. De Amerikaan Brandon McNulty werd wereldkampioen voor Michael Matthews uit Australië. En Mathieu van der Poel pakte het brons. Hij maakte de finale wel hard en speelde een prominente rol. Maar kwam net tekort uiteindelijk om wereldkampioen te worden. En toen Van der Poel de aanval inzette, toen kon Mollema niet mee. Nog tijdens de wedstrijd ving NOS-collega Han Kok Mollema op.
1: Ja, Bauke, jouw WK zit erop. Jouw WK-carrière zit erop. Hoe is het?
2: Afgezien. Ja, was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al... Ja, trokken de Fransen volle bak door en die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd en iedereen pijn gedaan. En mij ook.
1: Ja, want ik zag jou nog een keer, voordat Van der Poel voor de eerste keer ontplofte, zag ik jou nog spartelend naar een kopgroepje proberen te komen.
2: Ja, op die lange klim ging er weer een van de Fransen aan. En ik zag dat de Belgen ook iemand mee stuurden, de Italianen. Dus ik dacht van, ik moet mee. Maar ik had niet de benen om dat gat dicht te rijden. En toen, net de laatste 500 meter van die lange klim, zag ik Mathieu ineens langs demareren. Want die reed heel goed dat gat dicht naar die groepen. Dat was denk ik een hele goede move. Ja, daardoor heeft hij altijd initiatief gehouden en nooit erachteraan hoeven te rijden.
1: Nee, je bent uit koers gegaan. Je hebt net met mij eventjes naar de tv staan kijken. Ik heb je een beetje bijgepraat over hoe het ongeveer op dit moment is. Had je dit nou verwacht van der Poel, dat hij al zo vroeg zou gaan?
2: Dit was wel heel vroeg inderdaad, maar dat is Mathieu, met hem weet je het nooit. En hij maakt eigenlijk nooit een plan van tevoren, dat zei hij gisteren ook nog in de meeting. Hij ziet wel gewoon hoe hij zich voelt en gewoon puur op gevoel aanvallen of volgen. En ik denk dat was een hele goede move wat hij deed en nu duimen we dat hij het ook af kan maken.
0: Ja, dat lukte dus niet, want Van der Poel werd derde. Je hoorde Bauke Mollema, hij rijdt de komende maand nog de Ronde van Lombardije, de wedstrijd die hij ooit won. En zet dan een punt achter zijn lange, mooie loopbaan.
3: Waar staat ze?
0: Ja, waar is Joyce? Dat is de grote vraag. We hadden al één aanwijzing. Dat was deze.
4: Is hem cryptisch, hè? Er zit geld in deze ploortsnom.
0: Ja.
5: Ja, en het regent antwoorden.
0: Ja.
5: Dus laten we even één wegstrepen die heel vaak binnenkomt. En die mensen mogen eventjes verder gaan denken. Want Muntendam wordt heel vaak genoemd.
0: Oh.
5: Goed bedacht.
0: Ja, maar niet goud.
5: Nee.
0: We gooien dan een tweede aanwijzing tegenaan. Joyce.
4: Dit dorp maakt deel uit van de gemeente Eemsdelta. Maar was vroeger een zelfstandige gemeente.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
4: Dit dorp maakt deel uit van de gemeente Eemsdelta. Maar was vroeger een zelfstandige gemeente.
0: Waar staat ze voor het weerstation van Radio Noord?
6: Waar staat ze?
0: Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
7: Ja, een groot feest in Westerbroek en in Delfzijl. Waarom? Dat hoor je zo.
0: En ik wijs nog even op ons lopend vuur. Heb je al gestemd? Ik waag ook wel eens een gokje. Is de stelling in het lopend vuur? Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 27% van de stemmen zegt eens. Ik waag ook wel eens een gokje. Goed, begin van de week. Een frisse start met een lekkere ochtendkreet.
8: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: 8:30 is het. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Op de N33 bij Appingedam is even na 7:00 een ernstig ongeluk met meerdere auto's gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij zeker 2 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Er is een zichtscherm geplaatst en ook de traumahelikopter werd opgeroepen. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren. De rijbaan is in beide richtingen dicht, waardoor er een file staat. Op de A7 zijn ter hoogte van Midwolde bij Leek meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het ongeluk leidt tot een file. Het verkeer wordt langs de plaats van het ongeval geleid. Burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier heeft gistermiddag met inwoners van De Wilp gesproken over het vuurkorfincident zaterdagavond. Volgens een ooggetuige werd er tijdens het buurtfeest brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere mensen liepen brandwonden op. 2 slachtoffers belanden in het ziekenhuis. Bij Van der Tuuk hakte het gesprek met de buurtbewoners er behoorlijk in.
12: Hoe was deze bijeenkomst?
13: Ja, indrukwekkend. Daar zitten de mensen uit de straat bij elkaar die dat verschrikkelijke incident hebben meegemaakt met slachtoffers, brandwonden. Ja, en om met elkaar daar aan tafel te zitten, de verhalen te delen, het leed te delen. Maar ik zeg ook wel, het lief in de straat, elkaar vastgrijpen. Hoe komen we door deze situatie heen? Ja, dat vind ik heel aangrijpend om mee te maken.
11: De politie doet nog onderzoek naar het incident. Ophef zaterdagavond bij een kraakpand aan de Stavangerweg in Groningen. Krakers hadden zich vrijdag toegang verschaft tot de schuur. Toen de eigenaar daar zaterdag lucht van kreeg en de krakers niet van plan waren te vertrekken, kwam hij later terug bij het pand met een graafmachine met grijper. Daarmee sloopte hij eigenhandig een bijgebouw, terwijl de krakers nog in de aangrenzende schuur zaten. Niemand raakte gewond, wel moesten meerdere politieagenten ingrijpen om beide partijen uit elkaar te houden. Ook een ambtenaar van de gemeente Groningen kwam om te bemiddelen. De krakers besloten 's avonds rond 9:00 te vertrekken. De Brabantse journalist Nola Zagers keek raar op toen haar foto op sociale media verscheen bij berichten over de dubbele moord in Meerstad. Verschillende nepnieuwsaccounts gebruikten haar gezicht in de berichtgeving rondom de zaak. Pogingen om haar foto offline te halen liepen op niets uit. En ook de politie kon niets voor haar betekenen. Ze schreef er een stuk over voor BN De Stem en het Brabants Dagblad. Daarvoor sprak ze onder meer met een expert op het gebied van online veiligheid.
14: Eigenlijk was haar boodschap ook gewoon van, dit kun je niet voorkomen. Als je, zeg maar, je foto's op social media staan, publiekelijk, dan kan dit gebeuren. En ja, het is dus goed om daar heel alert op te zijn. En zodra iets gebeurt, dat dan meteen te melden en te rapporteren. Maar ja, het kan dus gewoon gebeuren. En er is niet een oplossing voor.
11: En de uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht op SBS6 is gisteravond uitgedraaid op een Gronings feestje. Mark Koopman, Jacob Boonstra uit Westerbroek stond in de finale van het programma met Linda de Mol. In het koffertjespel bleef de 5 miljoen euro lang in het spel, wat hem een bod van ruim 3 ton opleverde. Maar de 33-jarige Groninger sloeg het bod af en dat bleek achteraf de verkeerde keuze. Toch won Boonstra uiteindelijk nog een mooi bedrag.
12: Oh, ja! Oh, deze is goed. Oh, Jacob. Ik geef je steeds een klap op de een of andere manier. Straks heel hard op je schouder te timmeren. Maar het is enthousiasme. Ik ga hem open doen. Oh, nou, dat is stel. Gefeliciteerd met 109.000 euro.
11: Ja, de zogenaamde thuiswinnaars wonnen hetzelfde bedrag, 109.000 euro. En ook zij wonen in onze provincie. Harmannes en Eika uit Delfzijl werden thuis door Winston Kerstanovic verrast met een cheque. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel, Rob. Nog even naar de weg kijken, Petra.
15: Als gevolg van het ongeval waar Rob het net over had op de N33 ter hoogte van Appingedam is de weg afgesloten. Het verkeer wordt daar omgeleid, houdt rekening met vertraging. En op de A7 bij Leek richting Groningen is ook door een ongeval een file ontstaan. Daar is de vertraging meer dan een kwartier.
10: En de vraag is ook, waar is Joyce?
16: Dit dorp mag Deloet van de gemeente Eemsdelta. Maar was vroeger een zelfstandige gemeente.
10: Hoorslijtse 050-3188-288 is ons appnummer.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: De Ochtendploeg
24: met Edwin Pasveer.
10: Goedemorgen, kunstcentrum De Ploeg. In Weerdenhoorn kende een vliegende start, maar ruim een jaar later zit het centrum met flinke geldzorgen. En daar ga ik zo over praten.
25: Goedemorgen, Edwin.
26: Hey, goedemorgen.
27: Lord, open up, man.
28: What do you want, man?
27: My girl just caught me.
28: You made her catch you?
27: I don't know how I let this happen.
28: But who?
27: The girl next door, you know? I don't know what to do.
28: Said it wasn't you.
27: All right.

0: Powerful, Richard Burrell uit Jamaica, Kingston, kennen we beter als Shaggy. En hij was het niet. It wasn't me. En ruim een jaar na de opening kampt kunstcentrum De Ploeg in Weerenhoorn met grote financiële problemen. Het museum moet alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat een faillissement kan worden afgewend. Maar dat gebeurt per 1 oktober wel zonder de huidige directeur Marijn de Boer, want hij vertrekt. En hoe verder nu met het kunstcentrum? Bestuursvoorzitter Henk Eggens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het voortbestaan van kunstcentrum De Ploeg in gevaar?
1: Ja, zeker.
0: Het klinkt hard.
1: Ja, ja, ik kan er wel omheen draaien. Ik kan ook zeggen, ik was het niet, maar het is wel zo.
0: Ja,
1: het was een mooi plaatje voor die tijd. Nee, dat is gewoon zo. We moeten alle zeilen bijzetten. En natuurlijk gaan we er alles aan doen om het te voorkomen. Maar we hebben wel hulp nodig. We hebben echt wel hulp nodig.
0: Want wat is er aan de hand?
1: Nou, we hebben gewoon een vliegende start gemaakt. En dat ging supergoed. Bezoekersaantallen significant hoger waren als dat we in eerste instantie hebben verondersteld. Het was natuurlijk ook een hoge verwachting. Opening door de koning. Prachtig natuurlijk allemaal. Nou ja, we hebben 15 jaar lang de focus gehad op de realisatie van het gebouw. En we wisten wat de bestemming zou worden. Een kunstcentrum en dergelijke. En daar zijn we ook al een aantal jaren mee bezig geweest om daar het format voor neer te zetten. Maar we hebben geen ervaring. Nog geen ervaring met een kunstcentrum, annex museum. En de plek die het zou moeten hebben. Ja. Of die het moet verdienen. In dat prachtige Groninger landschap.
0: Maar daar had u wel een directeur voor aangesteld, toch?
1: Ja, daar hadden we een directeur voor aangesteld. Zeker. Dat is ook de verwachting dat we dat ook met elkaar zouden gaan bewerkstelligen. Maar kijk, in dit soort dingen gaan de kosten wel heel erg voor de baat uit. En de baten bleven achter. Dat betekent gewoon dat we even een passende plaats moeten maken. En de focus moeten hebben op meer de bedrijfsvoering kant. De inkomsten zijn niet van die aard dat we alle artistieke dingen die we willen gaan doen, wordt dat nu kunnen permitteren.
0: Ja, zo simpel is het eigenlijk wel. U zei de bezoekersaantallen bleven achter bij datgene wat we verwacht hadden. U had het te rooskleurig ingeschat met elkaar?
1: Ja hoor, dat kan gewoon keihard zeggen. Dat is gewoon een feit. Kijk, we zijn in juli vorig jaar zijn we open gegaan met een korte tentoonstelling, 2 maanden. Maar daar was zoveel enthousiasme op, 7.000-8.000 bezoekers. Vervolgens een openingstentoonstelling, die door zijn majesteit de koning was geopend. En dat liep ook als een speer. Zodat we aan het eind van het jaar zeggen, ja, we kunnen beter ook nu de begroting alvast even gaan bijstellen. Want dan kunnen we ons ook even wat ruimer in het jasje zetten, ook personeelstechnisch. Want dan kunnen we die vliegende start gewoon doorzetten. Maar ja, toen kwam de kentering en de bezoekersaantallen bleven achter. De fondsverwerving liep niet zoals we dat hadden gehoopt. De steun komt allemaal wat later. En dat heeft ook te maken met het feit van dat we nog geen plek hebben. Hè? Binnen als kunstcentrum. En waar de meeste fondsen ook zeggen van, nou draai je eerst maar eens een paar jaar. Dan kunnen we zien of jullie de ambitie waarmaken. Ja, dan bestaan we niet meer als we daarop moeten wachten. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. En ja, waar daar eigenlijk met een bruidschat moeten starten. Zo simpel is.
0: Hoeveel bezoekers zijn er dan geweest de afgelopen periode?
1: Nou, we zitten nu, als we dit jaar volmaken, dan komen we zo rond de 17.500 bezoekers uit. Nou, vorig jaar hadden we pak een beetje, dat hadden we al in dat eerste half jaar. Dus het was op zichzelf ook wel best gerechtvaardigd om te zeggen van, nou, dan gaan we dat bijstellen.
0: Maar zou je dat ook kunnen stellen, dat datgene wat u biedt, is dan gewoon niet interessant genoeg voor mensen om daar te komen kijken?
1: Nou, dat is juist de uitdaging. Hè? Dus, dat moet je wel zijn, want het is natuurlijk nogal wat om, en dat is niet lelijk bedoeld, maar kijk, ben je Den Hoorn heeft verder niet zo heel erg veel aan aantrekkingskracht als het gaat om voorzieningen die publiek trekken.
0: Hè? Nee, maar dat wist u van tevoren ook.
1: Dat wisten wij van tevoren ook. Maar het was juist die unieke positie die ervoor zou kunnen zorgen dat je je onderscheidt ten opzichte van de bestaande museale functie die bijvoorbeeld het Groningen Museum heeft, waar ook de ploeg in zit. De Minkemaborg, waar ook ploeg is. Vildersum, waar ploeg is. Het Wierde Museum heeft af en toe ploeg. Weet je, al die plekken hebben wel ploeg. Maar wij wilden de concentratie hebben juist op de legacy van wat de ploeg zelf is geweest. En juist ook het focus hebben op alles wat niet nog gezien is.
0: Dus, de directeur gaat nu weg, hè? Had het al even over. Waarom gaat hij weg?
1: Nou, omdat we hem niet kunnen betalen, wordt het niet in de functie gecombineerd artistiek en bedrijfskundig.
0: Niet omdat hij het verkeerd gedaan heeft?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. Wordt artistiek wordt het, is het een kanjer. Dan is het ook gewoon een aderlating. Maar ja, het is... om te voorkomen dat we aan de lat hangen, moeten we nu onze maatregelen treffen. En dat begrijpt Marijn ook als geen ander. Dus, zo zijn we ook in gesprek gegaan en gezegd van, nou, dan kies ik ervoor juist die artistieke kant verder te ontwikkelen. En wij gaan ons nu focussen op het binnenhalen van de steun die we nodig hebben.
0: Ja, en minder dagen open. En hoe lang
1: minder dagen. En we gaan na de herfstvakantie sluiten we de dinsdag. Ja. En dat scheelt ook op de borrel. Want ja, één dag minder open betekent gewoon ook één dag minder de verwarming aan en dergelijke. En die ook, kijk, dat is ook een punt natuurlijk. Dat zijn al dat soort kosten wisten we aan de voorkant niet helemaal goed te berekenen. Maar goed, wij zijn het traject ook gestart, ook als kunstcentrum, met de idee van, ach, nul op de meter. Nou, dat klopt wel hoor, nul op de meter. Maar zit geen eens een gasmeter in. Maar die elektriciteitsmeter geeft wel heel andere getallen aan.
0: Nog even in het kort, hoeveel tijd hebt u nog voor een eventueel faillissement zou kunnen komen?
1: Nee, we hebben eigenlijk geen tijd, maar we maken gewoon tijd. We gaan alle zijden bijzetten, dus er komt geen faillissement.
0: Staat bij deze genoteerd. Dank voor uw woorden.
1: Ja, goed zo.
0: Bestuursvoorzitter Henk Eggenstad was van Kunstcentrum De Ploeg in Wehe den Hoorn. Laten we gelijk maar doorgaan met het weer. Het is al 8:45. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, nou, vandaag nog een beetje bewolkt, maar dan 2 dagen volop zon.
2: Ja, nou, volop zon wil ik zeggen. Maar wel volop zomertemperatuur. Want als we het over 24 graden hebben, ja, dat smokt natuurlijk nog meer. Zeker zo aan het eind van de maand september. Ja, en ik denk dat midden in het zuiden van Nederland dat gewoon 2 dagrecords op gaat leven. Dat het nog nooit zo warm is als op 29 en 30 december. September. Heel snel.
0: Ja.
2: 29 en 30 september. Dus we gaan het beleven. En vandaag is een beetje een dag zo ertussen deur. Er is heel veel bewolking. Er zit wat dichte buitjes op de radar. Er kan dus een spatje regen van. Maar tegelijkertijd verwacht ik ook nog wel wat zon. Sowieso die temperatuur. Die al hoger ligt als normaal. 17, 18 graden is normaal. Want de wind zwakt tot motor komt uit westelijke richtings. Met 20 tot 22 graden. Later vanmiddag, vanavond en vannacht kan verspreiden over de provincie een aantal buien voor. Mogelijk met onweer. 15, 16 graden als minimum. En maar een droge dag met regelmatig zon. En 22 graden zo in het kustgebied tot 24 graden verdere provincie.
0: Dankjewel, Harma. Ik hoor je denken thuis. En Joyce dan? Nou, dat komt goed. Ja, want we vergeten Joyce absoluut niet.
3: Dit dorp maakt deel uit van de gemeente Eemsdelta. Maar was vroeger een zelfstandige gemeente.
0: Waar is ze night?
4: Ze is night in Losdorp. Die komt als laatste binnen. Dus die kunnen we wegstrepen.
0: Maar Losdorp staat erbij en staat genoteerd 050-388-288. We doen nog 1 aanwijzing.
3: Verderop ligt een dorpje met sik om dezelfde noem. Maar den nog een paar letters langer.
0: Nog 1 keer doen?
3: Ja.
0: Dan hebben we nog maar een paar minuutjes.
3: Verderop ligt een dorpje met sik om dezelfde noem. Maar den nog een paar letters langer.
0: 050-388-288 is ons appnummer.
5: Voor Stijtse.

0: Alex Warren en Passenger. Ik heb hier een weerstation staan. En dat gaan we nu weggeven.
1: Voor Stijtse.
0: Of nou ja, weggeven. Je hebt hem gewoon verdiend. Als je in de uitzending komt en ons het goede antwoord weet te geven op de vraag. Voor Stijtse. Waar is Joyce Vermeulen? In welke Groningse plek? En dan hopen we dat deze persoon de telefoon opneemt.
2: Ja.
0: Oh. Was weg?
2: Nee.
0: Oh?
2: Daar hangt iemand.
0: Goedemorgen.
3: Ja, Ulfert.
0: Ja, Ulfert, goedemorgen met Edwin en Petra.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hoi.
0: Hoor je ons wel goed?
3: Edwin en Petra zeggen me helemaal niks hoor.
0: Oh, van Radio Noord.
3: Oh, kijk aan.
0: Jij bent toch wel de Ulfert die ons een antwoord heeft gestuurd voor het spelletje Waar Stijt Ze?
3: Ja. Ik was er even niet meer bij.
0: Oh, maar inderdaad, okay.
3: Ik heb jullie een berichtje gestuurd.
0: Ja, en je hebt nu al voor de bril wie daar aan de telefoon hangen dan?
3: Radio Noord.
0: Ja, precies.
3: Ja, nou, kijk
0: ja,
3: dan.
0: Ja, en ik ben Edwin.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Ulfert. We overvallen je wel, hè, bij deze.
3: Ik zat net in een dagblad van het Noorden en alle sportgebeurtenissen door te nemen. Dus ik had het niet meer helemaal in de gaten dat ik ook nog een oplossing had opgestuurd.
0: Nou, dan ben ik nog benieuwd of je nog weet wat je gestuurd hebt.
3: Ja, het gaat om Termunten.
0: Termunten, eens even kijken of het goed is, Joyce.
2: Ik ben in Termunten.
0: Ja!
3: Ah, goed zo.
0: Nou, dan krijg je het weerstation van ons.
3: Nou, dat is helemaal geweldig.
0: Ja.
3: Daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, gelukkig maar. Hè? Je bent er een beetje bij weer.
3: Ja.
0: Doe je, ons lopend vuur gaat over gokken. Doe je wel eens een gokje?
3: Ik ben wel eens in het casino geweest, maar nee. Ik ben een slechte verliezer.
0: maar doe je dan elke ochtend mee met Waar Stijt Ze? En Waar Stijt Ze? Want dan heb je elke ochtend een slechte ochtend bijna, denk ik.
3: Nou, wel, als de gelegenheid zit, dan doe ik daar wel mee. Maar ik heb alle aanboden altijd niet op een rijtje, hoor. Dus,
0: maar vandaag wel. En dat levert dus het weerstation op. Blijf even hangen, Ulfert. Dan gaan we alle gegevens noteren zometeen.
3: Prima, ik blijf even hangen.
0: Fijne dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Mooi. Ja, ik waag ook wel eens een gokje. Wat komt er binnen op die stelling? Het lopend vuurpijl.
2: Een hele leuke reactie van André. Die zegt: ik ben afgelopen zaterdagavond met €200 van mijn fooiegeld van de taxi naar het casino in Winschoten geweest. En kwam met ruim €1500 weer terug. Dus dat was een hele goede avond. Maar Jannie die zegt: nee, ik waag mijn geld niet hoor. En dat soort spelletjes. Ik vind het wel leuk om af en toe mee te doen aan een bingo. Of de belspelletjes op Radio Noord.
0: Ja. Ja, het is ook een soort van gokken, maar bij ons hoef je geen geld in te zetten.
2: Nee, maar
0: bingo, moet je wel een kaart kopen natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar vandaag is het niet geworden.
2: Vandaag
0: was het Ulfert. Praat met ons mee, 050-3188-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik waag ook wel eens een gokje. 27% van de stemmers is het eens met de stelling. Ik waag ook wel eens een gokje. Zometeen praat ik met Hielke Bos van RTV1. Hij won een mooie prijs.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 9 uur.
14: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
15: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
14: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
17: Op de N33 bij Appingedam is even na 7 uur een ernstig ongeluk met meerdere voertuigen gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij zeker 2 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De weg is dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Ongeval leidt tot een file. Ook een ongeluk op de A7, de hoogte van Midwolde bij Leek. Daar zijn vanochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. En bewoners van 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Stadswijk Vinkhuizen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk

0: best in het stukwerk zit. UMCG-longarts Tjerk Hielkema weet meer over de gezondheidsrisico's.
1: Ik snap heel goed dat mensen zich zorgen maken of de zorgen terecht zijn. Dat moet het onderzoek deels nog uitwijzen. We weten met name dat mensen die veel met asbest hebben gewerkt, dat die met name schade kunnen krijgen van dit product. Of als het vastzit in de muren, is het in principe onschadelijk.
0: Meer nieuws straks om 9:30.
2: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
3: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Meertens Meubelen. En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen. En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
5: De koffie staat klaar.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Meertens Meubelen. En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
6: Hey! Waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Radio Noord.
9: De Ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, hulde voor collega Hielke Bos van streekomroep RTV1. Hij is verkozen tot beste presentator van de Nederlandse lokale publieke omroepen.
11: Goedemorgen, Edwin.
12: Edwin en Petra zegt me helemaal niks, hoor.

0: Een duet van Paul McCartney en Michael Jackson heet CCC 8 over 9. Ik ga praten met Hielke Bos. Hij is presentator en verslaggever van streekomroep RTV1. Je hoort hem ook regelmatig hier bij ons in de ochtendploeg. Hij heeft een prijs in de wacht gesleept, niet zomaar. Hij werd afgelopen weekend verkozen tot beste presentator van de Nederlandse lokale publieke omroepen. De jury prees hem onder meer om zijn rust, kennis en natuurlijk gezag. Hielke, goedemorgen, gefeliciteerd.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, daar word je bijna denk ik verlegen van als je dat soort woorden hoort.
1: Ja, als jij zo'n aankondiging doet op de vroege ochtend, moet ik even de rode kantjes zien te vermijden.
0: Ja, ja, maar dat is een prachtig mooie onderscheiding, toch?
1: Absoluut, en een enorme eer. En ik moet het erbij zeggen, geen valse bescheidenheid, maar niet alleen voor mij. Ik zie het als een prijs voor zo'n heel team. Want ik heb mede te danken aan de gemeenteraadsdebatten, maar ook gewoon aan de hele omroep, dat we met elkaar gewoon mooie dingen neerzetten. Want als wij geen mooi programma maken, kan ik ook niet mooi presenteren.
0: Ja, dat is ook waar, maar toch komt het je wel toe, deze prijs lijkt mij. Want de jury, er waren ook niet de minsten die daarin zaten. Die zeiden van, dat misstaat niet op de landelijke televisie.
1: Nee, daar schrok ik ook een beetje van toen ik dat teruglas. Thomas van Groningen, de juryvoorzitter, kwam na de hand ook even naar me toe. En om even te benadrukken dat hij het heel terecht vond. Dat ik gewonnen had. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk mooi signaal. Hè? Dat ze dat van je vinden. En dat ze vinden dat je ondanks alles, hè, dat je bij een lokale omroep zit, maar dat je ook gewoon mooie programma's maakt. Dat ze je dan deze prijs gunnen. Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja. Afgelopen weekend was dat. Toen kreeg je die prijs. Je was natuurlijk al genomineerd. Dat voelde denk ik al wel goed. En dan stel ik toch maar even de sportvraag, want ze hoort dat. Toen je hem kreeg, dat moment, wat gebeurde er toen met je?
1: We lachen, we zaten daar in zo'n zaal van een theater. En het leuke is, wij zijn tv-mensen, dus we weten een beetje hoe het werkt. Je camera's gaan op jou als je wint. Oh. En ik zag links van mij een camera vlak op mijn scherp stellen en weer teruggaan. Dus ik denk, oh, je stelt mijn scherp. Dus ik voelde het een klein beetje mijn kant op gaan. Maar alsnog, als jouw naam dan inmiddels geroepen wordt, dan is dat alsnog een ontlading. Maar ik voelde het op een gegeven moment, het was een soort waterval die heel langzaam naar je toe komt. Ik voelde het een beetje mijn kant op komen. En dan word je door je collega's letterlijk over de banken heen getild om zo snel mogelijk bij het podium te komen. En dan moet je daar staan. En je kan niet achter het katheder staan, want die is te hoog. Dus dan moet je even snel een microfoon van iemand krijgen.
0: Ja.
1: Dan kun je je speech gaan geven.
0: Ja, want door een groeiziekte ben jij niet groot, zullen we maar zeggen.
1: Nee.
0: Deze prijs komt ook wel op een goed moment voor jou, hè, vind jij?
1: Ja, de timing had bijna niet beter gekund, want begin vorige week is geconstateerd door commissariaat van de media dat er veel te weinig mensen met een beperking vanwege hun kennis en kunde op tv zijn. Het is ook nog eens de week tegen pesten geweest en vlak voordat we die gemeenteraadsdebatten gingen presenteren, kreeg ik nogal wat haat online over me heen vanwege mijn postuur op de aankondigingsvideo's die wij maakten. En wat ik dan heel mooi vind, is dat je in zo'n week, en als je zoveel hebt meegemaakt in het begin van het jaar, als het gaat om jouw postuur, zoveel haat hebt gekregen, dat je dan beloond wordt met een prijs die gaat om jouw kennis en kunde, wat je kan. En dat vind ik mooi en ik vind het ook een signaal naar iedereen die hiermee te maken krijgt, want ik ben echt niet de enige die online haat over zich heen krijgt, omdat je zogenaamd niet tot het perfecte plaatje behoort. Ik vind het echt een signaal naar iedereen en dat hoeft niet per se in de media, ook als je stratenmaker of bakker wil worden. Je kunt het gaan doen. Als je talent hebt, dan kom je er wel. Maar soms moet je een beetje harder werken, omdat je nou eenmaal niet bij het standaard plaatje hoort.
0: Ja. Heb je het gevoel dat jij er harder voor moet werken dan?
1: Ja. Ik heb soms het idee, niet bij iedereen hoor, echt lang niet iedereen. Maar er zijn mensen, en dat voel je soms een beetje aan, mensen die zullen het herkennen, dat ze je van nature onderschatten. Hoe vaak horen mensen met een beperking wel niet, ah joh, dat kun jij niet. Oh, dat moet je niet doen joh, dat is niks voor jou, moet je dat niet proberen. En ja, als je dat heel vaak hoort, dan ben je geneigd daarna te gaan luisteren. En het heeft heel wat nodig om je daarvan af te keren en gewoon je eigen ding te kunnen gaan doen. Sommige mensen doen dat. En sommige mensen horen zo vaak dat ze iets niet kunnen, dat ze erin gaan geloven, helaas.
0: Ja, want jij zei, ik krijg heel veel online haat over me heen. Laten we daar niet te diep in duiken wat er dan komt, maar dat kan me alles bij voorstellen. Wat doet dat met jou?
1: Ik weet niet of het per se met mij iets doet, want dit klinkt heel triest, maar het is wel zo. Ik ben het een klein beetje gewend. Maar wat mij heel veel doet, is dat het iets met mijn omgeving doet. Wij gingen een nieuwe aankondiging maken en er was een collega van mij die echt geschrokken was van al die reacties. En zei, met de beste bedoelingen, ik kan me voorstellen dat je dit nu niet meer wilt doen. Dat zou diegene zelf zo gevoeld hebben.
0: Yeah.
1: En toen dacht ik, ja, ik snap deze reactie, maar dit is dus exact de kant die we niet op moeten. Want dat hebben sommige mensen dus. Die krijgen die online haat en denken, ik doe het niet, hè, want ik wil dit helemaal niet. En dat wil ik dus exact tegenovergesteld doen. Ik heb toen gezegd, we gaan juist nu video's maken. Niet omdat ik nu klein ben, maar omdat ik wil laten zien dat ik veel meer dan dat ben.
0: Ik zei het vanmorgen vroeg ook al, maar laten we nou eens ophouden met al die dat soort onzin te spuien online. Het is, je wordt er gewoon naar van, toch?
1: Het zijn accounts met denk ik 6 volgers. Er zijn 9 van de 10 keer anoniem. Want stel je voor dat ik zijn naam zou kunnen zien. En die vinden het blijkbaar heel erg leuk om de havenklap, en niet echt alleen bij mij, maar bij iedereen, bepaalde dingen te roepen. Omdat ze daar blijkbaar heel blij van worden. Ik vind dat heel triest. En ik denk, en als we het over de week van pesten hebben, dat het vooral te maken heeft met hun eigen onzekerheid. Die ze dan spuien op een ander. En misschien is het ook jaloezie, hè? Maar het gevolg is wel dat er soms hele grote consequenties aan zitten.
0: Mooi dat je dat even bij deze ook nog genoemd hebt, Hilke. Nog even terug naar het heugelijke moment. Laten we dat even de overhand laten hebben.
1: Ja.
0: Je hebt een bokaal gekregen, maar ook nog een opleidingsbudget van 1000 euro. Enig idee wat je daarmee gaat doen?
1: Ik heb geen idee. Ik moest heel erg lachen. Iemand zei tegen mij op straat, grappig, je bent de beste presentator en dan geef je een opleiding.
0: Dat is waar.
1: Ik zou bijna zeggen, ik heb nog geen idee. Ik weet ook helemaal niet hoe het werkt met die 1000 euro. Ik krijg hem niet zelf. We kunnen denk ik een opleiding kopen en dat dan declareren, denk ik. Ik hoop dat ook misschien mijn collega's ervan mee kunnen genieten. Dus dat we met z'n allen een cursus kunnen gaan doen. We gaan het zien. Ik heb nog geen idee. Ik ga eerst maar eens even die bokaal een paar keer oppoetsen. En dan nog heel erg genieten van dit moment. En dan ga ik even kijken wat ik daarna ga doen.
0: En vandaag al die loftuitingen in ontvangst nemen en zo. Dat is een mooie
1: dag. Ik moet zo nog even naar een bijeenkomst van de provincie. Even kijken hoe daar geland is.
0: Heel goed. Yes. Hilke, geniet ervan. Leuk je even gesproken te hebben.
1: Dankjewel.
0: Oké, fijne dag, hè. Hilke Bos, de beste presentator dus van de Nederlandse lokale publieke omroep.

0: Blijf populair deze plaat. Shakira, Burna Boy, top 3. Het was afgelopen weekend, op zaterdag om precies te zijn, de dag van de buren. Leuk om iets met de buren te doen. Dat gebeurt ook op heel veel plekken. Niet alleen wat kluswerk, maar ook gezellig bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Met een etentje bij elkaar of even lekker een borreltje bij elkaar. Zo'n buurtborrel, hartstikke leuk. Nou, laten we nog even een beetje nagenieten. Want onze top 3 gaat vandaag over...
2: Everybody needs good neighbors.
0: Ja, over de buren. Dit was die serie, hè?
1: Ja.
0: Met Kylie Minogue en Jason Donovan.
1: Nou, ik zeg wel ja, maar ik ken hem eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, ja, dat was vroeger ook bij ons op de televisie. Neighbors heette die serie inderdaad. Over de buren dus.
3: My name is Luca.
0: Ja.
3: I live on the second floor.
0: Ja, dat is de bovenbuurvrouw. Ja. Suzanne Vega en Luca en ook deze kant van René Vroger.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd
0: die man. Want ja, die zal maar naast je wonen in zijn eigen huis. De hele dag zingen. Nou, 050-3188-288 is ons nummer. Plaatjes over de buurt, over de buren. Geef ze maar door, wat kunnen we draaien? 050-3188-288 voor onze top 3. Straks om kwart.

0: Zwolma in de ochtendploeg op Noord. Na jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult gisteren, deze afgelopen weekend moet ik zeggen, de deuren geopend aan de Janstraat in de stad. In het centrum, voorheen stond dat bekend als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Verslaggever Maarten Siepel was bij de opening van het gloednieuwe pand en sprak daar onder andere met directeur Pim Luiten.
1: Ik moet zeggen, ik kwam hier aan en het was gelijk een chaos aan mensen.
2: Ja, ja, de straat stond vol. En we wisten niet hoeveel mensen er zouden zijn. Maar ik hoorde net dat er nu al zo'n 1000 mensen binnen zijn. De belangstelling is enorm. En door al die mensen gaat het gebouw leven.
1: Voor veel mensen die hier toch nog langs zullen lopen, zullen toch wel denken, ja, wat kan ik hier eigenlijk doen? Waar kan de stadje en ook degene uit het ommerand nou hiervoor naartoe komen?
2: Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag, omdat het zoveel is. Dus ik kan dat helemaal niet opnoemen. Hè. Maar het zit dus in de disciplines theater, muziek en beeldende kunst. Nou, beeldende kunst is natuurlijk schilderen, is boetseren, is textiel, is houtbewerking. Muziek is jazz, is pop, is klassiek. Dus er zit heel veel breedte in. Dus ga dat vooral kijken.
1: Merel, jij bent muziekdocent zang hier bij Tumult. Ja, hoe voelt het om eindelijk in het pand te zijn?
3: Super tof. Ik ben er een aantal weken geleden geweest om alle ruimtes uit te testen en te kijken welke het beste past bij mijn lessen. Maar toen stond alles nog helemaal in de stijgers en werd er nog geverfd en stonden er overal ladders enzovoort. En het is ook heel erg leuk om te zien dat nu alles af is en dat iedereen hier zo blij rondhobbelt.
1: Ja, want als mensen nou interesse hebben in zang bijvoorbeeld, kunnen ze zich dan gewoon melden bij jou?
3: Dan gaan we samen kijken of er een les ingepland kan worden, een eerste les. Ja.
1: En wat kan je ze bieden op dat moment?
3: Nou, ik denk een veilige plek om te leren zingen vind ik altijd heel erg belangrijk. Ongeacht je niveau, of je wat je daarvoor hebt gedaan qua zang, heel veel lol. Samen zoeken naar een manier om jou te leren zingen. Dus voor iedereen ligt dat anders. Zijn er andere interesses? Zijn er andere muziekstijlen die je interessant vindt? En ik vind het heel belangrijk om daar samen met de leerling naar te kijken. Wat is voor jou de juiste weg?
1: Ja, is dat ook inderdaad wel belangrijk of je hier nou inderdaad beeldende kunst doet, of je bent met hout bezig, of je bent aan het zingen, dat het eigenlijk inderdaad voor iedereen hier wel een plekje is om mee te kunnen doen en creatief te kunnen zijn?
3: Absoluut. Ja, zeker. Er zijn mensen die heel diep op iets in willen gaan. En er zijn mensen die meer even wat uit willen proberen. Voor een cursus van 8 lessen. En dan denken, nou joh, ik ga wel weer naar de volgende. En er is ruimte daarvoor, voor alles.
1: En in ieder geval, als je ook al zo om je heen kijkt, ontzettend veel animo. In ieder geval voor die eerste dag.
3: Ja, absoluut. Ik had wel verwacht dat het druk zou zijn, maar niet zo druk.
0: Merel Wenting is docent aan Tumult. Nieuwe naam van Vrijdag in de stad. Het is maandag. Het nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
4: Ja, dan hoor je dat tv-presentator Winston Kerstanovic gisteren met tegenzin in de auto naar het noorden afrijdt.
0: Arme man. Dat zou in ons nieuws wel bezicht. De ochtendploeg op Noord in het Veide Groningen. Dit is Foreigner.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: 9:55, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een ernstig ongeval vanmorgen tussen meerdere voertuigen op de N33 bij Appingedam. Volgens de politie zijn daarbij zeker 2 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Er is een zichtscherm geplaatst en ook werd de traumahelikopter opgeroepen. De weg is dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Daar staat er een file. Bewoners van 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Stadswijk Vinkhuizen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. Het asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. UMCG-longarts Tjerk Hielkema begrijpt dat bewoners zich zorgen maken. Maar hij denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
11: We weten dat je eigenlijk de mensen die 5 dagen per week gedurende jarenlang, dat die met name risico lopen op longvlieskanker in dit geval. En ook longkanker kun je krijgen van asbest. Dus je zult echt wel heel veel gaten moeten boren. In theorie wil je veel schade krijgen. Alleen het feit dat het gewoon in je huis zit en dat daar iets mee kan gebeuren, ja, dat is natuurlijk een heel onprettige gedachte.
10: Burgemeester Art van de Tuuk van Westerkwartier heeft gistermiddag met inwoners van de Wilp gesproken over het vuurkorfincident zaterdagavond. Volgens een ooggetuige werd er tijdens het buurtfeest brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere mensen liepen brandwonden op. 2 slachtoffers belanden in het ziekenhuis. Bij Van de Tuuk hakte het gesprek met de buurtbewoners er behoorlijk in.
12: De schrik dat zo ineens dat wat begon als een feest op burendag kan omslaan. Ongewild in het leed wat er nu is. Dat is voor mensen onbegrijpelijk. Dat moet je een plek geven met elkaar. En de gedachten gaan ook heel erg uit natuurlijk naar de slachtoffers.
10: Voor het bestaan van kunstcentrum De Ploeg in Weerdenhoorn is in gevaar. Afgelopen weekend werd bekend dat het museum de huur niet meer kan betalen en steun vraagt aan de gemeente Het Hoogland en de provincie. Het centrum neemt maatregelen om een faillissement af te wenden. Volgens voorzitter Henk Eggens heeft kunstcentrum De Ploeg een vliegende start gehad met hoge bezoekersaantallen, maar werd daardoor te rooskleurig begroot.
13: De baten bleven achter. Dat betekent gewoon dat we even een pas op de plaats moeten maken en de focus moeten hebben op meer de bedrijfsvoering kant. Want de inkomsten zijn niet van die aard dat we alle artistieke dingen die we willen gaan doen, ooit dat nu kunnen permitteren.
10: En de uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht op SBS6 werd gisteravond een Gronings feestje. Maar koopman Jacob Boonstra uit Westerbroek won in de finale met het zogenaamde koffertjespel €109.000. Ook de thuiswinnaars komen uit onze provincie. Harmannes en Eika werden door presentator Winston Kerstenovic verrast met een bezoekje in Delfzijl.
14: Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, je komt alleen in de Randstad en zo. Nou, even herinneren, 2 weken geleden waren we in Maastricht. En nu zijn wij in Delfzijl. Een eind van huis, dus we hebben bijna 2,5 uur gereden.
15: Nou, het is wel mooi groen als je hier naartoe rijdt. Het wordt steeds groener, heerlijk.
16: 109.000 euro.
17: Ja,
16: zo.
17: Dat is ongelooflijk.
16: Dat is ongelooflijk, ja.
15: Van harte gefeliciteerd.
16: Ja, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ja, ik ben wel helemaal verdoest.
15: Heerlijk.
10: Ja, mooi. Ja, voor 109.000 euro mag Winston ook wel helemaal afreizen naar Groningen, hoor.
9: Kwam met 130 terug natuurlijk, dat scheelt. Het was avond voor... Dankjewel, Rob. Zometeen ons lopend vuur van vandaag. Reacties op de stelling, ik waag ook wel eens een gokje. En daarna staan de buren centraal in onze top 3.
18: O, buurvrouw, wie riep voor het gesticht?
9: Richard komt met René Beverwijk en de buurvrouw. En daar hebben de leden van de Bende van Buffalo Bill ook een keer een liedje over gemaakt.
19: Bij ons in de straat, daar wonen hele leuke buren. We wonen ernaast, dus kun je lekker naar ze kijken.
9: Leuk liedje, want het rijmde nergens. Dat is juist de grap erin. Heel leuk. Madness, wat dacht je daarvan?

0: naam. Misschien komt hij er wel in. Zou zomaar kunnen. 050-3188-288. Onze top 3 over de buren. Kan nog een plaatje doorgeven. Hier is Harma met het weer.
1: Nou, een mooi bewolkte stad met hier en door eens een spatje regen. Breekt storig aan de zon. Overal wel eens in deur. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind. Wat 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag vanoven en vannacht komen verspreid over de provincie Po buienvuur. Mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En buien blijft droog met regelmatig zon. Met een motige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind. Wat 22 tot 24 graden.
2: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
4: 0683-252-162.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
7: Ja, goedemorgen Edwin.
8: Oh,

0: James Blunt in de ochtendploeg en 1973.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het Holland Casino wordt nu gebouwd naast de A7. In 2028 moet die open gaan. En je hebt natuurlijk allerlei manieren om te gokken. Een lot, het casino, online. Ik waag ook wel eens een gokje. Wat komt er binnen, Petra?
2: Koos in elk geval niet. Hij zegt, als verkeerd voorbeeld zie ik nog steeds de mannen in de kroeg die urenlang aan de gokkast stonden en zoveel guldens daarin gooiden, dat ze zelf bijna zo'n kast konden kopen. Dus Koos die waagt niet echt een gokje, denk ik dan. En Gerda zegt, ja, alleen de plaatselijke decemberkalender van €5. Dat doe ik ook altijd trouwens. Oh ja. Maar dan koop ik ook die van 10 en die van 15 ook.
0: Ja, ik heb van jou wel eens een keer op mijn verjaardag eentje gekregen, weet ik nog.
2: Oh.
0: Ja, jaren geleden.
2: Oh, wat leuk dat je dat nog weet.
0: Ja, dat weet ik nog. Ja, maar dat dacht ik ook van, stel dat ik een heel groot bedrag hierop win. Ja. Je hebt dat gekregen.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Niet het geval. Maar wel leuk, elke dag iets openbaar.
2: Misschien krijg je ooit nog wel een van mij. Maar Gerda die besteedt haar geld liever aan andere zaken, waarvan ze zeker weet dat het goed geïnvesteerd wordt. En Saskia die hoopt elk jaar tegen beter weten in dat het universum haar zo goed gezind is dat ze een flinke prijs in de oudejaarsloterij wint.
0: Ben ik ook altijd bij. Daar hoop ik ook altijd
2: bij.
0: Ja, en nooit wordt het wat. Nee, ik waag ook wel eens een gokje. Reageren kan de hele dag via rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar vind je namelijk ons lopend vuur en laat je je stem achter. 26%, dus ruim een kwart van de stemmen, zegt eens. Ik waag ook wel eens een gokje.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En onze top 3 over de buren komt eraan. We gaan hem op een rij zetten. Zometeen hoor je. Nou, wow, wow, wow. En do you wanna hold me?

0: word hier vrolijk van zo, het begin van de week. Maandagmorgen is het, de ochtendploeg op je radio en wow wow wow en do you wanna hold me?
1: Top 3.
0: Afgelopen zaterdag was het burendag, even aandacht besteden aan je buren. Nou, mijn buurman heeft nog geholpen, dus dat...
2: Ja, goed.
0: En was ik hem dankbaar voor, dus dat is mooi.
2: Buren zijn fijn.
0: Ja, als het kan. Ja, tuurlijk, uiteraard. Ja. We doen ook altijd sleutels en zo, post, dat soort dingen. Bloemetjes in de vakantie voor de buren. Dat is handig om te doen.
2: Ja.
0: Drie platen over de buren, dankzij Peter, Marianne en Tineke. De Robert Cray Band. Of je zo'n buurman wil hebben, dat weet ik niet. Waarom niet? Nou, luister maar gerust naast de tekst.

0: leuke straten.
1: De Benne van Baffelo, heel leuk liedje dit. De buren dankzij Jan en Koos in onze top 3.
2: Top 3.
1: Over de buren, er komt er nog eentje aan. Nou, de buurvrouw van de ochtendploeg is Femke de Wallen.
3: Ja, goedemorgen. Ja.
1: Even ochtend door, goedemorgen.
3: Hallo.
1: We gaan jouw eerste plaat proberen te raden.
3: Ja, het staat weer 0-0. Alles is weer helemaal... Jullie hebben gewoon gewonnen vorige week,
1: zeker,
3: toch?
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja, twijfelde je erover?
3: Nee, eigenlijk niet. Dat was donderdag al beslecht. Dus ik ga kijken hoe ver we deze week komen. Hoeveel commentaar er ook komt, ik bepaal toch echt zelf de koers.
1: My way, maar dat zal niet.
3: Nee, maar dat is wel de goede hoek, denk ik.
1: I did it my way.
3: Nee.
4: Captain Jack.
3: Nee.
4: Wie de koers bepaalt. Ja.
1: Ja, een koers bepaalt. Wie bepaalt de koers?
4: Kapitein. Oh, nee. Hak Den de Munnik. Ja.
3: Nee, wow, dat was heel leuk geweest. Maar ja. Nee, dat is hem niet. Nee. Ja.
1: Wow.
3: Je moet ook eventjes focussen op commentaar. Want ik heb hem namelijk eerder gehad. En toen had ik hem vrij makkelijk gemaakt. Ja. Ik maak hem vandaag wat moeilijker.
1: Nou, ik weet niet dat we er niet uitkomen. Geef nog één keer en dan kunnen jou de voorsprong.
3: Hoeveel commentaar er ook komt. Ik bepaal toch echt zelf de koers. Weet je hem?
1: Nee. 050-3-188-288 voor een leuke prijs. Als jij het wel weet. 050-3-188-288. De antwoord hoor je zo meteen na tienen bij Femke in de ochtend door. Ik heb er nog eentje voor je in onze top 3. Willem, Tieneke, Jan en Theo zijn er verantwoordelijk voor. Smokey en Living Next Door to Alice. Ik wens je een mooie maandag verder. Mooi.
0: Sally called when she got the word.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat dat voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
12: Meubeldorp. Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
13: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastisch.

0: Deze prijzen tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
1: Radio Noord. De Ochtenddooi.
2: Met Femke de Wallen.
3: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de Ochtenddooi. Zometeen Somber, My Body Isn't Ready. Maar eerst, talk, talk. It's my life.

0: Ja, dat je iemand zo leuk vindt, maar dat de onzekerheid het overneemt, dat is echt ontzettend vervelend. Somber hoor je en My Body Isn't Ready. Nou, dat was eigenlijk ook het eerste wat Edwin in het veld tegen mij zei vanochtend. Het is wel iets beter, maar ook weer niet helemaal.
1: Nou, als er iemand is in het zuiden van de stad die ook dat geluid gehoord heeft.
0: We gaan het er zo over hebben.

0: heeft die koffie dan?
1: Kun je het geluid nog één keer nadoen? Dat is wat jou vanochtend... vannacht eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, het is ergens tussen 3:30 en nou, het duurde tot 5:00 volgens mij. Alsof er een generator in de verte staat. Of dat er ergens water weggezogen wordt. En je doet de deur open. Je kunt het niet lokaliseren, maar dat gaat ook niet weg. Ja, daar word je een beetje raadloos van.
1: Ja, dus jullie zaten recht op in bed vannacht.
2: Ja, ja, ja, daar kwam het wel op neer.
1: Ja, nou, vervelend. Ik hoop dat je vandaag dan wel een fijne dag hebt hier. En dat je gewoon lekker aan het werk wordt gehouden. Zodat je niet altijd moe bent.
2: En we hebben een fantastisch koffieapparaat.
1: Nou, dat helpt wel echt enorm inderdaad. En wat ook helpt is muziek. Want daarmee komen we natuurlijk vanochtend ook de ochtend door. And that's where you come in, zou ik bijna willen zeggen. Want jij mag weer een plaat aanvragen. Een liedje waarvan je zegt, daar heb ik zin in op deze maandag 28 september. Laat het me weten en stuur even een appje naar 050 3188288. Dan gaan wij eventjes genieten van de koffie.

0: Wat een leuke plaat van Harm te Bak. Karma op Radio Noord in de ochtend door. Zo, ik hoop dat mijn stem het houdt vandaag. Die is niet helemaal fit helaas. Maar dat wil de pret niet drukken, dat mag de pret niet drukken. Want ik heb Alex aan de lijn. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Ja, jij appte mij al... moet ik even goed kijken. Volgens mij was het net 10 uur geweest. Met een verzoekje.
1: Mm-hmm.
0: Vertel.
1: Nou, mijn Belgische topband, Clouseau, die gaat ook in Nederland weer optreden.
0: Ja.
1: Aankomend jaar. En dat doen ze onder andere ook in de Oosterpoort op 23 februari.
0: Kijk.
1: En toen dacht ik van, nou, dat is hartstikke mooi. Maar een van hun laatste nummers die ze hebben uitgebracht is van De Beste Zangers.
0: Ja.
1: Waar ze dus dit seizoen te gast in zijn. Ik dacht dat wel mooi om eens een keer te luisteren op Radio Noord.
0: Ja, leuk. Nou, ik ga hem zo meteen voor je draaien. Het is het liedje van Zoe Levi. Ik zing. Prachtig liedje sowieso. Maar dan in de versie van Clouseau. Maar ik begrijp dus dat jij vanochtend daarmee wakker werd met die mededeling. Dat ze gaan toeren dit voorjaar.
1: Ja, dat hebben ze vanochtend dus bekendgemaakt. En dat is ook wel de reden waarschijnlijk waarom ze vanavond ook bij Eva zijn op Nederland 1.
0: Oh, wat leuk. Ja, want jij bent wel echt een groot fan, hè, van de mannen.
1: Ik heb tot nu toe sinds in 2015 weer ook in Nederland weer zijn gaan optreden. Heb ik elk concert in Oosterpoort al gezien.
0: Zo. Dansen. En wat vind jij zo mooi aan Clouseau?
1: De manier zoals zij het brengen. En dat gaat al terug tot de lagere school. Want daar ben ik toen nooit in contact met ze gekomen. Dankzij een stagiaire bij ons in de klas.
0: Ja.
1: En die bracht toen de eerste LP's van ze ook mee. En dat heeft me meteen gepakt, die muziek.
0: Meteen fan.
1: Ja.
0: Ja. Heb je ze ooit ook gesproken en zo? Als echte fan?
1: Dat helaas niet.
0: Oh. Nou, wie weet komt dat nog. Misschien in de Oosterpoort, als ze dan na afloop eventjes in de foyer komen. Ik weet niet of zij dat doen. Sommige artiesten doen het wel, sommige ook niet.
1: Volgens mij doen zij dat niet, maar...
0: Oké, nou ja, goed. Ik zou toch leuk zijn, hè, dat je ze ooit eens een keer kan spreken.
1: Dat zou zeker leuk zijn, ja.
0: Voor nu houden we het gewoon bij de muziek. Ik ga Clouseau voor je draaien en dan dat prachtige liedje van Zoe Levi. Ik zing in de versie van Clouseau, onlangs nog in Beste Zangers. Alex, ja, een beetje een overbodige vraag, maar jij bent daarbij, denk ik, hè, in Oosterpoort. Op 23 februari.
1: Jazeker.
0: Dan wens ik jou nu alvast heel veel plezier. Maar voor nu vooral heel veel luisterplezier. En dankjewel voor je verzoekje.
1: Graag gedaan en dankjewel. En ook veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Alex. Hoi hoi.

0: Atomic Kitten op Radio Noord en Whole Again. En zometeen is het tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Kraak nog smaak.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Het is 11:01 geworden. Tijd voor Noordnieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een ernstig ongeluk vanmorgen. Nou, op de N33 bij Appingedam. Daarbij waren meerdere voertuigen betrokken. Volgens de politie is een van de inzittenden om het leven gekomen. De ander raakte gewond. Er werd een zichtscherm geplaatst en ook de traumahelikopter werd opgeroepen. De weg is nog altijd dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Het verkeer wordt nog steeds omgeleid. Op de A7, de hoogte van Midwolde bij Leek, zijn vanochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ook is nog onduidelijk of daar gewonden zijn gevallen. Het ongeluk leidde in ieder geval tot een file. Ophef dit weekend bij een kraakpand aan de Stavangerweg in Groningen. Krakers hadden zich vrijdag toegang verschaft tot de schuur. En toen de eigenaar daar zaterdag lucht van kreeg en de krakers niet van plan waren te vertrekken, kwam hij later terug bij het pand met een graafmachine met grijper. En daarmee sloopte hij eigenhandig een bijgebouw, terwijl de krakers nog in de aangrenzende schuur zaten. Niemand raakte gewond, wel moesten meerdere agenten ingrijpen om beide partijen uit elkaar te houden. Ook een ambtenaar van de gemeente Groningen kwam om te bemiddelen. De krakers besloten 's avonds rond 9 uur te vertrekken. Bauke Mollema heeft in zijn 13e en laatste wereldkampioenschap geen rol van betekenis kunnen spelen. De Amerikaan Brandon McNulty werd wereldkampioen voor Michael Matthews uit Australië en Mathieu van der Poel, die de finale hard maakte. Toen Van der Poel de aanval inzette, kon Mollema niet mee. De Groninger vertelt dat hij heeft afgezien.
8: Ja, het was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al, ja, trokken de Fransen volle bak door en die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd en iedereen pijn gedaan. En mij ook.
1: Mollema stapt uiteindelijk af. Hij rijdt komende maand nog de ronde van Lombardije en zet dan een punt achter zijn carrière. En na jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult de deuren geopend aan de Sint-Jansstraat in Groningen. In het centrum, dat voorheen bekend stond als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Voorheen waren de verschillende disciplines verspreid op verschillende locaties in de stad, waaronder het Prinsentheater. En zangdocent Merel Wenting is blij met die nieuwe locatie.
9: Ik ben hier een paar weken geleden al een keertje geweest om de lokalen uit te testen en te kijken welke het beste pas qua akoestiek bij mijn lessen. Toen was natuurlijk alles nog helemaal in de stijgers en waren ze nog aan het schilderen en weet ik veel wat allemaal. En toen dacht ik al van wow, het is enorm en het is super centraal. Een totaal andere feel dan waar we eerst zaten.
1: Ook een goede feel, rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harman Boer?
10: Nou, een mooi bewolkte start met hier en door eens een spatje regen breekt storig aan de zon overal wel eens in deur. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag vanoven en vannacht komen verspreid over de provincie Po buienvuur. Mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En buien blijft droog met regenmotig zon. Met een motige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Harma. Ja, zometeen dan gaan we weer dobbelen op Radio Noord. Het is weer tijd voor Vief Geliek. Ik ga 3 getallen dobbelen. En als die getallen dan in jouw telefoonnummer zitten, dan maak je kans op ook daadwerkelijk dat hele leuke dobbelspel Vief Geliek. Hoe het precies allemaal werkt, hoor je zometeen in de ochtend door.
11: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
14: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op Designer Outlet

0: Yazoo en Don't Go op Radio Noord in de ochtend door.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, zo is het. Ik heb weer 3 dobbelstenen in mijn mooie bakje. Elke ochtend in de ochtend door en elke middag in de middag door. Dan gaan we dobbelen, zodat jij dat hele leuke dobbelspel Vief Geliek kan winnen. Dat is gewoon het klassieke dobbelspel, maar dan volledig in het Grunnigs. En ik vind de uitdaging dan ook om het ook volledig in het Grunnigs te down. Dus gewoon al Grunnigsprotend dit spel down en dan komt het al goud. Maar hoe win je dit spel? Nou ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Ik ga zo meteen dobbelen met 3 dobbelstenen. Daar komen vervolgens 3 getallen uit. En als die 3 getallen dan in jouw telefoonnummer zitten, na de 06 uiteraard, dan mag je bellen met 050-3188-288. En dan ga ik kijken of het allemaal klopt. Haal ik je een uitzending. En als het allemaal gelukt is, dan win jij vandaag Vief Geliek. Het hele leuke dobbelspel. In het Grunnigs. Nou, ik waai naar dat de klaarvuur is, maar ik ben er wel klaar voor, dus ik ga dobbelen.
3: Vief Geliek.
0: Zo. Ik heb dus 3 dobbelstenen. En voor de volledigheid moet ik er even bij zeggen dat wij de getallen 1 tot en met 5 hebben. En de 6 is veranderd door het woordje mooi. Ik zag nu al dat iemand belde. die mooi die mag ik dus zelf invullen. Dus dat mag een 0 zijn, een 6, een 7, een 8 of een 9. Dus ik hoop eigenlijk altijd dat er wel een mooi tussen zit. Want dan kan ik die andere getallen er ook bij pakken. Maar goed, in het echte leven draaien rol je natuurlijk ook niet altijd 6. En vandaag ook niet. Helaas. Ik heb een 1, een 2 en een 4 voor je. De 1, de 2 en de 4. Dus als die in jouw telefoonnummer zitten, dan mag je nu bellen. 050-3188-288. Om dus kans te maken op dat hele leuke dobbelspel. Vief Geliek. En ik zie dat er al gebeld wordt. Dan pak ik gewoon meteen de eerste maar eventjes. Goedemorgen, met wie?
4: Met Swanny Domeijer uit Winsum.
0: Nou, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou vandaag?
4: Goed, dank je.
0: Ja, was je wat bijzonders aan het doen, of niet?
4: Nee hoor, ik zat lekker te lezen.
0: Oh, en toen hoorde je dit en toen dacht je, ik ga meedoen.
4: Ja, ik had het alles eerder geprobeerd, maar ja, ik kwam er nooit door. Dus nu dus wel.
0: Ja, nou, het is gelukt. Ja, ja, dan moet ik natuurlijk nog wel eventjes controleren of de getallen er inderdaad in zitten. Ik zie zo, oh, wel 2 enen inderdaad. En een 3 en een 2. Ja hoor, het klopt helemaal.
4: Geweldig.
0: Gefeliciteerd. Ben je een beetje van het dobbelen?
4: Dankjewel. Wat zeg je?
0: Ben je een beetje van de spelletjes?
4: Ja, zeker. Ja, heel erg.
0: Nou, leuk. Dan komt deze zeker van pas. We gaan zorgen dat hij jouw kant op komt.
4: Nee.
0: En dan wens ik jou alvast heel veel plezier.
4: Nou, dankjewel. Dat gaat vast lukken.
0: Goed zo, spreek ik je zo nog even.
4: Ja hoor, fijn.
0: Oké, tot zo. Zometeen die enorme hit uit de jaren 90. Fool's Garden komt eraan naar Teddy Swims en Mr. Know It All.

Fool's Garden uit de jaren 90 en Lemon Tree op Radio Noord. En dit zijn Huey Lewis en the News. Nee, in the news, moet ik het wel goed zeggen. And Stuck With You. Dit is de gezondheid die toch even wat te wensen overlaat vandaag, hoor.

0: Huey Lewis in the News en Stuck With You op Radio Noord. Ja, en dan Edwin in het veld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Er is nieuws, begrijp ik.
1: Jazeker. Vanuit de Van Mesdagkliniek in Groningen wordt gemeld dat daar een ernstig incident heeft plaatsgevonden. We weten nog niet wat precies. Politie is in ieder geval opgeroepen. Verslaggevers van ons gaan ook die kant op. Maar meer dan een ernstig incident in de Van Mesdag weten we op dit moment nog niet.
0: Oké, nou, zodra we meer weten, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio Noord. Wat je zometeen ook hoort is Tel en Bel. We gaan tellen en bellen met welke plaat en hoe en wat allemaal. Je hoort het na het landelijke nieuws van 11 uur.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: in het
1: dan
0: voer.
1: Zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.

0: In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Bouw of metaalproject?
7: Staal Digitaal.
6: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar
8: Radio Noord.
9: De Ochtenddooi.
8: Met Femke de Wallen.
10: En zometeen hoor je Ella Langley op Radio Noord. Waar is Nick Kershaw? Dit is The Riddle in de Ochtenddooi.

Wat een mooi liedje is dit toch. Ella Langley, Choose in Texas op Radio Noord. Het is bijna 10 minuten over 11 en wij gaan zo meteen tellen en bellen. Ik heb deze plaat voor je die we gaan tellen. Dit is de originele versie, Somebody to Love van Queen. En we gaan het woordje love tellen. En in het begin valt het allemaal nog wel wat mee, maar op een gegeven moment dan moet je wel echt aan de bak. Want dan wordt het wel een stukje moeilijker. En dan gaat het ook een beetje door elkaar heen. Dus veel succes daarmee. Wat kun je winnen? Nou, die hele leuke schoudertas van RTV Noord. We noemen hem ook wel liefkozend de Fanny Pack. Hij is blauw, er staat mooi op. Hij is hartstikke leuk. Ik heb hem gisteren toevallig even in gebruik genomen. Ik vond hem echt mega handig. Hij is niet te groot, hij is niet te klein. Hij zit lekker, dus echt een heel leuk ding. Dus wil je daar kans op maken? Doe dan mee met Tel en Bel. En tel het woordje love in Somebody to Love van

0: 053-188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om mee te doen met Tel en Bel. Als jij weet hoe vaak je het woordje love hebt gehoord. Goedemorgen, met wie?
1: Met Connie Noorlander.
0: Dag Connie, goedemorgen.
1: Mooie dame.
0: Ja, hallo.
1: Ik kom op nummer.
0: Ja,
1: hoi.
0: Hallo. Nee, nou, hoi. Hoeveel loves heb je geteld?
1: 29 keer.
0: 29 keer, zeg je?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat reken ik goed. Want ik...
1: Oh, zo,
0: jij bent blij.
1: Ja. Ik heb iemand om cadeau te geven in mijn hoofd.
0: Oh, wat leuk. Dus je houdt hem niet zelf?
1: Nou, ik ga erover nadenken, want het komt zo vers. Een vriendin van mij krijgt chemotherapie. Ze woont in Spanje.
0: Ach.
1: En ik heb me vrij onverwacht. We zouden samen het Pieterpad gelopen.
0: Ja.
1: Gaan we alleen doen. En ik kom wel mensen tegen, maar mijn hart is bij haar.
0: Ach, jeetje. Wat heftig.
1: Het is erg flink. Het is flink. En zoekt veel afleiding.
0: Ja.
1: En is heel goed bezig. Met paarden zelfs, een opstelling. En daar heeft ze onwijs van genoten verleden week. Terwijl ze ieder moment op geroepen kan worden. Dat gebeurt in het leven. Bij zoveel anderen ook.
0: Heftig, hè?
1: Ik wil dus iedere chemotherapie op een cadeautje geven.
0: Ja. Nou, wat lief.
1: En misschien gaat hij wel naar Spanje, hoe raar het ook klinkt.
0: Ja, nou, maar dat is hartstikke lief van jou.
1: Maar dat is zo nieuw, het cadeau. En dat is mijn eerste ding.
0: Nou, wij gaan in elk geval zorgen dat hij jouw kant op komt. En dan kan je zelf kijken of hij naar Spanje gaat of dat hij bij jou blijft.
1: Goed, dank je voor je begrip.
0: Ja, nee, tuurlijk. Hé, ik spreek je zo nog even.
1: Ik blijf aan de lijn. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in?
1: Kan in ieder geval iets meer vertellen over die steekpartij in de Mestdagkliniek.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor Noord Nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekpartij vanmorgen in de Mestdagkliniek in Groningen is 1 persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 10:30. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in een ambulance met politiebewaking. In de kliniek is een verdachte aangehouden. Politie doet nog onderzoek naar de steekpartij. De kliniek zelf meldt nu dat het slachtoffer een medewerker van de kliniek is en de verdachte een TBS'er. Bij het ernstige ongeval met meerdere voertuigen op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde even na 7:00. De politie doet nog onderzoek. Er raakte ook iemand licht gewond, meldt de politie. De weg is nog dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Je gezicht zien bij berichten over de dubbele moord in Meerstad, terwijl je er totaal niets mee te maken hebt. Het overkwam de Brabantse journalist Nola Zagers. Poging om haar foto offline te halen liep op niets uit. En ook de politie kon niets voor haar betekenen. Ze sprak erover met een expert op het gebied van online veiligheid.
8: Eigenlijk was haar boodschap ook gewoon van, dit kun je niet voorkomen. Als je zeg maar je foto's op social media staan, publiekelijk, dan kan dit gebeuren. En ja, het is dus goed om daar heel alert op te zijn. En zodra iets gebeurt, dat dan meteen te melden en te rapporteren. Maar ja, het kan dus gewoon gebeuren. En er is niet een oplossing voor.
1: Burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier heeft met inwoners van de Wilp gesproken over het vuurkorfincident zaterdagavond. Volgens een ooggetuige werd er tijdens het buurtfeest brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere personen liepen brandwonden op. 2 slachtoffers belanden in het ziekenhuis. Bij Van der Tuuk hakt het gesprek met de buurtbewoners er behoorlijk in.
9: Ja, indrukwekkend. Daar zitten de mensen uit de straat bij elkaar die dat verschrikkelijke incident hebben meegemaakt met slachtoffers, brandwonden. Ja, en om met elkaar daar aan tafel te zitten, de verhalen te delen, het leed te delen. Maar ik zeg ook wel, het lief in de straat, elkaar vastgrijpen. Hoe komen we door deze situatie heen? Ja, dat vind ik heel aangrijpend om mee te maken.
1: De politie doet nog onderzoek. Zoek naar het incident. En vrij wandelen over Schiermonnikoog is straks misschien niet meer overal vanzelfsprekend. Omdat de natuur in het Waddengebied achteruit gaat, onderzoekt Rijkswaterstaat of kwetsbare gebieden meer rust en bescherming nodig hebben. Conceptkaarten van Rijkswaterstaat over mogelijke beperkingen zorgen voor veel onrust onder de eilanders. Ze vrezen dat bewoners en toeristen straks minder plekken kunnen bezoeken. Stichting Wij Zijn de Wadden verzamelde daarom al meer dan 50.000 handtekeningen. Eilandbewoner Sonja van der Zee is betrokken bij de handtekeningenactie en vindt dat inwoners meer inspraak moeten krijgen.
10: Als je het over natuurherstel hebt in de Waddenzee, dan lijkt het mij dat de overheid eerst naar zichzelf moet kijken. Practice what you preach. de overheid ondermijnt hun eigen regels voor natuurbescherming door continu weer vergunningen af te geven voor onder andere zoutwinning, de gasboringen, de windmolens, het baggeren. Eerst daarna kijken, eerst kijken wat kan je zelf doen en kom dan maar eens terug bij ons.
1: Meer natuur op rtvnoord.nl.
11: Dankjewel. Ja, en wat het weer doet voor de natuur, dat hoor je nu van Harma Boer.
12: Nou, een mooi bewolkte start met hier en daar eens een spatje regen breekt storig aan de zon. Overal wel eens in deur. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag vanavond en vannacht komen verspreid over de provincie Po buitenveur. Mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En muin blijft droog met regenmatige zon. Met een matige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
11: Dankjewel. Ja, ik weet niet of je afgelopen vrijdag ook God Talent hebt gezien op tv. Maar daar zat een band in die kwam uit Groningen en Drenthe. En zometeen heb ik de frontman aan de telefoon om eens even te horen hoe dat was, die ervaring. Om mee te doen aan God Talent. En dan ook nog doorgaan.
13: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
14: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
18: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.

0: Daryl Hall en John Oates op Radio Noord en Man Eater. Het is 12:20 geworden. Ja, ik wil eventjes met jou terug naar afgelopen vrijdagavond. Misschien zat je wel voor de tv, misschien ook niet. Maar daar was een mooi moment in het programma Got Talent. En daar wil ik je eventjes naar mee naartoe nemen.
1: Hallo.
2: Hallo,
3: hallo.
1: Hallo, wie zijn jullie?
4: Wij zijn Johannes Mountain Boys.
1: Ja, ja, oké, goed. Amai,
4: dat is onze fanclub.
1: Ik hoop dat zij niet meer moet meezingen straks. Maar wat gaan jullie doen? Wie zijn de Johannes Mountain Boys?
4: Wij zijn een bluegrass band. En wij houden van die muziek. En we vinden het ontzettend leuk om het hier vandaag in Got Talent te brengen.
1: We zijn er kei benieuwd naar. Bring it on.
4: Dank wel.
0: Ja, en dat ga ik zo meteen laten horen hoe ze dat dan hebben gedaan. Jij denkt misschien, ja, wat moeten wij met die informatie? Nou, Johannes Mountain Boys is een Gronings-Drentse formatie. En ik heb frontman en gitarist Hans Kelderhuis aan de telefoon. Hans, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben het afgelopen vrijdag allemaal kunnen zien. Dan sta je ineens met jouw collega-muzikanten op een heel groot podium.
5: Ja.
0: Hoe was dat?
5: Het was vooral heel erg spannend. En wij zijn gewend om normaliter in kleine kerkjes en in dorpshuizen te spelen. Kleine theaters. Maar zo'n grote zaal als dit hebben wij nog niet meegemaakt. Dus het was vooral heel erg spannend.
0: Ja, ik begrijp ook dat jullie er een beetje, of een aantal van jullie in elk geval, er een beetje zijn ingeluisterd. Want iemand van jullie formatie had jullie stiekem opgegeven, begrijp ik?
5: Nou, nee, dat was niet echt heel erg stiekem gegaan hoor, maar... Johanna, de naamgeefster van onze band en een van de beste banjo-speelsters in Nederland, die had ons op een gegeven moment wel een beetje overvallen met het idee. Zo van, wat vinden jullie ervan om mee te doen aan Got Talent? Nou, dat dachten wij van, nou, dat weet ik niet hoor. Een aantal van ons kennen dat programma ook helemaal niet zo goed. Dus maar goed, er was eigenlijk nog niks aan de hand. We hadden allemaal nog nee kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan en zijn we het avontuur met elkaar aangegaan.
0: Ja, nou, een avontuur werd het, want zo net konden we horen dat jullie dan op dat podium staan voor die 5 juryleden. Ja, ik heb zelf ooit ook een keer aan zo'n programma mee mogen doen, iets anders. Ik zou je vertellen, het is het engste wat ik ooit heb gedaan. Hoe groot waren die zenuwen toen je daar stond?
5: Toen we er eenmaal stonden, viel het uiteindelijk nog wel mee. En dat was vooral omdat we een aantal... Nou, dat heb je net in het fragment ook kunnen horen. We hadden een aantal fans meegenomen. En als je dan je eigen kinderen in het publiek ziet zitten... Dan gaan er wel wat zenuwen die een beetje van je afgaan.
0: Yeah.
5: Dus dat viel op zich nog wel mee hoor. Maar voordat we het podium opgingen... Ja, hebben we een tijdje backstage gezeten. En we hebben achter het podium een tijdje gestaan... En dan hoor je wel van alles wat er in de zaal gebeurt. Nou, dan gieren de zenuwen wel een beetje door je keel.
0: Ja, precies. Ook omdat je natuurlijk weet dat het op tv komt. En allemaal camera's. En ja, je wil het ook goed doen. Ik wil eventjes naar het liedje wat jullie hebben gespeeld. Jij zei net, ja, in mijn optiek volkomen terecht... een van de beste banjo-spelers van Nederland, Johanna. De naamgever van de band. Wat is zij goed?
5: Zij is hartstikke goed, zeker. Ja. Zij is in Groningen ook wel redelijk bekend. Zeker in de bluegrasswereld. Want zij heeft een jaar of 8, denk ik, in de Straatklinkers gespeeld.
0: Ons wel bekend.
5: En dat is in Groningen wel een bekende band. Zeker,
0: zeker weten. Ja. Nou, we gaan even horen naar jullie auditie. Hoe dat allemaal ging. Laten we eventjes horen naar het liedje... wat Johannes Mountain Boys dus afgelopen vrijdag live deden in Got Talent.

0: Ja, fantastisch, Hans. Wat goed.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, hey, uiteindelijk, want ik ga het niet al te spannend maken. Uiteindelijk hebben jullie genoeg ja's gekregen van de jury om uiteindelijk door te kunnen gaan.
1: Ja.
0: En dat betekent dat jullie, ik geloof op 16 oktober weer te zien zijn in dit programma.
1: Als het goed is, zijn we 16 oktober weer te zien, zeker.
0: Ja, ja. Jij mag natuurlijk niks zeggen over hoe dat afloopt.
1: Nee, maar spannend wordt het wel.
0: Oké. Nou, dat is het nogal eens een tease. Hey, nou is country enorm in opkomst. En bluegrass is natuurlijk het zusje of het broertje van country. Wat hopen jullie eigenlijk met jullie deelname te bereiken voor deze muziek, voor bluegrass?
1: Nou, wij willen. Je zegt het denk ik heel erg goed. Country is aardig in opkomst in heel Nederland wel. Maar dus, laten we zeggen, het subgenre bluegrass blijft nog een beetje achter. En wij willen eigenlijk bluegrass ook een beetje een liftje geven. Een beetje wat meer op de kaart zetten.
0: Ja.
1: Want het is een enorm leuke, gezellige, fijne muzieksoort.
0: Absoluut, zeker weten. Nou, we gaan het blijven volgen. Wat mij betreft bellen wij over een aantal weken weer. Om even te horen ja, hoe spannend nou het nou eigenlijk is geworden op die vrijdag 16 oktober.
1: Ja.
0: Ik wou zeggen, ik wens jullie heel veel succes. Maar ja, jullie hebben het natuurlijk al gedaan. Dus dat hoeft niet meer. We wachten het af en we houden even contact, Hans.
1: Is goed. Dankjewel.
0: Hey, dankjewel.
1: Hans,
0: fijne dag. Hi. Hans Keilderman van Johannes Mountain Boys. Een van de deelnemers van Got Talent. Afgelopen vrijdag dus op tv te zien. En vrijdag 16 oktober zijn ze weer te zien. En hoe dat afloopt, ja, dat moeten we gewoon maar even afwachten. Want zoals dat gaat bij televisie, dat wordt allemaal heel erg geheim gehouden. Zometeen gaan we eens even vooruitkijken naar Tussen de Middag. Nivino, die komt er zo aan. Maar eerst Jazzpolitie op Radio Noord. Dit is Liefdesliedjes.

0: Stefanie Wienhoog, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker liedje dit, hè?
1: Ik vind, ja, dat klinkt heel raar, maar ik vind het eind vooral heel lekker.
0: Ja, met die koortjes zo.
1: Ja, kan ik een uur naar luisteren.
0: Die funky bass.
1: Ja.
0: Heerlijk, ik hou ervan. Goed, hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja, met jou dan?
0: Nou, iets minder. Ja, ik werd gisteravond ineens overvallen door een soort keelpijn. En nu uit het, ik ben ook al de hele week moe. En nu ben ik ook een beetje dizzy en zo. Dus ik moet zomaar even wat gaan eten, denk ik.
1: Dit klinkt als een mannengriepje.
0: Ja.
2: Oeh, die zijn ernstig.
1: Mannengriepjes, ja.
0: Nee, we gaan gewoon door. Maar okay. Het is gewoon, ja, gewoon...
1: Ah, maar dat doen wij ook, hè, als man.
0: Tuurlijk.
1: Gaan wij altijd
0: doen. Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Hey, over doorgaan gesproken.
1: Wetenschap, trouwens.
0: Dankjewel. Wetenschap. Komt allemaal wel goed, hoor. Wie gewoon deur. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, stekenincident, mesdag, lazen we overal opeens. Dus Noor Vloeimans, onze collega, die is daar toch even heen geweest. Niet naar binnen, maar die heeft daar buiten een beetje rondgescharreld. En ze komt zo terug en ze gaat eens even vertellen wat ze daar allemaal heeft gezien en gehoord. Want ja, een stekenincident in de mesdagkliniek, dat is toch wel wat. Dus ik ben benieuwd waar ze mee terugkomt zo meteen. We gaan het over games hebben, Dutch Games. Games Awards komen eraan. En ja, ik dacht, dan is het ook wel leuk om in Altijd Wat Anders dan vervolgens te hebben over spelletjes.
0: Leuk.
1: Ja, want wie doet er nog spelletjes tegenwoordig?
0: Nou, heel veel.
1: Nou, inderdaad.
0: Mijn zoon, er is een telefoonverbod op school. Die zijn dus nu gewoon aan het kaarten geslagen. Die doen hele pokertoernooien op school. Geweldig.
1: Grof geld, schulden, criminaliteit.
0: Ja, dat zei ik dus ook tegen hem. Ik zei, ben je wel voorzichtig? Nee, maar we delen het allemaal en alles gaat weer terug en zo. Ja, zo begint het wel natuurlijk. Ja.
2: Opname in de kliniek.
1: Ja, ja.
0: Maar ik doe ook heel vaak spelletjes met mijn buren. Hitster en zo. Ja, jongens, kom op.
1: Ja, Hitster. Heb je de Nederlandstalige versie al?
0: Nee.
1: Ja, die moet heel leuk zijn.
3: Mag je wel lenen, hoor, van me? Ik heb alle versies.
0: Echt?
3: Je hebt nu een nieuwe, hè? Dan gaat zo'n microfoon de lucht ingeschoten worden.
0: Oh,
3: en dan moet je afmaken.
1: Echt?
3: Ja, dan moet je het zingen.
1: Nee.
0: Oh, wat leuk.
1: Oh, dat is leuk.
0: Geweldig.
1: Wel voor zaterdagavonden.
0: Ja. Kunnen we die hier niet een keer doen?
3: Jawel.
0: Leuk. Oké, ja, nou, verder nog iets? Of
1: jawel,
0: kom ik door?
1: Maar ik zou lekker luisteren.
0: Nou, we gaan luisteren. Tussen 12 en 2 hoor je. Tussen de middag met Nivino Geertsema.
1: Yes.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij de steekpartij vanmorgen in de Mesdagkliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een TBS-patiënt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt is aangehouden. Bij het ernstige ongeval met meerdere voertuigen op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Er raakte ook iemand gewond. De weg is nog dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. En Rijkswaterstaat onderzoekt of kwetsbare gebieden op Schiermonnikoog meer rust en bescherming nodig hebben. Omdat de natuur achteruit gaat, zorgt voor veel onrust onder de eilanders. Die vrezen dat bewoners en toeristen straks minder plekken kunnen bezoeken.
8: Dankjewel, meer om 12:30.
10: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op 0.

0: wildersmeubeldoor.nl. Wildersmeubeldoor.
1: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
2: De Winter Riool Service
3: lost elke verstopping en lekkage snel op.
2: De Winter Riool Service.
3: Kijk op uriool.nl.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Radio Noord.
7: Tussen de middag.
6: Met Nivino Geertsema.
8: Goedemiddag, je wordt zo bijgepraat over het steekincident bij de Mesdagkliniek in Stad. En is Grun een beetje een spelletjesprovincie? Dat ontdek

0: Irene Cara met Fame op Radio Noord. 9:12 is het. Mooi dat je luistert naar een nieuwe tussen de middag in een nieuwe week. De laatste week van september is het alweer. En we beginnen met het steekincident in de Mesdagkliniek in Stad vanochtend. Verslaggever Noor Vloeimans weet er meer van. Noor, mooi dat je er bent. Jij was daar net op straat, niet binnen volgens mij, maar op straat. Nee. Wat merkte je daar nog van wat er is gebeurd?
1: Nou, op straat eigenlijk vrij weinig. We zagen nog toen we aankwamen rijden, zagen we dus de ambulance met... daarin nemen we aan het slachtoffer. Die reed met loeiende sirenes weg en een politieauto reed er achteraan. En even later zagen we nog een politieauto wegrijden. Maar rondom de kliniek was er eigenlijk niets... Niets wat erop wees dat er net iets ernstigs gebeurd was, nee.
0: Wat is er precies gebeurd? Wat weet je?
1: Wat wij weten is dat er een ernstige calamiteit heeft plaatsgevonden. Dat hebben ze in de eerste instantie gezegd. En dat ging om een steekpartij van een medewerker... die door een patiënt is neergestoken.
0: Wat zegt de Mesdagkliniek zelf hierover?
1: Nou, de directeur heeft laten weten dat ze ernstig geschrokken zijn. En dat zulke incidenten altijd enorme impact hebben op zowel het personeel als de patiënten. Dit komt ook echt weinig voor.
0: Ja, weten we hoe het met het slachtoffer is bijvoorbeeld?
1: Nee, daar is niets over bekend. De Mesdagkliniek heeft wel laten weten dat het slachtoffer stabiel is.
0: Oké. Zat ik te denken, hoe krijg je een steekwapen de kliniek binnen? Want daarmee is het natuurlijk gebeurd.
1: Ja, het is toch maar de vraag of er echt een steekwapen de kliniek in gesmokkeld is. Wat natuurlijk, als je naar binnen wil of komt, dan moet je echt door allemaal beveiliging en poortjes en detectie en dergelijke. En ja, maar er wonen wel mensen. En die moeten natuurlijk ook een boterham smeren. Of 's avonds groenten snijden voor het avondeten. Dus er zijn daar natuurlijk wel messen in huis. Die liggen achter slot en grendel. En daar mogen echt maar bepaalde mensen mogen daarbij. Echt niet iedereen. Maar daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat iemand ergens een mes van fabriceert. Hè? Ik bedoel, misschien als je een tandenborstel doormidden breekt. Heb je ook al, ik wil niemand op ideeën brengen. Maar dan heb je ook al iets waar je misschien iemand mee kunt bedreigen of steken. Er valt heel veel om te bouwen tot iets om mee te steken.
0: Dan gebeurt zoiets in die kliniek. Hoe gaan zij daar dan verder mee om? Wat gaat er nu nog gebeuren?
1: Nou, er wordt in ieder geval nazorg geboden. Zowel aan de medewerkers als de patiënten die het gezien hebben en meegemaakt of gehoord hebben. En daarnaast wordt er ook intern onderzoek gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.
0: Ja, vaak hangen er ook camera's natuurlijk binnen.
1: Zeker.
0: Is dat vaak dan een handige bewijslast, om het zo te zeggen?
1: Ja, dat zou het zeker wel kunnen zijn. Maar het is wel even de vraag of het natuurlijk op camera staat en wat er te zien is. Kijk, als iemand echt ergens mee heeft lopen zwaaien, dan is dat natuurlijk wel te zien. Maar als het allemaal heel snel ging en net iemand of het slachtoffer met de rug naar de camera toe stond, dan wordt dat alweer lastiger. Ja. Maar zeker hangen overal camera's daar, zowel binnen als buiten.
0: Want hoe uniek is dit dat dit gebeurt?
1: Het gebeurt wel eens. Er zijn natuurlijk vaker incidenten, maar echt steekincidenten. Het is wel echt zeldzaam. Ja.
0: Dankjewel. Tot zover Noor Vloeimans over dat steekincident in de Mesdagkliniek in Stad. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Nivino.
0: Vaak geven jou wel eens ergens de schuld van, hè, als het allemaal weer tegenvalt.
2: Ja, nu is het ook wel, hoor. Als er ooit een doon heb, dan heb ik het altijd doon, volgens Marco. Dus,
0: maar met dit soort dagen is het wel leuk om de weervrouw te zijn, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn echt een beetje aan het nozen. Maar ook al is er vandaag nooit al te veel zon. Temperatuur zit inmiddels al wel op een warme dag. Ja, in Overmuiden wordt nog warmer. Er zit wel een frontje zo tussen de deur. Op dit moment is er nooit al te actief. Er ligt een beetje noord-zuid georiënteerd. En die schroeft een beetje van west naar oost en dan van oost weer west naar weer terug. En dat komt omdat hoge druk zich uit gaat strekken vanaf de Britse eiland richting de Noordzee en het zuiden van Scandinavië. En dan komt dus die duidelijk zuidelijke stroming op gang. Wordt de aangevoerde lucht ook droger, want het is op dit moment ook benaderd door die hoge luchtvochtigheid. En met die droogere, warme lucht en daardoor die zomertemperaturen. Het zuiden en midden van Nederland waarschijnlijk dagrecords in Overmuiden. Ik denk dat het er hier net niet aan toe komt, want ik zit hier toch wel met temperatuur even de historie denk om van 25,6 en 25,9 en 25 en 26 groot. Ja, dat zijn temperaturen dat het bandje er een beetje om of dat men gaat lukken. In ieder geval wel zomertemperaturen. Ja, en dan later in de week en dan wordt het weer wisselvalliger en dan gaat de temperatuur weer zakken. Maar het zijn wel uitzonderlijke dagen zeker op dit moment. Op dit moment is het ja, dan moet ik het juiste papiertje er wel bij. Oh ja, 20
0: 38 graden.
2: In Wolkenburg, ja, anders dan kom ik er ook niet uit. Dan ga ik ons even verkondigen. En de vochtigheid zuipt op de zee, dus in Wolkenburg, bewolking en zum. Slochten 20 in de haven groot. De barmet stamt dus 19 millibar. En het is wat heilig weer. 8 kilometer zicht met een motige west-zuidwestenkwin in 19 in de haven groot. En 2 uur de zon en roodschaal. Nou, vanmiddag, ja, er is bewolking. Er is zon, zeker het oosten van de provincie. En de temperatuur die gaat richting 20 tot 22 of 23 graden. En de wind uit westelijke richting is zwak tot matig. Later vanmiddag en vanavond. Die komen verspreid over de provincie een poel buienvuur. Mogelijk met onweer. En een minimum van 15, 16 graden. Maar droog, regelmatig zon. 22 tot 24 graden. Woensdag 23 tot 24 graden. En op mijn nacht regen, een aantal buien. Donderdag een teken van de dag met regelmatig regen. En de temperatuur een grootje of 19. En vrijdag zotter hou weer droog. Met regelmatig zon en 19 of 20 graden.
0: Harma, we houden van je.
2: Nou, ik ook van jullie. Allemaal. Hi, Tom.
0: Gezellig zo. Tot morgen.
2: Ja, mooi.
0: Hoi.

0: Geweldig nummers, nummer van de OJ's, Backstabbers op Radio Noord. In november dan worden de jaarlijkse Dutch Game Awards uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste Nederlandse videogames van de afgelopen jaren. En wat opvalt in alle categorieën is maar één Groningse game genomineerd. Ik ga erover praten met een van de juryleden van de Game Awards, Arjan van Houwelingen van De Hanze. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Klopt het nou dat jij dan het afgelopen jaar alleen maar computerspelletjes hebt gespeeld?
1: Nou, gelukkig waren er heel veel juryleden die in verschillende categorieën naar alle inzendingen hebben gekeken. En ik zelf heb toegepaste Serious Applied Games bekeken. Maar we hebben wel aardig wat gespeeld, maar niet het hele jaar door hoor, dat valt mee.
0: Oké, je zegt Applied Games, wat zijn dat precies?
1: Nou ja, Applied Games, daarbij is niet alleen dat het leuk is, het doel, maar dat het ook nog een bepaald extra effect heeft. Iets leren, een gedragsverandering, bewustwording. Dus het is niet alleen maar entertainment, maar eigenlijk is het doel ook nog om iets extra's te bereiken.
0: Oké, heb je een voorbeeld? Want ik zie bijvoorbeeld, dat kunnen games zijn voor kinderen, educatief, maar ook voor bijvoorbeeld artsen staat hier. Wat voor spel gaat het dan om?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld Latitude van Grendel, ook uit het noorden. Daarin leren studenten geneeskunde, maar ook chirurgen bijvoorbeeld beter laparoscopie te doen. Dat is een best wel technisch complexe beweging. Je gaat dan met instrumenten opereren in iemands buik, maar je ziet indirect en je moet ook een heel ander gevoel ontwikkelen. En ze hebben bijvoorbeeld een game gemaakt waarin je dat eigenlijk eerst spelenderwijs met leuke oefeningen doet. En later zelfs met meer gesimuleerde, verrassende omgevingen ook nog verder kan oefenen.
0: En wat maakt dan zoiets een game? Want ik denk, dat is cursusmateriaal en op een mooie manier hè, dan iets leren. Maar echt een game heb ik, ja, denk ik, gewoon aan ontspanning en punten scoren en lol hebben.
1: Ja, nou ja, en spelen is leren. Dat doen we als mens eigenlijk altijd al. Als we kinderen zijn, dan is het spelenderwijs. En dan lijkt het misschien soms heel frivol, maar zo maken we soms ook best wel wat wijs van de wereld. Leren we de wereld kennen. En die kracht die in games zit, dat het leuk is, dat het er mooi uitziet, dat het een bepaalde verhaallijn heeft die je erin trekt, dat kan je dan ook gebruiken in situaties waarin je stiekem of minder stiekem ook iets wil trainen.
0: Mm-hmm. En hoe word je nou eigenlijk jurylid bij zo'n award, Dutch Game Awards?
1: Gevraagd worden. En ik denk omdat ik wel meer met serious games doe. Ook bijvoorbeeld het bord- en kaartspellen. Er is een vereniging Saganet. Dan kijken we ook met elkaar en ontwikkelen we met elkaar serious games. Misschien helpt het ook omdat ik ook die digitale kant een beetje ken, omdat ik bij De Hanze werk bij een opleiding waar we ook studenten leren die digitale games en ervaringen te bouwen.
0: Ah ja, en waar let je dan op? Want jij hebt dan die categorie nogmaals Applied Games. Waar let je dan op?
1: Nou, we hebben gekeken van hoe af is het? Is het mooi? Is het polished? Dat is een term die je ook bij entertainmentspellen wel voorbij ziet komen. Is het geanimeerd? Leuke tekeningen? Mooie geluidjes? Al die dingen die kunnen het veel leuker maken om het te spelen en je erin houden. Maar we hebben ook gekeken van, wat is eigenlijk het leerdoel? Is het hoe moeilijk is dat? En is het echt onderdeel van het spel? Of is het een beetje, er is gewoon eigenlijk een bepaalde training, maar er is een leuk sausje overheen gegoten, maar meer niet. Hè? Maar of is het echt leuk om te spelen en gaat het leren bijna vanzelf?
0: Hey, en nou, jij zegt, ik ben ook werkzaam in die branche met studenten bijvoorbeeld. Nou hoorde ik één Groningse game genomineerd. Zit hier wel game talent, gameontwikkelaars talent?
1: Ja, dat gebeurt zeker een hoop in het noorden. Kijk, er zitten misschien meer bedrijven in het westen, in het midden van het land. Dus één nominatie, ik denk dat we er hartstikke trots op kunnen zijn. En Outbound ziet er ook fantastisch uit. En ik weet dat ze daar best wel een goede, volgens mij, hit mee hebben. En hard aan hebben gewerkt. Ja, weet je, er gebeurt zeker wel wat in het noorden. Zo makkelijk is het niet om vol continu games te ontwikkelen die groot zijn. Dus soms heeft het gewoon tijd nodig.
0: En kun je me iets meer vertellen over die ene Groningse game dan? Dan gaan we ze ook een beetje in het zonnetje zetten nu.
1: Ja, Nou ja, ik was dus niet de jurylid voor die game, maar wat ik heb gezien is het er heel mooi uit. Dus weer zo'n wereld die aantrekt met mooie visuals, mooie kleuren. Die je kan verkennen. Dus ook dat is iets wat bekend is in games, wat echt wel motiverend is. Dat je voor je gevoel van alles kan doen en opbouwen en exploreren. Ja, dat lijken ze heel goed in deze game gewerkt te hebben.
0: Ben je ook een beetje van de bordspelletjes, Arjan? Of gewoon de oldschool spelletjes, laat ik het zo even noemen?
1: Ja, de oldschool spelletjes zijn nooit weg geweest. En daar ben ik zeker ook wel van. Dus ik maak zelf ook bord- en kaartspellen.
0: Oh.
1: Dus die doe ik zeker ook, ja.
0: En wat is je favoriet van de mainstream spelletjes?
1: Carcassonne kennen veel mensen wel. En zelf heb ik nog Grun gemaakt. Om die er ook maar even in te gooien.
0: Oh ja, natuurlijk! Dus, dat ben jij!
1: Ja.
0: Ja! Nou, dan heb ik een beroemdheid aan de lijn. We gaan het zo in altijd wat anders gaan we het over spelletjes hebben. Nou, ook naar aanleiding van dit onderwerp. Dus als mensen denken van, ik ben wel weer van die spelletjes. Het is helemaal weer terug van weg geweest, heb ik het idee. Dan gaan we daar lekker met elkaar kletsen zo, met elkaar over. En misschien dat iemand wel zegt van, Grun, ja, dat is een van mijn favorieten.
1: Ja, hartstikke leuk. En ik zou zeggen, blijven spelen. Dat is een goede activiteit.
0: Dankjewel Arjan van Houwelingen, docent game design aan de Hanze. En dus ook jurylid van die Dutch Game Awards. Zometeen dus altijd wat anders na Edwin met Noordnieuws. En nu eerst 050.
2: Ik heb de boom weer vol met muzikanten rijven.

0: je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet, foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Eén over half één Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bij het ernstige ongeval met meerdere voertuigen op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde even na 7:00 vanmorgen. De politie doet nog verder onderzoek. Er raakte ook iemand licht gewond, meldt de politie. De weg is nog dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Bij de steekpartij vanmorgen in de Mesdagkliniek in Groningen is een medewerker van de kliniek neergestoken door een TBS-patiënt. Het gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De TBS'er is in de kliniek aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de steekpartij. De Mesdag-directie zegt ontzettend te zijn geschrokken van de situatie. Voor alle betrokkenen wordt nazorg ingezet. Bewoners van 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Groningen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. Het asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. UMCG-longarts Tjerk Hilkema weet meer over de gezondheidsrisico's.
9: Ik snap heel goed dat mensen zich zorgen maken of de zorgen terecht zijn. Dat moet het onderzoek deels nog uitwijzen. We weten met name dat mensen die veel met asbest hebben gewerkt, dat die met name schade kunnen krijgen van dit product. Of als het vastzit in de muren, is het in principe onschadelijk.
8: Het voortbestaan van kunstcentrum De Ploeg in Wehe-den-Horen is in gevaar. Afgelopen weekend werd bekend dat het museum de huur niet meer kan betalen en steun vraagt aan de gemeente het Hogeland en de provincie. Het museum neemt maatregelen om een faillissement te voorkomen. Zo gaat het na de herfstvakantie op dinsdag dicht en wordt afscheid genomen van directeur Merijn de Boer. Volgens voorzitter Henk Eggens heeft kunstcentrum De Ploeg een vliegende start gehad met veel publiciteit rond de opening door koning Willem-Alexander en hoge bezoekersaantallen.
10: Ja, toen kwam de kentering en de bezoekersaantallen bleven achter. De fondsverwerving liep niet zoals we het hadden gehoopt. De steun komt allemaal wat later. En dat heeft ook te maken met het feit van dat we nog geen plek hebben, hè, als kunstcentrum. En waar de meeste fondsen ook zeggen van nou draai je eerst maar eens een paar jaar, dan kunnen we zien of jullie de ambitie waarmaken. Ja, dan bestaan we niet meer als we daarop moeten wachten.
8: En de voetballers van Curaçao met de broertjes Bakuna en de ploeg hebben vannacht in de Nations League een overtuigende overwinning geboekt op Nicaragua. Het werd 6-1, waarbij de 3-0 werd gemaakt door Leandro Bakuna en de 4-0 door Juninho. Vrijdag won Curaçao al met 3-4 van Costa Rica na een 3-0 achterstand. Later deze interlandperiode wacht Curaçao nog 2 wedstrijden tegen Trinidad en Tobago.
7: Ja, dan was hij ook nog jarig, hè, Dick Advocaat.
8: Ja, fantastisch, hè.
7: Heb je gezien hoe ze dat...
8: Hoe ze dat vieren?
7: Nou, ze hadden helemaal zo'n Antilliaanse drumband voor hem geregeld. Nou, toen dacht hij, wat is hier nou aan de hand? Want ze zaten aan een soort lunch of zo. Dus echt een groep van 20 mannen met van die drums. En spelen ze er allemaal achteraan. En Ze gingen hem allemaal feliciteren. En dan, ja, hij is wat milder en zachter geworden. De generaal, de kleine generaal. Dus ik zag wel een klein, nou, waterige oogje zag ik wel. En toen ging hij ze nog even toespreken. Heel kort, op zijn Haags ook. Ja, was echt weer een mooi moment.
8: Die heeft hij steeds vaker, hè, die waterige oogjes.
7: Ja, klopt.
8: Maar Costa Rica, dat is geen kleine jongen. Als je daar met 4-3 van wint.
7: Ik, nee. Nou, inderdaad. Ja, ik vind, ze doen het echt wel goed.
8: Ja, top.
7: En op dat WK heb ik toch ook wel, ja. Ja. Gewoon mooie momenten hebben we gezien.
8: Heerlijk.
7: We gaan door naar de kleine generaal op weergebied. Harma.
11: Vanmiddag is er bewolkt, er is wat zon. En met een zwakke tot matige zuidwesten, loten noordwestenwind, wordt zo'n 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag, vanavond en vannacht, komen verspreid over de provincie in Poel-Buitenvuur. Mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon. En met een matige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind, wordt 22 tot 24 graden.
7: Harma, dankjewel. Kleine generaal is een compliment, hè? Geen belediging. We houden toch van jou.
11: Nou, ik ook van jullie allemaal.
7: Nou.
11: Hi toch?
7: Ja, dacht ik.
12: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Zeven over half één ondertussen. Dat is een adres.
1: Niks.
0: Waarom zit je zo te grinniken hier?
1: Ja, omdat ik mijn koptelefoon te hard opdeed. Nou, toen was ik al in beeld, terwijl ik helemaal nog niet in beeld wilde.
0: Ah, kan gebeuren.
1: Kan gebeuren.
0: Kan gebeuren. Alle valsspelers, winnaars, verliezers, opgelet.
1: Oeh, als je vals speelt bij mij, ben je echt dat verkeerde adres, hoor.
0: Ja,
1: dan word ik boos.
0: Ja, jij bent geen valsspeler,
1: nee, hè? Nee. En wij doen vaak 30 seconds. Ken je dat spel dat je zo snel mogelijk woordjes moet omschrijven en dat je duo dat dan moet raden? Dat woordspel?
0: 30 seconds?
1: Nee, 30.
2: Oh, dat is hints.
1: Nee, ja, nou zoiets. Ja? Dan met woorden. En ik heb dus een vriendin en die is koningin valsspelen. Dan gaat ze heel snel kijken op dat kaartje. En als ze dan de woorden niet begrijpt, zet ze hem terug. Dat kan ik niet. Dan zeg ik, ho, ho, ho, ho, ho. Terug met dat kaartje. We gaan het volgens de regels doen.
2: Ik snap het niet.
1: Wild.
2: Wat is er nou aan om dan vals te spelen? Als je dan hebt gewonnen, dan weet
1: je
2: toch...
1: Dan vond het toch niet eerlijk. Nee. Denk ik. Maar ook, jongens, kom op, kan tegen je. Jij lacht mij uit. Ik zie het aan je hele kop.
0: Alleen hier al? Ja, oh, goed. Is het leuk om vals te spelen?
1: Nee.
0: Als ik zie hoe je iemand dan weer op de kast kan krijgen.
1: Nee, ik trek je echt over tafel als je dat doet.
2: Vals spelen loont alleen als het om veel geld gaat.
0: Klopt. Ja, nou ja, goed. Ik wil het heel graag over spelletjes hebben. Je hebt het er misschien al wel door. Het heeft te maken met die Dutch Game Awards. Misschien ben je wel iemand die alleen maar computer games of PlayStation games of Nintendo of zo speelt. Hè? Dat kan. Dat
1: Nintendo.
0: Je neemt ze helemaal weer in om zo'n oude Nintendo.
1: En dan met Nintendogs, dat je die hondjes. Dat heb ik de hele tijd in mijn tijdlijn.
0: Wat?
1: Nou, dan, je had vroeger op Nintendo Nintendogs. En dan kon je een hondje adopteren. En dan moest je dat hondje moest je dan verzorgen. Dat is weer helemaal
2: een soort Tamagotchi.
1: Ja, ja, inderdaad. Alleen dat van de Nintendo.
0: Oh, wat leuk. Ja, ik ken Nintendo vooral van Mario Kart bijvoorbeeld. Dat deed ik dan vroeger wel.
1: Ik had op een gegeven moment helemaal die X in mijn duim staan. Omdat ik zo hard gas gaf.
0: Ja. Ja, nou goed. Kijk, we kunnen het hebben over games. Graag zelfs. Ik bedoel, als jij iemand bent die constant maar games speelt. Ik ben wel benieuwd wat je dan speelt. Wat de beste games zijn. Welke device, hoe noem je dat? Device,
1: ja, device.
0: Je gebruikt. Maar ja, uiteindelijk die gewone spelletjes, de oldschool spelletjes. Dat is toch wel iets wat volgens mij bij heel veel mensen nog wel gebeurt. Soms op bepaalde momenten, hè, rondom kerst bijvoorbeeld. Dat is bij ons wel, hoor. Kerstdagen is wel spelletjes tijd. Daaromheen eigenlijk nooit zo.
1: Nee. Wij hebben standaard op vakantie hebben we Shithead en Yahtzee.
0: Wat?
1: Shithead, dat is een kaartspel.
0: Ja.
1: En dat, daar zit dan een soort pesten. Alleen dan heb je ook nog 3 gesloten kaarten en zo.
0: Pesten, vind ik leuk.
1: Ja, pesten is heel leuk. Maar wij doen ook gewoon met vrienden op de zaterdagavond gezellig met een borrelhapje. Ook een spelletje, hoor. 30 seconds. We hebben laatst een nieuwspel gekocht. Dat heb op Facebook gestaan.
0: Zo heet dat spel?
1: Zo heet dat spel.
0: Geniaal.
1: Daar heb je allemaal een soort. Moet je de statussen invullen. Ja. En wie dan het grappigste kaartje oplegt, die heeft dan een punt.
0: Hoe kom je hier allemaal bij?
1: Ja, wij zijn gek op spelletjes.
0: Ik merk het. Maar Oké, dus jij bent de serieuze speelster, zeg maar. Je hebt valsspelers. Je hebt bepaalde categorieën, heb je.
1: Ja.
0: Of de spelers die doen alsof het allemaal niks boeit.
1: De luie spelers. Of de spelers die niet tegen hun verlies kunnen. Dat ze zo fanatiek worden.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze niet tegen hun verlies. En dan wordt dat hele bord zo van tafel geveegd.
0: Geef even ben jij dat?
1: Nee. Ik ben een hele sportieve speler.
0: Edwin,
2: maar
0: welke
2: dan ben je emotioneel toch ook niet echt volwassen geworden. Als je dan met zo'n hand over het bord gaat.
1: Ik heb een keer met een volwassen man Yahtzee gespeeld. En die moest naar buiten gaan staan roken omdat ik had gewonnen. Ja.
0: Ik was het niet.
1: Dat zou ik ook
0: Edwin, doen. Wat voor categorie behoor jij toe?
2: Nou, computerspelletjes. Ik doe op mijn telefoon schaakpartijtjes spelen.
0: Oh ja.
2: Dat wel. Maar mijn laatste game was zo'n Wolfenstein. De eerste, weet je wel. Met 6 pixels of zoiets. Heel grof.
0: Ja, want dat was best wel een omstreden spel, hè?
2: Hoezo?
0: Toch?
2: Je moest Hitler doodmaken. Zo omstreden is dat dan niet?
0: Klopt, maar dat was met schieten en je zag haken kruisen en dat soort dingen.
2: En als er dan eentje doodschoten, dan hoor je ook, oh mijn leven.
0: Ja, ja, wij lachen. Maar,
2: Carmageddon, dat was ook zo'n spel.
0: Ja. Maar gewone spelletjes, dus de oldschool spelletjes.
2: Nou ja, wat ik net in het gesprek hoorde, Carcassonne bijvoorbeeld vind ik wel leuk. En Catan en Skibbo, kaartspel vind ik leuk.
0: Nou, jij bent wel een tactische spellen, hè?
2: Mm-hmm.
0: Duren vaak lang. Maar helemaal voorbereiden op.
2: Mag wel even duren, ja.
0: Tactieken, strategieën en dat soort dingen.
1: Ticket to Ride is ook leuk.
2: Sorry.
1: Ticket to Ride.
0: Ken ik. Oh, daar heb ik het een keer met Kim Hoetjes over gehad.
1: Ja, daar moet je een hele spoorbaan aanleggen. Dat is ook wel leuk. Zou je het ook leuk vinden als het om een strategie gaat?
0: Maar dan heb je wel grote borden nodig, grote dozen, veel dingen. Je kunt ook heel simpel kaarten. Pesten bijvoorbeeld werd al genoemd.
1: Je hebt ook van die, dat is ook heel, heel erg in nu. Dat nemen Nick en ik als we op vakantie gaan mee naar het terras. Dan is of je hebt, volgens mij is het 2x2 of 2x nog wat. En je hebt kwiks. Dan moet je gaan dobbelen en dan je papiertje kun je dingen wegstrepen of invullen. Een soort variant op Yatzee.
0: Oh ja.
1: Dat is ook leuk.
0: Met die kleurtjes.
1: Ja.
0: Toepen, trouwens, ben ik nog even vergeten.
1: Wat?
0: Toepen.
1: Dat ken ik niet.
0: Ken je toepen niet?
2: Ja. Ik heb volgens mij vroeger wel eens gedaan. Maar...
0: het hangt een beetje samen met klaverjassen. Een beetje van afgeleid. Maar je moet bluffen en je moet kleur bekennen. En ja, dat is wel ook wel leuk hoor. Gaan wij een keer toepen.
1: Is goed.
2: Stiften altijd leuk.
0: Stiften? Wat is dat?
3: Van Jiske Vet.
0: Kunnen we dit op dit tijdstip...
3: Jawel. Ja? Nee,
2: okay. Want ik heb... Nee, het is gewoon een verzonnen spel.
0: Oké. Prima. 050-3188-288. Speel jij graag spelletjes? En zo ja, welke spelletjes speel je dan graag? En bij welke categorie hoor jij? Dus ben jij de winnaar? Ben jij de verliezer? Ben jij de valsspeler? Kom er eerlijk voor uit. Dat heb ik nog steeds niet van Edwin gehoord. We hebben het wel gevraagd. Wat voor speler ben jij?
2: Nou, in ieder geval geen vals spelen, want daar vind ik zelf niks aan. Als ik gewonnen heb, terwijl ik weet dat ik vals heb gespeeld... ja, dan is de show er ook af. Dus... niet al te serieus. Er mag wel een borreltje bij.
1: Ja, en lachen.
2: Ja.
0: Lachen.
1: Okay.
0: 050-3188-288. Ik wil het graag hebben over spelletjes. Is dat iets wat nog steeds wordt gedaan? Is het helemaal weg bij jou thuis? Misschien heb je niet eens spelletjes in huis. Ik ben heel benieuwd hoe jij erin staat. En welk spel dan ook jouw favoriet is. 050-3188-288.

0: Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. 050-3188-288. Echt zwoel is het niet meer, maar er komen wel weer wat zomerse dagen aan. En dan kun je s'avonds nog wel een spelletje spelen. Maar welk spelletje pak je er dan bij? We hadden het net al over toepen, klaverjassen. Ik moet opeens denken aan kerst. Sjoelen.
1: Sjoelen? Ja. Oh, maar om dat even mee te nemen in je binnenzak op het terras is wel een gedoetje, hoor.
0: Dat is een gedoetje. Je ziet het wel eens in echt die oudere kroegen nog wel staan. Zo'n sjoelbak tegen de muur. Vinden mensen toch dan wel weer leuk om te doen. Ik weet dat, nou ja, zeg maar de generatie van mijn moeder, om het zo maar even te zeggen. En alle tantes en ooms, die gaan dan helemaal los.
1: Ja, en dan keihard al die schijven zo.
0: En fanatiek, jongen. En die dingen die vliegen dan door die keuken heen.
1: Zweet op voorhoofd.
0: Ja, ja. Ja, dan wordt het ook echt niet leuk.
1: Nee, het is grimmig.
0: Grimmig. Sfeer wordt grimmig op eerste kerstavond.
1: Wij hebben met het handballen ook altijd een eindejaarsborrel, zeg maar. En dan kan je ook kiezen tussen klaverjassen en sjoelen. Dus iedereen die niet kan klaverjassen, die gaat sjoelen. Maar beide worden grimmig. Ja. Want als je niet heel goed kan klaverjassen, maar wel een beetje, en je bent zo'n duo en het gaat niet goed, wordt de stemming daar wat grimmig. Ja. Maar als je niet wint met sjoelen, wordt de stemming daar weer grimmig. Dus ja.
0: Ik ben ook wel even benieuwd naar de meest gekke situatie die er thuis is ontstaan door een spelletje te spelen. Ja, er gebeuren rare dingen, hoor. Mensen kunnen niet tegen hun verlies bijvoorbeeld. Des zei het net al. 050-3188-288. Ja, en mijn hele open vraag was, zijn wij een beetje een spelletjesprovincie? Worden er een beetje spelletjes gespeeld? Nou, ik heb het idee dus van niet. Niemand die spelletjes speelt hier in de provincie. Want er wordt in ieder geval niet gebeld. Dat zou kunnen. Er wordt wel gebeld. Op 050-3188-288. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
2: Je spreekt met Martina Panman.
0: Dag.
2: Ben ik de eerste die belt?
0: Wel, dat ik weet in ieder geval. Maar dat geeft ook allemaal niks. Je hebt gewonnen, Martina.
2: Ik ben de eerste die belt over spelletjes.
0: Ja, want ben je een beetje een spelletjesvrouw?
2: Ja, behoorlijk.
0: Vertel.
2: Ik ben dol op spelletjes, ja. Ja, alle spelletjes. Ik liefst gezelschapsspelletjes. Maar ook met mijn dochter of mijn zoon of als de familie komt. Eigenlijk doen we altijd wel een spelletje.
0: En wat voor spelletje is dan jouw eigen favoriet?
2: Ja, misschien dat is dan een beetje meer als je met familie bent. Het spelletje met de pan. En dat is dan, je doet een woord in de pan.
0: Ja.
2: En die moet je dan uitbeelden.
0: Oh.
2: En dan.
0: Dat is ook een soort 30 seconds dan-achtig, denk ik.
2: Nou, dat zal maar zo kunnen.
0: Ja.
2: En wij noemen dan het spelletje met de pan. Want daar zitten dan de papiertjes in en die haal je uit de pan. En dan, ja.
0: En dan is het dus, je mag niks zeggen, maar je moet alleen uitbeelden.
2: Ja, uitbeelden, ja, precies.
0: Ja, dat wordt lachen dan, hè.
2: En dan zo snel mogelijk en dan doe je het in twee teams.
0: Ja, ja, en dan onderling weer ruzie van waarom beeld je het zo uit, terwijl je het eigenlijk zo moet uitbeelden.
2: Ja,
0: want dan snap ik jou. Ja,
2: ja
0: precies, dus dat wordt weer leuk. En hoe...
2: Skibbo vind ik ook superleuk.
0: Ja.
2: Nou, en klaviassen mag ik ook graag doen en sjoelen en... Ja, ik vind eigenlijk alle spelletjes leuk, ja.
0: En computerspelletjes, want dat is natuurlijk de laatste jaren heeft dat natuurlijk een vlucht genomen.
2: Nee, daar ben ik dus helemaal niet van computerspelletjes.
0: Nee.
2: Ik denk dat ik ook meer een mensenmens ben en het liefst gezellig met elkaar iets doen.
0: Ja, oké. Okay. En ja. Hoe gedraag jij je dan, Martina? Even eerlijk nu.
2: Ik ben niet competitief.
0: Okay.
2: Nee, dus, ik ben echt voor het spel.
0: Ja. Ja,
2: en okay. Dat is met de klaviassen soms wel lastig, hoor.
0: Ja, waarom is dat lastig? Wat maakt dat zo speciaal?
2: Ja, ik denk dat het toch meer... dan heb je toch echt wel... je speelt dan met twee.
0: Mm-hmm.
2: En dan en je bent dan een koppel. Dan moet je toch eigenlijk wel winnen. Dat is meer een... ik weet niet.
0: En je moet ook een beetje liegen, een beetje bluffen natuurlijk.
2: Ja, dat hem. Ja,
0: jij bent te eerlijk.
2: Spel bluffen is ook leuk.
0: Bluffen?
2: Is ook een kaartspelletje.
0: Ja, en lijkt dat weer op toepen?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dus er wordt veel gespeeld in Huizen Panman, dus begrijp
2: dat
0: ik.
2: Nou, helaas niet.
0: Oh.
2: Nee, nee, want ik woon dus helaas... Nee, nu is mijn dochter woont weer bij mij.
0: Ja.
2: Maar ik woon anders alleen, want ik heb helaas geen man meer.
0: Oh.
2: En de kinderen zijn natuurlijk al de deur uit.
0: Mm.
2: Maar mijn dochter is dus bij me komen wonen, want haar relatie is uit, helaas.
0: Okay.
2: Maar voor mij is dan wel weer dat ik iemand in huis heb die spelletjes wil doen.
0: Nou, dus okay, dus ja, dat maakt het misschien ook wel wat gezelliger.
2: Ja.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff dat niet ooit.
2: Ja, precies.
0: Ja, het klinkt misschien een beetje cru, maar
2: net.
0: Zo is het wel, ja. Ja.
2: Ja.
0: Okay, Martina, bedankt voor bellen en een groet aan je dochter.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Okay, doeg.
2: Hoi.
0: Mooi. Martina Panman was dat. Gaan we naar mevrouw Wienerga in Winsum. Goeiedag.
3: Oh, kerel of een vrouw? Dan ben ik gewoon mevrouw. Nou,
0: ja.
3: Maar even gewoon, hè. Okay. Zeg maar gewoon Kunnie.
0: Mooi, Kunnie.
3: Jo, mooi. Nino.
0: Vertel, ben je een beetje een spelletjesvrouw?
3: Ik ben gek op spelletjes.
0: Vertel, ja. Welkens?
3: Die gewoon, als het mooi weer is, zitten Dirk en ik soms bij de picknickbank en dan gewoon wel koorten. Of die gewoon heel veel skipbal. Dat hebben onze kleinkinderen ons leerd.
0: Oh.
3: En als onze kleinkinderen er zijn, dan ben we ook altijd aan het skipbouwen. En we hebben onze vrienden die vakantie leerd. En die hadden het zo gauw duur. Dat was wonderlijk. het duurde bij ons heel lang. Zelfs zo, ik had het zelf gekocht. En dan zei onze kleindochter, oma, je mag het nooit leren spelen, hoor, want dan leer je verkeerde spelregels. Want wij moeten het eerst een keer met jullie weer spelen.
0: Ja.
3: Nou. Goed, maar in ieder geval.
0: Maar skibbo, nee, dat is toch, Kunnie, dat is toch een spel waar ja, snelheid zeg maar belangrijk is?
3: Ja, ook wel, ja. En je moet die koorden, ja, het is een heel stoere muur te leggen, hè.
0: Ja.
3: Je moet allemaal rietjes met koorden en zo moet het en zo mag nooit.
4: Ja,
3: maar ik ken ook maar z'n allerbeste ding voor Lois. Want
0: nee.
3: In het begin, toen onze schoon nog maar net bij ons in de groep was, zeg maar. Toen waren ik een spelletje aan down. Ik wou niet meer roodhuiten, maar toen heb ik gauw een koordje op grond gegooid.
0: Oh.
3: En ja, vreselijk, hè. En daar heb ik nog altijd spiet van, want dat wordt me nog altijd nodig. Maar toen een spelletje down, dus zeggen ze direct al. En oma, nooit vals spelen.
0: Ja, nou, en terecht, oma.
3: Ja.
0: Kunnie,
3: ja,
0: dat kent
3: toch
0: nooit.
3: Dat moet toch op een keer weer overwezen.
0: Nee.
3: Weer vals speelt.
0: Dit is voor altijd kleeft dit aan die Kunnie.
3: Ja, nou, ja. Maar ja, gauw, daar heb ik dus wel gauw last van.
0: Hey, en is dat een beetje Beatle? Want de jeugd is natuurlijk, dat bent snelle
3: ja,
0: wichter.
3: Ja, ja, maar, ze zijn wel eens een beetje van ons de vingers, hè?
0: Oh, oké. Okay. En ja. Dirk, hoe is Dirk dan? Dat is wel een serieuze speler, denk ik, hè?
3: Hartstikke goud. En we maken ook wel grog zoen. Want we hebben nou burendag gehad. En dan hebben we eerst op hoge heen met Klaas Matien.
0: Mm.
3: En we burendag hadden en hebben we zoend. En we hebben er hier in de weg van de westkant, onze buurtvereniging, spelletjes en barbecue had. En toen hadden ze een shoelbak met schuine kaant. Dat was hartstikke stoer. Maar dat was zo leuk om te down. En had iedereen die net, van old tot young. Dat was echt, echt heel gezellig.
0: Ja, mooi ja. Dus de Winsum wereldkampioenschap shoelen.
3: Ja.
0: En wel heeft er een won?
3: Nee, we hebben nooit echt een... we hebben wel een keer in het begin punten op schreef, maar we zijn door met opbouwen, want het was gewoon grootste gezellig.
0: Ja, oké.
3: Ja. Nou, en nog een vraag, hè. Misschien is er ooit bij jullie die dat weet. Wie kreeg een spelkoord van Rapalje, van die leuke band, hè?
0: Ja, ja.
3: En toen hebben we kennis in. En toen kreeg ik een koordspel en daar zit een CB. En wie snapt nooit wat dat voor koord is.
0: Een G?
3: Nee, een C.
0: Een C.
3: Met C. En er stond man in harnas die. Want Rapalje die had het koordspel mocht met haar eigen gezicht erop.
1: Zou het niet een joker zijn?
3: Nee, maar de joker is er echt. Het is echt een gewone jokerbie.
0: Oh.
1: En de heren zijn er ook. Heren, boeren, vrouwen.
3: En de boeren en de koning.
1: En de aas?
3: Aas is er ook.
1: Hmm.
0: Nou. Ik weet het ook nooit, Kunnie.
3: Ik heb Rapalje al een berichtje gestuurd,
0: ja.
3: Maar ik heb nog geen bericht terug. Want die jongens hebben toch altijd smoordrak.
0: Ah, ze bent nou toch wel wakker.
3: Ja, ik ben nou dan, maar ik heb nog geen bericht daar dus.
0: Ja, helemaal wachten. Ik snap het.
3: Is er een van Noord het weiden, hè?
0: Ja, dat kan. Of als er een nou lustert en dat weet, dan kunnen ze ook belden. Kunnie, bedankt.
3: Ja, geen doorn.
0: Oké.
3: Wel een goede uitzend verder.
0: Tot een andermaal.
3: Mooi.
0: Mooi, Kunnie. Hendrik. Goedemiddag.
5: Nee, doe steeds een Henry.
0: Henry, mooi.
5: Ja, mooi.
0: Wat is jouw favoriete spel, Henry? Ja, zeker alles goud hier.
5: Nou, nooit mijn favoriete spel, maar ik gewoon altijd som met mijn vrouw, de Yatzee.
0: Yatzee?
5: Ja, en dat wist eigenlijk, ik ben vrouw, ik ben speurt als die half vrouw. Ik denk dat die half vrouw goed en dan komt die vrouw er om half en kwart vrij toe. En dan staat volgend jaar C-blok staan aan het lopen.
0: Nee jong, in het weekend of ja, ook door de week?
5: Ja, moet niet zo, aardig.
0: Je bent versloofd, Henry. Dat is...
5: Nou, een beetje wel, ja. Maar ja, en het mooiste keer, en het gekste komt nog, van het mooiste ben ik. En dan is mijn vrouw ook nou strons aan gereinigd.
0: Oh.
5: En dan zegt ze, doe speels vaas. Maar met Jassé kerst hij vaas speelt. Dan doe hoe ze dobbelstaan doorweg op dat bord. En dan kijk maar wat er ook komt.
0: Ja, ja, ja, ik kies er niks aan nou toch?
5: Nee, ik kies er gewoon niks aan nou. Allemaal niks.
0: Dan is ze de hele dag is vergreld?
5: Nou, nee, kietenspel. Maar wie doet de speels had hij twee spelletjes.
0: Okay.
5: En dan doe je dat per blok. En als het blok vol is, dan kijk ik me wel de wonden heb. En nou, dat, ja, jammer genoeg ben ik dat volk. Half volk. ja.
0: Maar dit vindt ze mooi. Ja, dit vindt ze mooi dat dit nou zo op radio is, Henry.
5: Ja, maar ik denk nooit dat ze luistert.
0: Oké, gelukkig
5: nee,
0: maar.
5: Nee,
0: oké, dus Jatse dus, is dus het ding bij die toes. Dat vind ik wel grappig
5: ja,
0: dat het al.
5: Dat is, ja. Ja, ja, maar vrouwen hebben je al veel bekend van Monopoly en van Scrabble en Rummy Cup en Monopoly, oh, dat komt weer. Dus ja, ook toch wel happel een spelletje word ik zelf wel van al.
0: Ja, ja. En is het, en, ja. Dat is dus het alle jaar deur, Henry, of binnen de bepaalde periodes in jaar?
5: Nee, nou, mijn vrouw die waakt nog, dus mijn vrouw is vaak is, dan spelen we Hanja C, ja, een enkele keer, soms een keer zijn, en dan hebben we soms een keer een spelletje nou, maar... Nee, als je de assertions is, dan is aardig Jassé.
0: Oké, ja, en zo ja. Spullen, dat betekent dus ook dat vrouw ook zagrijnig naar bed gaat, hè?
5: Ja, nee, dat denk ik niet. Okay. Nee, dan ben ik ze volgende ook dicht, ja.
0: Henry, bedankt, hè?
5: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Mooi.
5: Succes verder.
0: Mooi.
5: Yo,
0: en dan is mogelijk voor Kunny Wieringa en Dirk Wieringa in Winsum is het opgelost nu. Want het verlossende antwoord, de C, waar ging dat nou om?
1: Nou, de C in de Engelse kaarten is het club zijn de klaveren. Dus de C zou ook voor klaveren kunnen staan. Maar dan is het op zijn Engels.
0: Maar je weet het niet zeker?
1: Nee.
0: Nou, we wachten het nog even af. Het jaar is nog niet om, hè?
1: Dat is
0: misschien
1: waar.
0: Misschien krijgen we nog antwoord. Nou, gezellig. Er wordt dus nog best wel aardig wat gespeeld. Goed om te horen. Bedankt voor het bellen allemaal. Bedankt voor het appen. Mooi.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
15: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs.
16: Van veel merken.
17: Zoals PMA Legend,
18: Opus en Playmobil.
19: Nog tot en met vrijdag.
20: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
21: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
22: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
26: Goedemiddag, Groningse medicinale wietkweker in zwaar weer. Wat zijn de gevolgen voor de medicinale wietrokers? Dat hoor je zo.

0: Bauza Magnetic op Radio Noord. Pedro Kan, de enige erkende kweker van medicinale wiet in ons land, verkeert in zwaar weer. De Veendammer onderneming heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de twee Nederlandse bedrijven, Pedro Kan Nederland en Pedro Kan International. En die financiële problemen hebben alles te maken met het beleid van de Nederlandse overheid, is in ieder geval de verklaring van het bedrijf. Ik ga erover praten met Luc Mulder, verslaggever van Noordzaken. Goedemiddag, Luc.
1: Goedemiddag, Nuino.
0: Wat is er aan de hand bij Pedro Kan?
1: Ja, het kan de rekeningen niet betalen. Het heeft daarom zelf uitstel van betaling aangevraagd. Surseance, zoals dat heet. Betekent dat het even wat tijd heeft om de financiële problemen op te lossen. Daarvoor is dan een bewindvoerder benoemd. Die het allemaal in goede banen moet leiden. En als je dan vraagt naar de oorzaak van die problemen. Die ligt volgens Pedro Kan zelf met name in politieke besluiten. En dus in Den Haag. Want ja, het bedrijf, zoals je net al zei. Hij teelt een tijd als enige erkende bedrijf legaal medicinale wiet, cannabis in Nederland. Moet daar cannabis zeggen. Dat gebeurt namelijk onder controle van een overheidsbureau, BMC, Bureau voor Medicinale Cannabis. En het contract dat Pedro Kan had met BMC, dat liep 1 januari van dit jaar af. Dus het zat eigenlijk zonder werk. Nou zou ondertussen Pedro Kan meer ruimte krijgen om zelf die cannabis gaan te verhandelen. En daarvoor was een wetswijziging in de maak. En er wordt al heel lang over gesproken, maar nu is die wijziging ook nog eens een keer uitgesteld tot ergens in 2028. En dat betekent dus eigenlijk dat het bedrijf tussen wal en schip valt. Contract kwijt en geen zicht op vervangend werk.
0: Nee, want medicinale wiet kweken, dat doet dat bedrijf dus. Maar is dat bedrijf daarom ook opgericht? Wat is het voor bedrijf? Wat voor geschiedenis heeft het?
1: Ja, het heeft een al best wel lange geschiedenis. 23 jaar geleden, een Veendammer ondernemer, Challing Erklens, die begon in Zuidwending met het kweken van medicinale cannabis. Erklens is trouwens als bestuursvoorzitter nog steeds betrokken. Maar de dagelijkse leiding van de onderneming is nu in handen van zijn drie zoons. Maar goed, in de afgelopen twee decennia is dat bedrijf opgezet. Heeft een erkenning gekregen van de overheid. Heeft vestigingen in Veendam en in Emmeloord, waar de cannabis wordt geteeld. Bovendien ook nog eens een keer vestigingen in Denemarken en Canada, die ook zijn opgezet omdat Pedro Kan wel min of meer zag aankomen dat er een probleem zou kunnen ontstaan met bijvoorbeeld die wijziging van de wet die het bedrijf wat meer vrijheid zou geven. Nou ja, nu is dat dus uitgesteld. En zijn de Nederlandse onderdelen van Pedro Kan in surseance.
0: Ja, en is het dan een kwestie van proberen dat ze dan deze twee Nederlandse vestigingen afstoten en dan over de rest van de wereld door kunnen blijven gaan met hun?
1: Dat is nog wat te vroeg om dat zo te zeggen. Kijk, er zit nu een bewindvoerder die praat met de directie en de schuldeisers over hoe nu verder. Vaak is is een surseance het voorbetaald door een faillissement, maar niet altijd. Vanochtend sprak ik met iemand van het bedrijf en die maakte duidelijk dat er nog wel een sprankje hoop is, zoals ze dat zei. Zo'n situatie als die van nu, die opent ook vaak wel weer deuren, maar dat is nog op dit moment voor ons niet helemaal duidelijk. En voor het bedrijf zelf waarschijnlijk ook nog niet.
0: Want wie zijn eigenlijk die schuldeisers dan?
1: Ja, dat is met name het energiebedrijf. Kweken van cannabis, daar heb je een boel energie voor nodig. Dus dat kost veel geld. Dus daar zit de grootste schuld eigenlijk.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk de mensen die dit afnemen, de medicinale wiet, echt gebruiken. Om wat voor mensen gaat dat?
1: Ja, dat zijn bijvoorbeeld mensen die epilepsieaanvallen hebben of MS-patiënten. En die hebben veel baat bij medicinale cannabis. Dat op doktersvoorschrift wordt uitgegeven. En die mensen die halen dat bij de apotheek. En de apotheken zijn dus aangekomen ook dus de grootste afnemers. En ja, die daar kan Pedro Kan dus binnenkort niet meer aanleveren. Of eigenlijk nu al niet meer aanleveren, nee.
0: Maar stel, ik heb daar baat bij, het gebruik van medicinale wiet. Moet ik me dan nu ernstige zorgen gaan maken?
1: Nou, in zoverre, er ligt nog wel een voorraadje. Maar op een gegeven moment is die voorraad natuurlijk op. En dan zijn die mensen aangewezen op je andere kanalen. Dat ging vroeger vaak via bijvoorbeeld coffeeshops. En dat doen veel MS-patiënten doen dat nu nog wel. Alleen ja, die kwaliteit van die wiet is minder gecontroleerd. Dit is echt gestandardiseerde, kwaliteitsgecontroleerde wiet, waarvan mensen dus zeker wisten wat ze kregen. En dat is voor veel mensen met aandoeningen van groot belang natuurlijk.
0: Hoe gaat dit de komende tijd nu verder?
1: Nou, er wordt gesproken tussen de curator of tussen de bewindvoerder en Beterkan en de schuldeisers om te zien of daar een oplossing voor gevonden wordt. En er zal ook worden gesproken met het ministerie van VWS over waar is Beterkan nu in terecht gekomen voor situatie en kunnen we daar misschien nog ergens een oplossing vinden. Hoe dat uitpakt, dat zal dus de komende tijd uitwijzen.
0: Dankjewel, Luc Mulder, verslaggever Noordzaken hier op Radio Noord.

0: Knowing Me, Knowing You, moet ik nog zeggen van wie het was. ABBA natuurlijk. Vrij wandelen over Schiermonnikoog is straks misschien niet meer overal vanzelfsprekend. Omdat de natuur in het Waddengebied achteruit gaat, onderzoekt Rijkswaterstaat of kwetsbare gebieden meer rust en bescherming nodig hebben. Conceptkaarten van Rijkswaterstaat over mogelijke beperkingen zorgen voor veel onrust onder de eilanders. Zij vrezen namelijk dat bewoners, maar ook toeristen, straks minder plekken kunnen bezoeken. Stichting Wij Zijn de Wadden verzamelde daarom al meer dan 50.000 handtekeningen. Eilandbewoner Sonja van der Zee is betrokken bij die handtekeningenactie en vindt dat inwoners ook meer inspraak moeten krijgen.
1: Als je het over natuurherstel hebt in de Waddenzee, dan lijkt het mij dat de overheid eerst naar zichzelf moet kijken. Practice what you preach. De overheid ondermijnt hun eigen regels voor natuurbescherming door continu weer vergunningen af te geven voor onder andere zoutwinning, de gasboringen, de windmolens, het baggeren. Eerst daarna kijken, eerst kijken wat kan je zelf doen en kom dan maar eens terug bij ons.
2: Wat betekent dat voor jullie dan als er bepaalde gebieden worden afgesloten?
1: Als er bepaalde gebieden langer worden afgesloten, bijvoorbeeld een verlenging van een broedseizoen of permanente afsluiting, dan mag je daar gewoon niet meer komen. Dan kan je daar niet meer van genieten, van beleven.
2: Frank van der Zee, ja, de man van. Wat betekent het voor u als straks het gebied wordt afgesloten?
3: Nou, dat betekent dat wij op hele stukken niet meer kunnen komen waar ik eigenlijk vooral van jongs af aan kom. En ik ben geboren op Schiermonnikoog, een echte eilander. Altijd al op het strand geweest, duinen, bossen. Geweldig. Je ruimt spul op als je ergens komt. En er spoelt natuurlijk heel veel rotsen aan. Neem we mee, ruim op, we genieten ervan. En als we zien dat dingen niet kloppen, dan geef je door. En ook eventueel met zeehonden op strand als er wat meer is. Dus je doet met elkaar, doe je hier alles op het eiland. En dat is niet om te verstoren. Als je dingen ziet, ja, dan doe je daar wat mee. En wij willen niks kapot maken, niks verstoren. Wij genieten ervan. En dat is het belangrijkste. En als ze dat af gaan sluiten, ja, dan is het voor ons ook, ja, wat doe je hier dan nog? Als je nergens meer mag komen.
2: Nou komen hier ook heel veel toeristen. Ja, die zullen natuurlijk wel een andere instelling hebben als de eilanders, denk ik, of niet?
3: Nou, dat is verschillend, denk ik. Want je hebt bepaalde groepen toeristen. Nee, je hebt toeristen, nou, die komen echt alleen in het dorp. En een klein stukje strand waar de paviljoens zijn, die komen niet verder. Maar je hebt vooral in het voor- en najaar, dan heb je meer de natuurbelevers. Hè. Die gaan verder het strand op of een kwelder op. Maar dat is minimaal aan mensen wat daar komt. Dat zijn gewoon mensen die ervan genieten en die er ook rekening mee houden.
2: Die zullen het gebied ook niet gaan verstoren?
3: Absoluut niet.
1: Nederland heeft 5 prachtige Waddeneilanden. De Friese kust en de Groninger kust. Dat is voor recreatie, voor beleving, voor de kop leeg te maken. Dat hebben de mensen nodig.
2: Ja, als de natuur hersteld moet worden, dan zou je toch zeggen, dan is het toch alleen maar goed als daar dan geen mensen mogen komen?
1: Alle eilanders zijn natuurbeschermers. Alle eilanders op alle eilanden zijn natuurbeheerders. Dit is hun achtertuin. Zij zouden gek zijn als zij die natuur verstoren, op welke manier dan ook.
2: Duizenden handtekeningen hebben jullie verzameld. Ja, wat vindt u daarvan?
1: Ja, dat vinden we geweldig. Nee, we zijn er enorm trots op dat zoveel mensen betrokken zijn bij alle eilanden en zeker bij Schiermonnikoog.
0: Zeiden Sonja en haar man, eilandbewoners, tegen Jeroen Berkenbos. Nou, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat er nog geen besluiten zijn genomen over mogelijke afsluitingen. Zegt ook de zorgen achter de ruim 50.000 handtekeningen serieus te nemen. En wil de eilanders ook betrekken bij gesprekken. Morgen worden die 50.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer.

0: Wat zou ik zeggen dan? Dion Bouwers en Jolien op Radio Noord. 13:55 is, dat betekent zometeen Edwin met Noordnieuws met daarin.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: 13:30, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij de steekpartij vanmorgen in de Mesdagkliniek in Groningen is een medewerker van de kliniek neergestoken door een TBS-patiënt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.
10: Toen we aankwamen rijden, zagen we dus de ambulance met, daarin nemen we aan het slachtoffer. Die reed met loeiende sirenes weg en een politieauto reed er achteraan. En even later zagen we nog een politieauto wegrijden. Maar rondom de kliniek was er eigenlijk niets wat erop wees dat er net iets ernstigs gebeurd was.
9: Zei verslaggever Noor Vloeimans. De TBS'er is in de kliniek aangehouden. Politie doet nog onderzoek naar die steekpartij. De mesdagdirectie zegt ontzettend te zijn geschrokken van de situatie. Voor alle betrokkenen wordt nazorg ingezet. In Midwolda zijn meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek bij een woning aan de Hoofdweg. Een leiding is geraakt bij graafwerkzaamheden. De Hoofdweg is voorlopig afgesloten voor al het verkeer. Brandweer en politie zijn daar om de evacuatie te begeleiden en toezicht te houden. In de Wulp is afgelopen zaterdag een 28-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden na mishandeling. De man werd op aanwijzingen van het slachtoffer en een getuige en na het bekijken van camerabeelden door agenten aangehouden, meldt de politie. Burgemeester Art van de Tuuk van Westerkwartier heeft ondertussen met inwoners van de Wulp gesproken over het vuurkorfincident zaterdagavond. Volgens een ooggetuige werd tijdens een buurtfeest brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere personen liepen brandwonden op. Twee slachtoffers belanden in het ziekenhuis. Bij Van de Tuuk hakt het gesprek met de buurtbewoners er behoorlijk in.
11: De schrik dat zo ineens dat wat begon als een feest op burendag kan omslaan, ongewild, het leed wat er nu is. Dat is voor mensen onbegrijpelijk. Dat moet je een plek geven met elkaar. En de gedachten gaan ook heel erg uit natuurlijk naar de slachtoffers.
9: Bewoners van de 6 appartementen aan de Aquamarijnstraat in Groningen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. Het asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. UMCG-longarts Tjerk Hielkema begrijpt dat bewoners zich zorgen maken, maar hij denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
12: We weten dat je eigenlijk de mensen die 5 dagen per week gedurende jarenlang, dat die met name risico lopen op longvlieskanker in dit geval. En ook longkanker kun je krijgen van asbest. Dus je zult echt wel heel veel gaten moeten boren. In theorie wil je veel schade krijgen. Alleen het feit dat het gewoon in je huis zit en dat daar iets mee kan gebeuren, ja, dat is natuurlijk een heel onprettige gedachte.
9: En in de haven van Lauwerzoog is gisteren opnieuw een dolfijn gespot. Die bewoog op de boten heen, vlak bij de kade van de veerboot naar Schiemonnikoog van rederij Wagenborg. Uiteindelijk zwom het beest achter veerboot Rottemaan in de richting van de Waddenzee. Mogelijk gaat het om dezelfde dolfijn die vanaf juni ook al meerdere keren bij Lauwerzoog werd gezien. Er worden de laatste jaren sowieso steeds vaker dolfijnen gespot in de Waddenzee. Meer op rtvnoord.nl.
13: Herken je het nog?
9: Ja, jeugdsentiment. Ah. Oh, daar is hij.

0: Harma Boer.
1: Vanmiddag is de bewolking, er is wat zon en met een zwakke tot matige zuidwesten tot en noordwestenwind wat zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag, vanavond en vannacht komen verspreid over de provincie een poel buienvuur, mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind wat 22 tot 24 graden.
0: Nog even terug in de tijd. Flapper de vip. Oh jongens, ik weet al wat ik vanmiddag ga doen. Ik ga die oude flipper afleveringen terugkijken. En zometeen ook, dat is leuk, we gaan ontspannen in de sofa van huispsycholoog Jeffrey Wijnberg.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Bouw- of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Diercompleet in Leek. Otter Diercompleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.

0: Everything is possible. Promise you a miracle. Simple Minds na Jan Smit. En ik ga even terug naar gisteren. Want om te ontspannen ging ik 's avonds lekker kijken naar Expeditie Grun. En daar zag ik een man, Richard Postma, die een boek las tijdens het wandelen. Dus gewoon wandelend lezen. Omdat hij zich anders tijdens de lange wandeling ging vervelen. En nu vroeg ik me af, wandelen is toch ja, om te ontspannen. Een boek is ook om te ontspannen. En ben je dan ook dubbel ontspannen? Of hebben we steeds meer nodig om te ontspannen? Allerlei vragen schieten door mijn hoofd, waardoor ik eigenlijk helemaal niet ontspannen ben op dit moment. En daarom ga ik lekker liggen in de sofa van Jeffrey Wijnberg. Jeffrey, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, maar dit is echt. Dit reist de pan uit. Dit reist de pan uit van verbazing. Ik bedoel, ja, wandelen dat kan. Weet je, dat is ontspannen.
0: Ja.
1: Lezen, dat kan ook heel ontspannen zijn. Mm-hmm. Maar wandelend lezen.
0: Ja.
1: En volgens mij vraag je dan om een ongeluk.
0: Ja, en ik vergeet nou wat, Jeffrey.
1: Wat kan je dan zien als je wandelt?
0: Nou, dat is een goede vraag. En dan vergeet ik nou wat. Want toen Dirk hem aanhield,
1: ja?
0: Moest hij ook nog even zijn oordopjes uit zijn oren halen. Want hij was ook nog aan het luisteren naar iets.
1: Of was het gewoon een noise canceller?
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik neem aan.
1: En dus dat er alle geluiden.
0: Ja, nou, dat zou kunnen. Ja, dat
1: dus,
0: weet ik
1: maar niet. Maar het is gewoon wat ik denk. Iets van je bent te dubbel, ben je er niet. Hè? Dus je bent, als je al in een boek zit, dan ben je al niet waar je bent.
0: Nee.
1: En als je wandelend leest,
0: mm-hmm,
1: dan ben je dubbel niet waar je bent.
0: En minus plus.
1: En dan heb je gewoon de oordopjes in, dan ben je al helemaal niet waar je bent.
0: Ik vond het. Maar goed, kijk, als dat zijn ding is, dan, ik wil hem verder niet. Die meneer, als dit is waar hij van ontspant, dan moet hij dat natuurlijk lekker doen. Maar ik zat me wel wat dingen af te vragen over ontspannen. Allereerst even, wat doe jij om te ontspannen?
1: Die ik? Werken.
0: Ja. Werken?
1: Werken.
0: Nee.
1: Ja, nee, maar daar heb jij toch ook, nu dat je mij die interview afneemt, dat is toch voor jou ook lekkere ontspanning?
0: Ja, maar dat is met jou. maar
1: ja.
0: Hoe werkt dat? Ontspannen. Is dat iets waar we ons tegenwoordig echt toe moeten zetten? We moeten dat moment nemen?
1: Ja, ja. Nou ja, het is ja. Het is, er is geen, er is geen, hoe zeg je dat, geen recept voor. Ja, hoewel er ook wel mensen zijn die op recept ontspanning zoeken. Hè? Dus dan heb je van die medicatie waardoor je hele zenuwstelsel plat ligt. Ja,
0: ja.
1: Dan ben je wel goed ontspannen. Of gaan een borrel, hè? Mensen nemen een borrel, dat ontspant ook. Of
0: dat
1: twee
0: kan.
1: Borrels.
0: Ja, klopt. Ja. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Maar echt gaan zitten om te lezen. Of wandelen. Of, we leven in een tijd, Jeffy, dat weet je natuurlijk ook. Er zijn heel veel prikkels. En op allerlei manieren kun je prikkels gewenst en ongewenst tot je nemen. Hoe moeilijk is het om tegenwoordig te ontspannen?
1: Nou ja, dat is steeds moeilijker. Hè? Want ongevraagd of gevraagd komen er natuurlijk ook steeds meer prikkels binnen. Hè? Dus alleen al gewoon een ritje door de stad. Weet je wel, of gewoon je boodschappen doen. Dat is trouwens ook wel gemeten. Als mensen gewoon door de supermarkt lopen, dan gaat hun bloeddruk echt wel een paar punten omhoog.
0: Okay.
1: Ja, want daar zijn zoveel verschillende prikkels dat het overprikkelend is.
0: Ja, maar wat raad jij mensen aan dan? Stel, iemand komt bij jou en die zegt, ik voel zoveel prikkels, ik weet niet meer wat ik daaraan kan doen. Wat zeg je dan tegen die mensen?
1: Dan zeg ik tegen hen, jij moet leren lummelen. En dat is gewoon in een stoel hangen. En dan gewoon met je ogen op een soort halve slaapstand. En dan als het ware suf voor je uitkijken. En gewoon helemaal niks doen.
0: Ja, en...
1: Dus daar blijven zitten, sudderen. Sukkelen, suffelen, spruttelen.
0: Spruttelen. Spruttelen, sorry. Dat is een wezenlijk verschil. En
1: dat is een nieuw woord. Spruttelen.
0: Kun je dan ook schuldig gaan voelen? Want er moet nog zoveel gebeuren op een dag, Jeffrey. En dan zit ik daar opeens een kwartier met mijn ogen op 6:30. Dat kan ik me toch helemaal niet veroorloven?
1: Nee, maar wel blijkt in de praktijk, weet je, dat als je gewoon een kwartiertje 's ochtends of een kwartiertje 's middags of een kwartiertje na het eten spruttelt, dan ben je des te productiever na die tijd.
0: Oké. Ja. Maar jij doet dat dus niet. Jij werkt.
1: Ik werk, maar dan sprintel ik tussendoor.
0: Oh ja, oké. Niet tijdens een gesprek met een...
1: Ja.
0: Oh wel? Dus ja, als iemand tegen jou praat...
1: tussendoor.
0: Oh,
1: en ik sprintel ook wel tijdens een gesprek. Dat mijn cliënt zegt van... Hey Wijnberg, ben je er nog? Ik denk, oh ja, nee, ik was helemaal aan het spruttelen.
0: Nou, dat... maar dan nemen ze jou dan nog wel serieus, Jeffrey.
1: Ik zal eens even aan Tessa vragen, want die zit hier. Tessa, neem je mij serieus?
2: Heel
1: serieus, dan moet je kijken. Ja.
0: Ongelooflijk dit.
1: Ja, want dit gaat ook van mijn tijd af. Hè?
0: Ja, nou, dan gaan we snel verder. Jeffrey, ik ga even lekker verder spruttelen tijdens Sommieu.
1: Okay,
0: groetjes aan Tessa.
1: Week,
0: en je moet je dus niet schuldig voelen als je spruttelt.
1: Ja, natuurlijk niet. Daar heb je nergens goed voor.
0: Ja, bedankt
1: je
0: Jeffrey.
1: Als je je wel schuldig voelt, dan deed je toch al helemaal niks.

0: Sommieux met Feels Part 2. En ik breng het direct in de praktijk.
1: Sudderen, sukkelen, suffelen, spruttelen.
0: Spruttelen. Weet je wat spruttelen is, Dimitris?
2: Spruttelen?
0: Ja.
2: Nou, dat is dat je volgens mij een beetje spruttelt.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nee, ontspannen. Ik heb geleerd van Jeffrey net. Je moet gewoon ook eens een keer gewoon een half uur in een stoel gaan zitten. En gewoon je ogen half dicht doen. En gewoon echt niks doen. Niks doen. Lummelen. Nou, spruttelen dus. Dat is het. Doe jij dat wel eens?
2: Heerlijk. Nou ja, zometeen weer 2 uur lang hier.
0: Nou, nee, ook wou zeggen.
2: Doe de muziekjes wat harder, dan kan je even spruttelen.
0: Lekker, hè?
2: Ja, dat is een goed muziekje. Is dit Iris Hond of is dit Wiebe Shujari?
0: Dit is Slow Easy Breezy aan de bar en teut worden met nog wat. Zo heet het.
2: Aha.
0: Ja, het zat in ons jinglepakket. Hm. Wat ga jij zo doen tussen het spruttelen door?
2: Ja, ik ga een doos met droge worsten weggeven.
0: Oh.
2: Ik heb de slager even aangesproken, want hij had ze wat dunnetjes gedraaid. Ik denk zo na het weekend even je best doen, kerel. Dus dikke droge worsten zometeen te winnen.
0: Ah, lekker. Dan zijn die slagers op hun best, hè, als ze boos zijn.
2: Ja.
0: Veel plezier straks, hè. Mooi.
2: Mooi.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest.

0: Oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
2: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
1: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
3: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
1: Jullie trouwdag op maat.
4: Deschaapsberg.nl. Als je collega een hartaanval krijgt,
5: weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
6: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
7: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
8: Radio Noord. De middag door.
9: Met Dimitris Kops.
8: Goedemiddag, het is 2:03. Lekker de middag door met Boston zometeen. Ook Jonas Blue en nu Eurythmics. Dit is Sweet Dreams.

Jonas Blue en Edge of Desire hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 8:08. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris en deze middag maak je kans op leuke prijzen. We gaan om 3:50 plaatje overspelen. En dat doen we voor een doos met droge worsten. Nou, dat is lekker aan de week beginnen hoor. Hey, lekker smikkelen en smullen. De hele doos met droge worsten kan je dus winnen om 3:50 met plaatje over. En later vanmiddag spelen we ook ons nieuwste spel. Ons dobbelspel Vive Geliek. En daar bepaalt het lot of je deze maandag wint. Want je kan namelijk winnen met je telefoonnummer. Meer informatie geef ik je later. En je hoort zo meteen hier een zanger die op een wel heel bijzondere manier aan zijn optredens kwam in het begin. Zijn opa was namelijk loodgieter. En het kwam wel eens voor dat zijn opa moest werken in clubs en discotheken met de waterpontang in zijn hand, hè, als loodgieter. Hij verrichtte dan zijn loodgieterwerkzaamheden helemaal gratis voor die clubs en discotheken. Maar in ruil daarvoor wou hij wel dat zijn kleinzoon in de club of discotheek kon optreden. Ja, lieve opa, wie deze zanger is, hoor je zo meteen hier op Radio Noord. En muziek komt eraan van Taylor Dane, One Republic en nu Boston. Dit is More Than a Feeling.

En zo is het. Nergens is het beter. Astus. Esky Brothers, Radio Noord met de middag door deze maandag. Taylor Dane komt er zo meteen aan. Tell it to my heart. En Michael Bublé eerst. Hij had een opa die al vroeg het talent van Michael Bublé inzag. Zijn Italiaanse opa was loodgieter vroeger. Met de waterpomptang in de hand overal langs. En hij bood dan gratis reparaties aan bij clubs en cafés. Maar dat deed hij alleen in ruil voor een kans voor zijn kleinzoon om op het podium te zingen. Ja, wat een lieve opa, hè? En zo kreeg Michael Bublé dus als tiener zijn allereerste optredens in nachtclubs. Dankzij zijn opa. Zijn loodgieter opa. Een van de grootste hits van Michael Bublé, nu op Radio Noord. Dit is Haven't Met You Yet.

0: Radio Noord. Boston heeft een bijzondere plek deze maandagmiddag bij Radio Noord. Want je hoorde net al de band Boston en zometeen een liedje over Boston van Stella Lefty. Ja, en dat is niet alles. Ook Hans de Boy komt eraan, One Republic en zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. Om 3:50 gaan we plaatje overspelen. Als je meespeelt, kan je hem winnen. Een doos met de droge worsten. En Edwin, goedemiddag.
1: Worsten uit Boston.
0: Worsten uit Boston, ja. En een hele doos met worsten.
1: Ook nog.
0: Hey, heerlijk. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Ja, je bent hier niet voor de worsten, je bent hier voor het nieuws. Wat zit erin zometeen?
2: Oh, het is schier. Het is schier.
1: Toch wel.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Noordnieuws. Edwin in het veld.
11: Goedemiddag. Een ernstig ongeval zojuist aan de Dierenriemstraat in de stad Groningenwijk Paddepoel. Een auto en een fiets zijn op elkaar gebotst. Er is een traumahelikopter ingezet. Over eventuele gewonden is op dit moment nog niets bekend. In Midwolda zijn meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek bij een woning aan de Hoofdweg. Een leiding is geraakt bij graafwerkzaamheden. De Hoofdweg is voorlopig afgesloten voor al het verkeer. Brandweer en politie zijn daar om de evacuatie te begeleiden en verder toezicht te houden. Medewerkers van zwembaden in Groningen krijgen vaker te maken met schelden, intimiderend gedrag en bezoekers die huisregels negeren. De gemeente Groningen ziet de afgelopen jaren meer agressie en andere vormen van overlast en werkt daarom aan nieuwe maatregelen. Vooral opperluchtbad De Papiermolen en het recreatieve deel van Kardingen vragen volgens de gemeente extra aandacht. Op drukke dagen wordt nu al beveiliging ingezet. Medewerkers krijgen agressietrainingen en op verschillende locaties hangen camera's. Een maatregel die nu wordt voorbereid is de herinvoering van het protocol Vrolijk en Veilig, waarmee het mogelijk wordt om bezoekers die een zwembadverbod krijgen ook voor meerdere locaties tegelijk te weren. Het Veendammer Bedrocan, de enige erkende kweker van medicinale wiet in ons land, verkeert een zwaar weer. De Veendammer onderneming heeft de uitstel van betaling aangevraagd, weet verslaggever Loek Mulder.
12: Dat betekent dat het even wat tijd heeft om de financiële problemen op te lossen. Daarvoor is dan een bewindvoerder benoemd die het allemaal in goede banen moet leiden. Ja, en als je dan vraagt naar de oorzaak van die problemen, die ligt volgens Bedrocan zelf met name in politieke besluiten en dus in Den Haag. Nou zal ondertussen Bedrocan meer ruimte krijgen om zelf die cannabis gaan te verhandelen. En daarvoor was een wetswijziging in de maak. En er wordt al heel lang over gesproken, maar nu is die wijziging ook nog eens een keer uitgesteld tot ergens in 2028. En dat betekent dus eigenlijk dat het bedrijf tussen wal en schip valt. Contract kwijt en geen zicht op vervangend werk.
11: Rijkswaterstaat onderzoekt of kwetsbare gebieden op Schiermonnikoog meer rust en bescherming nodig hebben, omdat de natuur daar achteruit gaat. Het zorgt voor veel onrust onder de eilanders, die vrezen dat bewoners en toeristen straks minder plekken kunnen bezoeken. Stichting Wij Zijn de Wadden verzamelen daarom al meer dan 50.000 handtekeningen. Sonja van der Zee is betrokken bij die handtekeningenactie en vindt dat inwoners meer inspraak moeten krijgen.
13: Als je het over natuurherstel hebt in de Waddenzee, dan lijkt het mij dat de overheid eerst naar zichzelf moet kijken. Practice what you preach. De overheid ondermijnt hun eigen regels voor natuurbescherming door continu weer vergunningen af te geven voor onder andere zoutwinning, de gasboringen, de windmolens, het baggeren. Eerst daarna kijken, eerst kijken wat kan je zelf doen en kom dan maar eens terug bij ons.
11: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er nog geen besluiten zijn genomen over mogelijke afsluiting en neemt de zorgen achter de ruim 50.000 handtekeningen serieus. Dit najaar begint een serie informatiebijeenkomsten. En verslaggever en presentator Hielke Bos van streekomroep RTV 1, ook geregeld hier te horen op Radio Noord, is verkozen tot beste presentator van de lokale publieke omroepen. Bos wint de prijs mede door zijn optreden bij de verkiezingsdebatten van RTV 1 in Stadskanaal, Veendam en Borgo-Doorn. De jury prees Bos om zijn rust, kennis en natuurlijk gezag. Naast een bokaal krijgt Bos 1000 euro opleidingsgeld. Wat hij daarmee gaat doen, weet hij nog niet precies.
14: Er zijn wat mensen die tegen mij zeiden, ben je de beste presentator, dan gaan ze je opleiden. Dat moest ik wel om lachen. Dat weet ik nog niet. Het is 1000 euro, ja, daar kun je heel veel mee natuurlijk. Ik hoop ergens dat ik het niet alleen aan mezelf hoef te spenderen, maar dat ik ook wel met mijn collega's kan gaan doen. Dat we met z'n allen een hele mooie grote cursus kunnen gaan doen. Daar ga ik nog eens goed over nadenken.
11: En terwijl je nadenkt, ga dan ook even naar rtvnoord.nl.
0: En dan gaan we naar het weer. Harma Boer.
15: Vanmiddag is het bewolkt, er is wat zon en met een zwakke tot matige zuidwesten tot lode noordwestenwind wordt zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag, vanavond en vandaag komt verspreid over de provincie een poel buienvuur, mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, One Republic.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Meertens Meubelen in Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Het hele weekend heeft de slager worsten staan draaien. En die worsten mag ik aan jou geven. Een doos met droge worsten. Kan je winnen met Plaatje Over. Vanmiddag in Plaatje Over. Een plaat uit 1996. Guus Meeuwis met Per Spoor. En zo klinkt hij.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een.
3: En dit is de vraag.
0: Ja, toen Per Spoor een hit was voor Guus Meeuwis, werd hij bijgestaan door een band. Nu is mijn vraag, wat is de naam van die band? A. Stroopwafels. B. Varant. Of antwoord C. Jazzpolitie. Voor een doos met droge worsten mag jij je antwoord doorgeven. Toen Per Spoor een hit was voor Guus Meeuwis, werd hij bijgestaan door een band. Maar wat was de naam van die band? A. Stroopwafels. B. Vagant. Of C. Jazzpolitie. Als je het weet, mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op telefoonnummer 050-3188-288. Stuur een appje of bel 050-3188-288. Je goede antwoord is een doos met droge worsten waard. On a train.

0: Nee, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik kreeg een appje van jou. En toen zag ik jouw profielfoto. Toen dacht ik van, nou, werk je daar nou? Of vind je het gewoon mooi om daarvan een profielfoto te hebben?
1: Nee, ik was een keer op reis en zag ik daar een autootje rijden. Ik denk wel een mooie auto. Ik vond net zo'n Donald Duck auto. Ik denk, daar maak ik een foto van. Toen kwam hij erop.
0: En waar was dat?
1: In heel ver weg. San Francisco.
0: In San Francisco zag je hem rijden?
1: Ja, joh.
0: Ja, want jij hebt een auto. Zo'n geldwagen, hè?
1: Ja, van zo'n Brinks-auto, ja.
0: Ja, maar een rode. Ik ken alleen die blauwe Brinks-auto's, maar dit is een rode.
1: Ja, vond je niet mooi?
0: Ja, ik vind hem prachtig. Ik heb hem hier voor me. Hij is schitterend. Jeetje, hoeveel geld zou erin liggen?
1: Ik heb geen idee, hoor. We kunnen wel wat met worsten in, denk ik.
0: Ja, er kunnen heel wat droge worsten in. Ja, dat is ook goud geld waard, natuurlijk. Hé, wat was je aan het doen vanmiddag, René?
1: Ik ben aan het werken, ik ben aan het melkrijden.
0: Melkrijden?
1: Melkrijden. Wij collecteren melk bij de boeren en brengen we naar de fabriek.
0: Oh, en dat doe je elke dag?
1: Iedere dag, 's nachts, overdag.
0: Oh, en waar rij je nu dan?
1: Ik rijd nu in de buurt van Marum.
0: Marum, daar kun je ook een hoop melk. Moet je dan brengen of halen? Nee,
1: ik heb gehaald, ik ga nou naar de fabriek brengen.
0: Ja, precies. Bij die kaasfabriek daar.
1: Ja,
0: kijk. Ah, kijk eens. Ja. Zoveel fabrieken zijn er niet in Marum, hè? Dus het zal wel goed zijn. René?
1: Er is maar één melkfabriek in Marum, hè?
0: Wat zeg je nou?
1: Er is maar één melkfabriek in Marum.
0: Oh, ik had het over de kaasfabriek.
1: Ja, nou, dat is toch. Er wordt kaas gemaakt van melk.
0: Ja, oh, precies. Ja, nee, daarom. Er is maar één fabriek. Ja, nee, dan zitten we op één lijn. René, we spelen plaatje over vandaag met een plaat uit 1996. Namelijk Per Spoor van Guus Meeuwis.
2: Zo klinkt de plaat. Dit is de vraag.
0: Ja, nummer 1 hit was het toen. De vraag is, toen Per Spoor een hit was voor Guus Meeuwis, werd hij bijgestaan door een band. Wat is de naam van de band? A, de Stroopwafels, B, Vagant of antwoord C, de Jazzpolitie?
1: Ik dacht B, Vagant.
0: Dat is het enige juiste antwoord.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ja, Guus Meeuwis en Vagant was een Nederlandse band uit Tilburg die rond de zanger Guus Meeuwis werd opgericht in 1994. En in 2001 hield de band Vagant ermee op. En is Guus Meeuwis solo doorgegaan.
1: Oké. Okay.
0: Ja, het levert jou een doos op met droge worsten.
1: Ik ben er gek op.
0: Ja, lekker zeg. Die komen er zo snel mogelijk aan en we gaan het allemaal in orde maken. En Guus Meeuwis en Vagant, ja, die kan je vast meezingen in de vrachtwagen.
1: Vast.
0: Ja hoor, dat moet wel lukken toch?
1: Jazeker.
0: Hartstikke goed. René, we gaan het draaien. Fijne dag.
1: Ja, jij ook. Fijne uitzending.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.
0: Terug naar 96.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schiet...

0: in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de zesde dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De twee zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staal-digitaal.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
4: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
3: Riga.
5: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
6: Riga.
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
7: Radio Noord.
8: De middag door.
7: Met Dimitris Kops.
8: Goedemiddag, het is 3:04. Elton John komt eraan met Kiki Lee samen. Don't go breaking my heart. Zo is het. Ook Cameron Whitcomb zometeen hier. En nu de Pointer Sisters.

Heb jij altijd in Nederland gewoond? Of ook een paar jaar in het buitenland gezeten? Zo meteen hier een DJ op Radio Noord die je kent als de DJ uit Noorwegen. Maar hij heeft niet altijd in Noorwegen gewoond. Hij heeft in heel veel landen gewoond. Hij is geboren in Maleisië, zo, dus niet om de hoek. Maar heeft ook gewoond in Brazilië, Japan, Kenia en Egypte. En wie hij is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Ook de Waterboys komen eraan. En nu Elton John met Kiki Dee samen. Lekker zeg, op de maandagmiddag. Dit is Don't Go Breaking My Heart.

Koningsgoud. Als je nou een lekker liedje vond dit. Sterrenvanger. De roemte. Dan, ja, goed nieuws. Hij is Koningsgoud dus. Dus een week lang draaien we hem extra vaak hier op Radio Noord. Zometeen de Waterboys. Eerst een DJ uit Noorwegen. Zou je denken, hè? Kygo. De DJ uit Noorwegen. Ja, ja, daar woont hij inderdaad. Maar hij heeft niet altijd in Noorwegen gewoond. Sterker, hij is geboren in Maleisië. Dat is nou niet echt om de hoek. Hij heeft ook gewoond in Brazilië, Japan, Kenia en Egypte. Hoe kwam dat dan? Nou, misschien hoor je het al aan de landen. Zijn vader werkte in de olie. Ja, ja, dan kom je nog wel eens ergens natuurlijk als kind zijnde. Kygo, je hoort hem nu. Dit is Stol de Show.

0: Water Boys. Gaan we zometeen naar The Weather Girls. It's Raining Men komt eraan. Oké, muziek onderweg van The Corrs. En je hoort hier zometeen Genesis. Net als Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Het laatste nieuws zometeen. Wat zit er in de bulletin?
1: Maar dan iets moderner.
0: Ik laat hem nog even draaien. We gaan het horen.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws. Edwin in het veld.
1: Goedemiddag. Bij de steekpartij vanmorgen in de Mestdagkliniek in Groningen is een medewerker van de kliniek neergestoken door een TBS-patiënt. Het gebeurde rond 10:30. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.
11: Toen we aankwamen rijden zagen we dus de ambulance met, daarin nemen we aan het slachtoffer. Die reed met loeiende sirenes weg en een politieauto reed er achteraan. En even later zagen we nog een politieauto wegrijden. Maar rondom de kliniek was er eigenlijk niets wat erop wees dat er net iets ernstigs gebeurd was.
1: Zei verslaggever Noor Vloeimans. De TBS'er is in de kliniek aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de steekpartij. De Mestdagdirectie zegt ontzettend te zijn geschrokken van de situatie. Voor alle betrokkenen wordt nazorg ingezet. Bij het ernstige ongeval met meerdere voertuigen op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelt om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde even na 7 uur vanochtend. Er raakte ook iemand licht gewond, meldt de politie. De weg was uren dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362, maar is inmiddels alweer even open. Ook een ernstig ongeval vanmiddag aan de Dierenriemstraat in de stad Groningenwijk Paddepoel. Een auto en een fiets waren op elkaar gebotst. Er werd een traumahelikopter ingezet. Over eventuele gewonden is op dit moment nog niets bekend. De provincie Groningen doet een nieuwe poging om het toerisme in onze regio een impuls te geven door 22,3 miljoen euro te investeren in toeristische plannen van ondernemers en overheden. Het voornemen is niet nieuw. Onder aanvoering van toenmalige gedeputeerde Mirjam Wulfs investeerde de provincie in coronatijd ook bijna 4 miljoen euro in toerisme en recreatie. En ook de economische agenda van Nijbegun maakt zo'n 200 miljoen euro vrij voor de zogeheten vrije tijdseconomie. Ondanks deze investeringen loopt het toerisme in onze provincie achter in vergelijking met provincies als Friesland en Drenthe. De nieuwe miljoenen komen beschikbaar via het Nationaal Programma Groningen. En de Groningen Game Outbound is genomineerd bij de Dutch Game Awards. Het zijn prijzen voor de beste Nederlandse videogames van afgelopen jaar. Het spel van Groningen studio Square Glade Games is genomineerd in de categorie Beste Technologie. Outbound is meteen ook de enige genomineerde game uit Groningen. En volgens jurylid en Hanze-docent Arjen van Houwelingen komt dat deels omdat er bijvoorbeeld de Randstad meer studio's zijn. Ook speelt de onzekerheid in de game-industrie een rol, denkt hij.
12: Er is een hoop geld mee te verdienen, maar het kost ook een hoop om een game te maken. Dus het zijn projecten die soms ook heel lang duren. Of je moet heel veel games maken voordat je een keer een hit hebt.
1: De uitreiking van de Dutch Game Awards is 19 november in Breda. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dan gaan we naar het weer. Harma Boer.
13: Vanmiddag is het bewolkt, er is wat zon. En met een zwakke tot matige zuidwesten, loten noordwestenwind wordt zo'n 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag, vanavond en vannacht, komt verspreid over de provincie een poel buienvuur. Mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon. En met een matige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
0: De Koers met radio binnen nu en 1 minuut op Radio Noord.
14: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
17: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
18: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met... Ja, het lot gaat bepalen of jij gaat winnen deze maandagmiddag. Wat kan je winnen? Je kan Fivreliek winnen. Ja, dat is een dobbelspel in het Grunnigs. Vijf dobbelstenen, het scoreboekje natuurlijk, de pennen en alles in een mooie etui. Je kan het winnen met het spel Fivreliek. Ik heb drie dobbelstenen in een bakje. En die ga ik zo meteen hier in de studio van Radio Noord gooien. Die dobbelstenen dan, dat bak je niet. Die dobbelstenen. En ja, maak je geen zorgen. De dobbelstenen, ja, die komen natuurlijk, daar komen natuurlijk cijfers uit. En die drie cijfers moet jij in je telefoonnummer hebben zitten. Dus als je er twee hebt, dan heb je pech. Maar heb je ze alle drie in je telefoonnummer, ja, dan mag je bellen. En dan maak je kans op Fivreliek. Ben je klaar voor? Ja, dan gaan we dobbelen. Ik zal nog even...
0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met...
2: Het is maandag, hè?
1: Ik moest een ander muziekje hebben, maar we doen het voor deze keer even op dit muziekje. We gaan dobbelen. Ik zal nog even goed schudden. Ja, en daar komen de dobbelstenen. Oeh. Heb jij in je telefoonnummer een 1, een 4... en nog een 4. Dus een 1, een 4 en nog een 4. Dan mag je bellen vanaf dit moment 050-3188-288. Alleen bellen als je een 1, een 4 en nog een 4 in je telefoonnummer hebt zitten. Want dan win je Fivreliek. 050-3188-288. Dat is het nummer van Radio Noord. Meld je maar op deze maandag. Samuel Welten is hier.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Linda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij zit in de auto?
2: Ik zit in de auto.
1: En je bent onderweg van de Euroborg naar huis?
2: Ja, dat klopt. Ik werk bij Noorderpoort.
1: Oh, je werkt bij de Noorderpoort daar?
2: Ja.
1: Die zitten daarin, in de Euroborg?
2: Die zitten in de Euroborg, ja. School voor gastvrijheid.
1: Och, ja, nee, dat klopt ook, ja. En dan had je daar altijd zo'n wokrestaurant naast zitten.
2: Dat klopt.
1: En die zitten nog?
2: Die zitten nog, maar die heeft niets met school te maken, zeg maar.
1: Oh, ik dacht dat er altijd leerlingen werkten. Of stage liepen.
2: Ze lopen er wel stage, ja. Maar het is gewoon een horecabedrijf op zich.
1: Oh, oké. En je hebt het naar je zin daar?
2: Ja, zeker.
1: Dat is mooi om te horen. En nu onderweg naar huis, waar woon je dan?
2: Ik woon in Eenrum.
1: Oh, dat is een stukje rijden dan.
2: Ja, valt mee.
1: Ja, klein stukje.
2: Daarom.
1: Had je Radio Noord aanstaan, hoorde je Vief Geliek. En toen dacht je van nou, een 1, een 4 en nog een 4 heb ik in mijn telefoonnummer staan.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, nou ik moet het altijd even controleren, hè, of dat ook echt zo is. Want ja, anders dan kan iedereen bellen. Maar ik zie een 1... Ik zie je 4 en ik zie op het eind nog een 4.
2: Helemaal goed.
1: Dus ik mag je feliciteren. Jij wint Vief Geliek, het Groningse dobbelspel. Ja, kan je thuis nog een keertje spelen?
2: Gezellig.
1: Ja, ik weet niet met wie je het dan gaat spelen om het gezellig te maken.
2: In elk geval met mijn man.
1: Met je man, ja, hartstikke leuk toch. 5 dobbelstenen, het scoreboekje, de pennen. En alles in een mooie etui om het allemaal compleet en netjes te houden. Het komt allemaal jouw kant op.
2: Fijn, hartstikke leuk.
1: Hartstikke goed. Snel gewonnen op de maandag. Rij voorzichtig, Linda. En tot de volgende keer.
2: Oké, dankjewel.
1: Doei.

0: just might. Oh, Bruno Mars. Op Radio Noord, 4:05. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitries.
0: Weekend weer voorbij.
1: Ja.
0: Vol opgeladen.
1: Het is weer maandag.
0: Het is weer maandag.
1: Frisse moed tegenaan.
0: Ja.
1: Bij het vallen van de duisternis gaan wij nog 2 uurtjes Studio Gun doen.
0: Nou, het is inderdaad...
1: Ja, het is donker geworden buiten.
0: De hel breekt los.
1: Ja, zo lijkt het wel. Ja, volgens mij valt het mee, hoor.
0: Oh.
1: Zometeen onze weervrouw om even raadplegen.
0: Och, tuurlijk, ja.
1: We hebben ook Gronings Pijl trouwens straks.
0: Ja.
1: Kom maar op. Gaat over... nee, ga niet verklappen ook. Nee, dan moet je zometeen weer gewoon luisteren. En we hebben nog steeds dezelfde lach als die van vorige week. Dus... heb je me een smiezen, zou ik maar bellen zometeen om die prijs in de wacht te slepen.
0: Komt er nog een hint bij?
1: Ga ik wel proberen bij Maatje.
0: Ja?
1: Dus je is net weer fris terug van vakantie, dus in goede moed.
0: Die is waarschijnlijk in goede moed dan.
1: Moet het ijzer smeden als het heet is, hè?
0: Ja, ja, dus er komt een tip aan.
1: Ik denk het wel.
0: Oké, hartstikke goed. Studio Grun met Erik en Maartje zometeen na 4:00. Dit is Tina Turner bij Radio Noord. Tip ik om, tot morgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2

0: uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Mooi Edwin.
2: Mooi Erik. Ernstig ongeval vanmiddag aan de Dierenriemstraat in de stad Groningenwijk Paddepoel. Een auto en een fiets waren op elkaar gebotst. Er werd een traumahelikopter ingezet. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. In Midwolda zijn vanmiddag meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek bij een woning aan de Hoofdweg. In leiding was geraakt bij graafwerkzaamheden. De Hoofdweg was enige tijd afgesloten voor al het verkeer. In De Wilp is dit weekend een 28-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden na een mishandeling. De man werd op aanwijzingen van het slachtoffer en een getuige en na het bekijken van camerabeelden door agenten aangehouden, meldt de politie.
1: Straks meer in Noordnieuws om 16:30.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
6: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
4: Riga!
5: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
7: Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
11: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
12: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
13: Radio Noord.
1: Studio Grun.
13: Met Erik Bad.
1: Maandag namiddag, fijn dat je luistert naar de zender van Grun. Verkeer, weer, Groningspeil en de lachlijn na 16:30. En natuurlijk fijne muziek.

0: Enorme staat van dienst hoor, deze man. Paul Carrack. Een van zijn solo-hits, Don't Shed a Tear. Kijk even naar de weg. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Ik kijk even naar de weg en dan zie ik dat het goed is.
0: Nou.
1: Dat is een lekker begin.
0: Daar valt dan niks over te melden verder. Dan gaan we meteen door met het weer. Ja. Hoi Arma.
2: Ja, hoi Erik.
0: Hoi, valt er nog wat over te melden?
2: Ja, op dit moment zit er net boven de stad zit een bui. En hier achteraan worden het weer droog. En ik zag toch wel een behoorlijk omvangrijk gebied. Met ook wat buien gereken. Wat nou dan straks vanuit het zuidwesten over de provincie trekt. Ja, en dat zit nou ongeveer boven het westen kwartier in het Lauwersmeergebied. En dat, ja, dat heeft wel even weer een aantal uren nodig om dat over ons in te krijgen. En ik denk om nu of zo is het in de meeste delen van de provincie gewoon weer droog. En dan gaat het weer opkloren. Het is een beetje de reactie op toch wel die hogere temperaturen. Een dikke 19,5 graden op Lauwersoog. En zo'n 23 graden in Nijbeert. En het wordt niet jongens zo heel erg zonnig. Want de zon die heeft maar zo'n 1 à 2 uur scheen. Dus maar die warme lucht is er wel. Ja, en als er dan zo'n front dichtbij ligt, ja, dan krijg je dus die onstabiliteit. Dus de komende uren, dus vanuit het zuidwesten, verspreid over de provincie een aantal buien. Geleidelijk aan in wat in de loop van de oben weer droog. En in loten van oben en vannacht opnieuw weer een aantal buien. Met kans op onweer doorin. Dan vannacht loter, wanneer dat droog is, een kans op wat nevel en mist met zo'n 15, 16 graden. Als minimum. In maand droog met regelmatig zon. En met een motige tot vrij krachtige wind. Nu de oostelijke regio's 22 tot 24 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: Rust en vrede inmiddels, deze Jay Giles, frontman van de Jay Giles Band. Hun grootste hit, Centerfold, was dat. Op maandagmiddag, Martje, welkom terug in Studio Grun.
1: Goedemiddag.
0: Hoe heb je het gehad?
1: Ja, ik heb het heerlijk gehad. Ja, ik ben echt helemaal, ik voel me helemaal zo opgeladen. Het was ook heel mooi weer vandaag. In Veendam was het echt bijna 25 graden en zonnig. Ik was helemaal, en toen kwam ik hier en we gingen beginnen. Is het nu ineens donker buiten?
0: Donkere wolk boven de studio.
1: Ja, het is een beetje herfstig. Maar goed, in principe klopt dat wel.
0: Ja, alleen, het is ook herfst geworden inmiddels.
1: Het
0: is wat nazomer beloofd. Dus gaan we nog wel even aan de tand voelen.
1: Een beetje nazomer.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Ik heb wel een minder leuk onderwerp meegenomen. Voor jou.
0: Voor een spijl?
1: Ja.
0: Oh, wat dan?
1: Hoge boetes. Eigenlijk is dat voor niemand een leuk onderwerp.
0: Nee.
1: Dat we wel zijn. Want ja, dus, nou, er zijn wel mensen die nooit echt een bekeuring hebben gehad. Maar die zijn er denk ik wel weinig. Mensen met een auto dan. Tegenwoordig ook wel steeds makkelijker dat je ze echt op de fiets krijgt. Ik heb bijvoorbeeld wel... Ik heb hem niet gehad, maar ik weet dat hij heel duur is. Telefoon in de hand. Hè? In de auto sowieso, maar op de fiets ook. Dat hoor je natuurlijk wel steeds. Ik durf bijvoorbeeld niet eigenlijk met muziek dan aan te passen. En op een gegeven moment konden mijn oordopjes dat niet meer. Dan zat ik gewoon 3 minuten naar iets te luisteren.
0: Ja, het zijn
1: wat ik niet wilde.
0: Torenhoge boetes, maar je leert het wel af natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel zo.
1: Nou, dat bedoel ik. Het houdt me dus wel tegen. Dus het heeft, in die zin heeft het wel zin, ja.
0: Ja. Nou, zo heeft ieder zijn eigen verhaal. Ik pas even op dit gebied.
1: Ja, ik ging... Nou, wat leuk. Ging ik net vragen. Wat was ook alweer jouw hoogste boete, Erik?
0: Nou, laten we het daar niet over hebben. Ik ben er ook niet trots op. Maar
1: we kunnen die naar buiten brengen.
0: De leergeld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, jij hebt echt... Jij hebt veel geleerd toen.
0: Ja, we zullen het nooit meer doen. Boetes dus. In het verkeer. Zometeen hoor je de Groningers. Nu eerst hoor je Samber op Radio Noord. Dat is een van zijn grootste. Hij heeft er veel, hoor. Homewrecker.

0: Somber op Radio Noord. We zijn toe aan ons Groningspeil. Collega Elwin was in Stadskanaal en vroeg de mensen op straat naar verkeersboetes.
1: Jouw hoogste verkeersboute ooit? Wat je daar nog?
2: Nee, maar daar is misschien wel al nog straks 20 jaar in.
3: Wat moet je daar nou van zeggen?
1: Ja, Bino elke nou in ze wel eens een keer, toch?
3: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Het is allemaal weer een poel mondleden naar komen naar.
4: 2 jaar terug? Voor te hard rijden?
5: Dat is voor mij 6 jaar geleden. We was hier in Stadskanaal.
2: De laatste keer dat ik hem aan heb, was naar Veurthaar rijden. En ik denk dat er ongeveer nou... Want dat zijn wel euro's? Of met een gunst of zo? Ja, nou,
5: die was voor mij 300 euro. Voor
1: zo?
5: Voor te hard rijden.
3: Wel iets van 85 euro was zo al. Ja,
1: zonde man.
3: Ja, maar ja, dat valt hoog. Ja. Ja.
1: Heb je dat nou in al die jaren, want ik ken je first en dat je al een paar jaar Ribbewies hebben. En al die jaren volgende keer eenmaal op de mat liggen?
3: Nou, ik denk elke jaar onmol. En ook wel eens twijmol. Ja, ja, ja.
5: Soms is natuurlijk wel dat voetje al op pedaal ligt. En dan ga je toch alweer te hard.
3: Ribbewies nog nooit weer. Dus zo gek het nog niet weer. Nee.
1: Maar leer je er nou een beetje meer op of nou?
3: Ja, jawel, jawel. Maar ja, goud gebeurt toch altijd in weer. Even in de gaan gooien, hè? Ja.
2: Vijf ongeveer, waar moet die ding staan? En zo is allemaal in woorden gereden en zo is allemaal erop met toch een beetje aan die snelheid. Ja.
4: Maar ik moet zeggen, waar 50 moet, daar rijd ik nog wel eens wat harder, ja. Ik vind 50 wel heel langzaam. Ja.
5: Goed, het zal wel in ieder geval niet zijn dat die snelheid er is. Dus,
1: En regels zijn?
5: Regels zijn regels. Veiligheid voorop.
1: Zo is het. Hey, dankjewel hè.
5: Jo.
1: Jo, mooi.

zangeres Dionne Warwick. Maar Aretha Franklin scoorde er een hit mee. Say a Little Prayer. Zometeen hoor je het nieuws uit Zaterdammeland van Edwin. Maar eerst gaan we naar Alex Lutjeboer en Beesmaal. Ze hebben een nieuwe single. En die heet Maal Vellon.

0: waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Het is 4:30, het nieuws uit Groningen. Het krijg je van Edwin Immetveld. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het Veendammer Bedrocan, de enige erkende kweker van medicinale wiet in ons land, verkeert in zwaar weer. De Veendammer onderneming heeft uitstel van betaling aangevraagd, weet verslaggever Loek Mulder.
13: Dat betekent dat het even wat tijd heeft om de financiële problemen op te lossen. Daarvoor is dan een bewindvoerder benoemd die het allemaal in goede banen moet leiden. Ja, en als je dan vraagt naar de oorzaak van die problemen, die ligt volgens Bedrocan zelf met name in politieke besluiten en dus in Den Haag. Nou zal ondertussen Bedrocan meer ruimte krijgen om zelf die cannabis gaan te verhandelen. En daarvoor was een wetswijziging in de maak. En er wordt al heel lang over gesproken, maar nu is die wijziging ook nog eens een keer uitgesteld tot ergens in 2028. En dat betekent dus eigenlijk dat het bedrijf tussen wal en schip valt. Contract kwijt en geen zicht op vervangend werk.
12: Een auto die na de steekpartij vorige week in Emmekom-Paskum gestolen was, is dit weekend uitgebrand teruggevonden, meldt RTV Drenthe. De gestolen auto vatte vlam op een afgelegen plek aan de ondereinde in Emmen. Politie gaat uit van brandstichting, zoekt intussen naar getuigen van de brand en die steekpartij. Bij die steekpartij aan de runde in Emmekom-Paskum raakte in de nacht van donderdag op vrijdag een 39-jarige man gewond. Volgens de politie zijn mogelijk 2 verdachten betrokken. Ze zouden na die steekpartij met 2 auto's in onbekende richting zijn gevlucht. En een van die auto's was van het slachtoffer. Rijkswaterstaat onderzoekt of kwetsbare gebieden op Schiermonnikoog meer rust en bescherming nodig hebben, omdat de natuur achteruit gaat. Het zorgt voor veel onrust onder de eilanders, die vrezen dat bewoners en toeristen straks minder plekken kunnen bezoeken. Stichting Wij Zijn de Wadden verzamelde daarom al meer dan 50.000 handtekeningen. Sonja van der Zee is betrokken bij die handtekeningenactie en vindt dat inwoners meer inspraak moeten krijgen.
14: Als je het over natuurherstel hebt in de Waddenzee, dan lijkt het mij dat de overheid eerst naar zichzelf moet kijken. Practice what you preach. De overheid ondermijnt hun eigen regels voor natuurbescherming door continu weer vergunningen af te geven voor onder andere zoutwinning, de gasboringen, de windmolens, het baggeren. Eerst daarna kijken, eerst kijken wat kan je zelf doen. En kom dan maar eens terug bij ons.
12: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er nog geen besluiten zijn genomen over mogelijke afsluitingen en neemt de zorgen achter de ruim 50.000 handtekeningen serieus. Dit najaar begint een serie informatiebijeenkomsten. En de provincie Groningen doet een nieuwe poging om het toerisme in onze regio een impuls te geven door 22,3 miljoen euro te investeren in toeristische plannen van ondernemers en overheden. Het voornemen is niet nieuw. Onder aanvoering van toenmalige gedeputeerde Mirjam Wulfsen investeerde de provincie in coronatijd ook bijna 4 miljoen euro in toerisme en recreatie. En ook de economische agenda van Nijbegun maakt zo'n 200 miljoen euro vrij voor de zogeheten vrije tijdseconomie in onze provincie. Ondanks deze investeringen loopt het toerisme in de provincie achter in vergelijking met buurprovincies Friesland. Friesland en Drenthe. De nieuwe miljoenen komen beschikbaar via het Nationaal Programma Groningen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
11: Dankjewel. Dan de weersverwachting.
15: Vanmiddag is de bewolkt, er is wat zon. En met een zwakke tot matige zuidwest tot lood en noordwestenwind wat zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag, vanavond en vandaag, komt verspreid over de provincie een poel buienvuur. Mogelijk met onweer en een minimum van 15, 16 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon. En met een matige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostenwind wat 22 tot 24 graden.
11: Straks weer de lachlijn. Ook vrijdag ging het weer mis. Een fout antwoord betekent wel dat als je het weet, je straks moet bellen. Hè? Zorg dat je er doorheen komt, want kom je bij ons in de uitzendingen is je antwoord goed, dan zijn de prijzen voor jou. En kom erop, zeggen we straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel. Waar het over gaat, hoor je zo meteen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
18: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
17: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Familiefeest of tuinparty?
20: De Schaapsberg.nl.

0: Purple Disco Machine. We gaan de lachlijn spelen. Moet jou even bijpraten, denk ik.
1: Nou, behoorlijk. Want, maar ik heb hem ook nog helemaal niet gehoord.
0: Nee, hij zei,
1: zullen we daar eens mee beginnen?
0: Nou, ja, precies. En ik ben er, dat zei ik tegen Nadez ook al. Ik ben er heel trots op. Want,
1: is het jouw lach?
0: Dit is mijn lach. Die heb ik gevonden. En daar heb ik heel veel werk aan gehad. Maar ik, zonder al te veel te verklappen. Even luisteren.
1: Ja?
0: Komt-ie.
1: Oh, daar kunnen we het dan later wel eens over hebben. Ja. Want ik heb hier ook wel een verhaal bij. Maar dan ga ik... Dan,
0: oh,
1: we moeten
0: okay,
1: het niet weggeven. Okay, dus,
0: nee. Maar heel veel namen al gehoord.
1: Zal ik even een paar doen?
0: Nou, Des heeft het keurig overgedragen, zie ik. Dus,
1: ja, zeker. Ik
0: kom
1: zie,
0: maar op.
1: Mariska Hulshoff.
0: Ja.
1: Miranda Bolhuis. Collega Daphne is ook genoemd. Inge van Kalkar was natuurlijk heel veel in het nieuws, hè, omdat ze was gestopt. Maar was niet. Marlene Bakker ook niet. En op vrijdag hoorden we Roxane Kneteman.
0: Ja, en ik hoor ze er inderdaad allemaal in. Roxane is de dochter van Gerry Kneteman, die wel aanschuift bij talkshows. Hele leuke, spontane dame met zo'n lach.
1: Gerry Kneteman ook niet.
0: Maar, nee.
1: Oh. Echt even helemaal iets aan mij voorbij.
0: En die Merks kun je wel. Joop Zoetemelk.
1: Joop Zoetemelk.
0: Nou, en dat,
1: ja, dat was een fietser.
0: Ja.
1: Was een fietser.
0: Ja, ja, Gerry Kneteman zat daar iets achteraan.
1: Oh ja, ik heb echt niks met sporten. En zeker niet met fietsen.
0: Nee?
1: Nee. Dus dat wordt lachen met dat WK. Kan,
0: nou,
1: oh, wat een goed nieuws.
0: Gaat aan jouw neus voorbij dan.
1: Oh, echt zo. Maar maakt het verder helemaal niet uit.
0: Nee.
1: Zo leer ik elke keer weer bij. Zij is het in ieder geval niet.
0: Nee.
1: En ik ga ook niet zeggen of het in de goede hoek zit. Ik zie een hele mooie mix van Gronings namen. Meer Gronings dan niet Gronings.
0: Nee, we hebben ook nog niks verklapt in dat opzicht.
1: Nee, en jij verwachtte dan een hint. Maar ik denk,
0: kan ik jou verleiden tot een hint?
1: Jij kan mij verleiden tot een hint voor morgen.
0: Oh, dus als ik vraag...
1: Dan, ja, ik heb het nog helemaal niet meegemaakt.
0: Nee,
1: en er worden heel veel gebeld.
0: Ja,
1: nee,
0: wordt goed gebeld.
1: Moet ik dan nu zomaar out of the blue zeggen, ik ben er weer en hier heb je een hint? Dat vind ik ver gaan. Het is een vrouw.
0: Dat vind ik ook heel goedkoop.
1: Het is een vrouw. Die krijg je van mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat wisten we al, maar dat geeft niks. Luister nog even goed. Wie is dat? Als je het weet of je wil gokken, moet je nu bellen. En proberen door te komen. Ja, hoe doe ik dat dan, hoor ik jou zeggen. Ja, dat weet ik ook niet. Maar gewoon bellen en een beetje mazzel hebben. Dat maatje oppakt en dat jij er dan voor bent. 050-388-288. Dat is ons nummer. En wie weet spreken we zo meteen. Na D.

0: Het waren de Dixies Midnight Runners. We gaan de lachlijn spelen. We hebben een kandidaat aan de lijn. Dat is Johan Laanstra. Dag Johan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag uit Houten Gehagen.
1: Helemaal.
0: Ja, in het mooie Smallingenland.
1: Klopt.
0: Ja, fijn dat je luistert naar de Groningse zender, Johan.
1: Altijd, hè?
0: Ja, mooi zo. Hey, jij hebt die lach gehoord.
1: Ja, ik had hem al een week in gedachten. Ik denk, ja, als ik ertussen kom, dan moet hij genoemd worden.
0: Nou, het is zover. Je bent ertussen.
1: En ja, daarom.
0: Heb je nog iets gedaan met de hint van Maartje dat het een vrouw is? Of was je daar zelf ook al achter?
1: Daar was ik zelf al achter.
0: Ah, dat dacht ik al. Nou, wil je hem nog een keer horen? Of zeg je van, nou, laat mij maar gewoon het antwoord geven.
1: Laat mij de gokwagen. Jannie van der Heijden.
0: Ach, die gezellige mevrouw van heel Holland bakt.
1: Ja, en van de beestenboel. En nou ja, wat doet ze allemaal van niet? Met de boot.
0: Ze doet heel veel. Oh ja, met de boot bij André van Duin. Ja. Is het Jannie van der Heijden? Nee, Johan.
1: Helaas.
0: Helaas niet. Leuk geprobeerd, maar de prijzen gaan aan je neus voorbij. Zonde. Maar ja, leuk geprobeerd. Johan, leuk je even gesproken te hebben. En tot een andere keer.
1: Tot de volgende keer. Mooi. En fijne uitzending.

0: Dave Stewart en Annie Lennox. Je hoort ze regelmatig op Radio Noord. Je weet niks natuurlijk. Maar deze hoor je niet zo heel vaak. Would I Lie to You was dat. We zijn toe aan een nieuwe kommerop. En er zijn natuurlijk verschillende kommeropties. Dankzij jou kwamen we op het idee, Maartje. Want jij bent best wel enthousiast teruggekeerd uit Duitsland.
1: Nou, ik heb net Johan aan de lijn. Nou, die had dat dan weer gezien. Ach, was je in Harts? Was je in Goslar? Was je hier? Dan heb je meteen even een leuk gesprekje over Duitsland als vakantieland. En dan denk ik, nou, kijk, Groningen heeft twee opties, hè? Friesland en Duitsland als buitenland.
0: Nou, dat is snel gemaakt, lijkt.
1: Wat bedoel ik? Dus ben jij wel eens op vakantie geweest in Duitsland? Dat is eigenlijk alles wat ik wil weten.
0: Hele simpele vraag. Kom erop met die verhalen, zeggen wij dan. Precies, kom erop. 050-318-288. En als je reageert, vinden we altijd hartstikke leuk. Maar je kan ook een spraakberichtje insturen. En dan hoor je je eigen stem ook terug op de radio waarschijnlijk. Dus probeer dat eens. 050-318-288. En anders gewoon een WhatsAppje. Is altijd goed. 050 dus, 318-288. Part-time lover. Dit is Stevie Wonder. Kan het?

0: voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 5 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Dien

0: En moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen van Edwin.
2: Het Veendammer Bedrocan, de enige erkende kweker van medicinale wiet in ons land, verkeert een zwaar weer. De onderneming heeft uitstel van betaling aangevraagd. Medewerkers van zwembaden in Groningen krijgen vaker te maken met schelden, intimiderend gedrag en bezoekers die huisregels negeren. En de provincie Groningen doet een nieuwe poging om het toerisme in onze regio een impuls te geven door ruim 22 miljoen euro te investeren in toeristische plannen van ondernemers en overheden.
1: Straks hoor je meer in Noordnieuws om 17:30.
3: Advies van Anneke. Relax. Just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke. Als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
7: Radio Noord.
1: Studio Grun.
7: Met Erik Bad.
1: Met nog 1 uur voor de boeg op maandagmiddag wordt het echt nog een nazomer. Gaan we zometeen vragen aan onze weervrouw. Maar eerst muziek. Dus doe maar.

0: Eén nacht alleen, doe maar was dat. Veel Groningers inmiddels op weg van werk naar huis. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer, Maatje?
1: Ja, er is net een ongeluk gebeurd op de N33. Zuidbroek richting Veendam. En het is vlak na de aansluiting met de A7 en Zuidbroek dus. En dat betekent dat de file ontstaat op de N33 al voor Zuidbroek. En ook vanaf de A7 op de afrit richting die kant. Verder veel vertragingen rond de stad. Dus op de verdiepen ligging. Maar ook de A7 richting Duitsland, de A7 richting Leek. Maar wel allemaal langzaam nog rijden, weet je wel. Dus je bent wel misschien 5 minuten langer onderweg. Okay. Maar het staat nog niet vast.
0: Goed. Even luisteren naar de radio als je onderweg bent. Hoor je ook het weer? Mooi, Arma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Ja, die verheugt ons al een hele tijd op deze zomerse week. Maar wordt het ook echt een zomerse week?
2: Ja. Ik huur Maatje lang, maar die denkt natuurlijk, ja, het rekt, dat zal allemaal wel. Maar het gaat wel gebeuren.
0: Oh.
2: Jazeker, ja. Mun in Overmun. En vandoor gaan we te maken met een front waar eigenlijk een beetje zuidwest-noordoost georiënteerd over onze omgeving ligt. Vandoor ook inderdaad die bewolkingheid vandoor was. Toch die oplopende temperatuur. En omdat je dan een frontje over je inlingen hebt. Met het stijgen van de temperatuur gaat de onstabiliteit erin. Ja, en dan creëer je allemaal te maken met buien. Nou, dat is dus iets voor de komende per uur. Om 1:30 wordt het vanuit het westen droog. En in vannacht opnieuw eens een keer weer vanuit het zuiden. Dat er ook weer een aantal buien overkomen. Maar het liep de trap dat het naar wat meer naar het westen zou. Dat Friesland en de Waddeneilanden in wat meer kring dan wie. Voor hetzelfde geld droogt het hier dan op. Want dan krijgen we geleidelijk aan een zuidelijke stroming. De aangevoerde lucht wat droger. Ja, en dat betekent me ook lekker wat zon. En ook in de doordreug weer. Verdoog in Roodschouw 2,5 uur de zon. Het werd zo'n 20,5 groot. En de regen is op dit moment terugzakt naar 17 graden. En op dit moment 8 kilometer zich. 16 millimeter is het tot dusver van. In Sipboden werd 23,5 groot. 13 millimeter. Door reekt ook in de door. Nog maar net 19,5 groot op dit moment. En de barometer staat 1020 millibar. Nou, dus de komende uren hebben we dus te maken met regen. En soms een wat buiig karakter. De loten vanop is weer droog. Om 1:09 is het eigenlijk overal zo goud als droog. Misschien het uiterste oosten nog even nooit. En dan is de wachting op de Nijenbuit. Nu die komt loten vanom. En vannacht mogelijk met onweer. De klap onweer zit er nou op dit moment trouwens ook wel in dat dat mogelijk is. En vannacht loter, droog. Dik in de nevel en mist ontstond. Het is rustig weer. 15, 16 graden als minimum. Maandag droog, regelmatig zon. 22 tot 24 graden. Woensdag regelmatig zon. 23 tot 24 graden. In de nacht regen, donderdag. En ja, teken van de dag. Regen achter weer en een graad of 19. En vrijdag zotra weer droog met een temperatuur 19 of 20 graden.
0: Oké, ze gaan maar doen. Moet ook als Duitse week horen, hè?
2: Ja, de Duitse wettendienst. Daar werk ik over het algemeen met. Klopt.
0: Oh ja, nee, wel, je hebt het over Duitsland. Is er nog een favoriet plekje in Duitsland?
2: Nou, ja, nee, ik kom eigenlijk nooit heel veel over de grup. Ik kom volk nooit verder als Boende of Leer.
0: Oh, dus die weerkoorden hoor gewoon van internet?
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar dankjewel in Schiedam.
2: Jo, mooi.

0: Oh, sorry. Een hele andere zanger. You're Only Human, oftewel Second Wind. Oh. Maandagmiddag. We hebben het vandaag over Duitsland. Want ja, Maartje kwam heel enthousiast terug. En je hoort heel veel Groningers positief over onze oosterburen. En, ja, je kunt twee kanten op als je naar het buitenland wil in Groningen. Links naar Friesland of rechts naar Duitsland. En ja, waarom is Duitsland zo populair?
1: Nou ja, het is natuurlijk inderdaad populair omdat het er gewoon dichtbij is. Ik denk ook dat er weinig Groningers zijn die echt zullen zeggen van... ik ben er nog nooit geweest, al is het maar om er doorheen te gaan. Maar echt als vakantieland, ik ben er als kind al wel mee naartoe genomen. Maar ja, ja, weet ik niet, je ging ook maar gewoon mee. Het ging ook wel vaak naar Friesland kamperen of gewoon in de eigen provincie of Duitsland. Het maakte toen niet zoveel indruk. Heel anders dan nu. Ik had het zelf gepland. Kijk, Stefan en ik gaan dan samen op vakantie. Stefan is gewoon mee, net als de hond. Ik heb hun gewoon mee en dan horen zij gewoon wat we gaan doen. Niet omdat het niet mag hoor, maar Stefan vindt dat gewoon, die zegt ja, maakt mij niet uit. Dus oh, dan, ik zoek dat helemaal. Nee, maar goed, ja prima, ik zoek het uit. Ik zoek leuke plekjes uit, ik denk nou, dit is misschien leuk, dat is misschien mooi. En dat gaat elk jaar hartstikke goed, maar ik ben eigenlijk nog nooit zo positief verrast als nu. Dus daarom wou ik het toch even meegeven, dat wij waren, we hadden ook prachtig weer hoor, dus dat maakt natuurlijk ook uit. Hoe ongelooflijk mooi het daar was. Ik kreeg er echt geen genoeg van. Elke dag een ander stadje. Wij zaten, begonnen in Haagd, dat natuurgebied. En daarna zijn we heel lang bij het Zwarte Woud geweest. Dan kun je ook op 100 plekken zitten natuurlijk. Echt de enige plek nog weer mooier dan de andere. Ze zijn super hondvriendelijk. Voor mensen die dat leuk vinden.
0: Okay, en gasvrij altijd, hè, Duitsers?
1: Heel gasvrij.
0: Goed eten.
1: Heel goed eten. Heel goed drinken. Heel goedkoop. Maakt echt veel uit, want we waren zaterdag weer in Groningen uit. Nou, dan betaal je voor 2,5 liters, kun je de portemonnee trekken en daar niet. Nee. Daar gewoon elk terrasje kun je gewoon even gaan zitten. Hoef je niet te denken van, goh, zou ik dit nou wel doen?
0: Ja, goed drinken zeg jij, maar dat klopt inderdaad. Want mijn ouders gingen vroeger ook altijd voor zo'n uitwisseling met een schuttersvereniging, Schuttersfest.
1: Ja.
0: Ik ging naar zo'n Schuttersfest toe. En dat was inderdaad, dat werd er gezopen daar. Ja, en ik was toen nog maar 12, dus ik dronk cola. Bij elke glas bier kreeg ik een flesje cola. Nou, de cola kwam mij de neus uit op een gegeven moment. Zo, maar inderdaad, heel gezellig. Ja, braadworst.
1: Ja, braadworst. Ja, ja. Maar en ja, het is natuurlijk ook het land van de schnitzels. En nou, ik was eerder niet zo van de schnitzels, maar ja, nu wel. Ik ben helemaal om. En de porties zijn zo groot. Ja, ik kan er uren over vertellen, zou ik niet doen. Ik heb ook een mooi excuus om allemaal vakantiefoto's te laten zien. Maar het zijn allemaal schilderijtjes van uitzichten. De bergen daar zijn prachtig. De natuur is hartstikke mooi.
0: Kijk even mee op TV Noord.
1: Als je van wandelen houdt. Ga gewoon lekker die kant op. En vertel nu aan ons of jij er wel eens bent geweest.
0: Krijg je al reacties binnen?
1: En hoe je dat vond. Ja, zeker krijg ik al reacties. Ja, genoeg. Want mensen zijn natuurlijk allemaal wel geweest. Eerste tip, 1 doen.
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Lucia, die was er vorig jaar met haar man in Thüringen. Maar ze zijn ook wel naar Roegen en Bad Arolsen. Ik weet niet of dat goed Arolsen.
0: Bad Holsen. Ja.
1: En Berlijn natuurlijk. Ze zegt er zijn ontzettend veel mooie vakantieplekken. Dus die gaan we allemaal lekker verzamelen. Okay. En mijn tips heb je dan nog vast.
0: Nou, heb je ook een tip voor ons?

0: Cat's Eye, move like an animal. Dat doen wij niet, wij blijven even heel rustig nu. Want we gaan even schakelen met tv. Kijk even mee als je tv Noord aan hebt. Dan zie je Leonie al in beeld. Die presenteert vanavond. Dag Leonie.
1: Hey, mooi Erik.
0: Kun je alvast verklappen wat we vanavond gaan zien?
1: Ja, we gaan het in ieder geval hebben over een bijzonder onderwijsproject. Dat is voor de kinderen, ja, studenten die eigenlijk vastlopen op school. Die krijgen daar extra begeleiding. Nou, dat is een succes en dat gaat ook uitbreiden. Naast Appingedam en Veendam komt er nu ook een vervolg in stad. Daar gaan we het over hebben. En verder, ja, ik scroll ook even door de onderwerpen heen. Want er zijn natuurlijk heel veel. Ik kan ze niet allemaal benoemen. Maar ook wel bijzonder, hebben jullie misschien al over gehad. Rijkswaterstaat onderzoekt of kwetsbare natuurgebieden in het Waddengebied. Of ze die toch meer willen afsluiten om de natuur te beschermen. Nou, er zijn inwoners van Schiermonnikoog, die zijn daar niet zo blij mee. Daar gaan we het ook over hebben.
0: Oh, dan gaan ze als de boot niet meer.
1: Nou ja, ik hoop het toch nog wel.
0: Ja, anders kunnen we er niet meer heen. Ja, Wadlopen.
1: Wadlopen.
0: Ja,
1: ja, laten we dat dan gaan doen.
0: Dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, en verder, ja, ik heb nog heel veel meer onderwerpjes. Bijvoorbeeld in Scheemda, daar zijn inwoners niet blij met automobilisten die daar veel te hard rijden. 30 kilometer is daar toegestaan. Maar het gaat veel te vaak veel te hard, dus die komen daar in actie. Nou, zo heb ik nog meer onderwerpen. Maar ik zou zeggen, 6 uur, dan ben ik er.
0: Nou, gaan we allemaal kijken.
1: Geen
0: terugblik op jouw weekend?
1: Nee joh, dat moet je ook echt niet willen, want dat past niet in 10 minuten.
0: Oh, oké. Okay.

0: Uit 1975, Roger Glover. Hij was net 2 jaar vrij van werkzaamheden, zeg maar. Hij is 2 jaar daarvoor uit de band Deep Purple gezet. En scoorde opeens een solo-hit met Love Is All. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over 2,5 minuut.
1: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
2: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
1: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
3: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
1: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: De voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Het is 5:30, het nieuws uit Groningen, vers van de pers, krijg je nu van Edwin. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, het is nog onduidelijk hoe het met vanmorgen in de mestdag neergestoken slachtoffer is. De medewerkster werd neergestoken door een TBS-patiënt. Die is in de kliniek aangehouden. Directeur Harry Beintema zegt dat iedereen ontzettend is geschrokken. Samen met de politie onderzoeken ze de toedracht van deze steekpartij. Voor alle betrokkenen is nazorg ingezet. Ernstig ongeval vanmiddag aan de Dierenriemstraat in de stad Groningenwijk Paddepoel. Een auto en een fietswagen op elkaar gebotst. Dat zorgde hoogstwaarschijnlijk voor aanzienlijk letsel bij de fietser. Over de exacte toestand is nog niets bekend, maar het leek duidelijk dat er zorgen waren, want naast een ambulance en meerdere politieauto's kwam ook een traumahelikopter naar de plek van het ongeval. Een auto die na de steekpartij vorige week in Emmekom-Paskum gestolen was, is dit weekend uitgebrand teruggevonden. De gestolen auto vatte vlam op een afgelegen plek aan de ondereinde in Emmen. De politie gaat uit voor brandstichting en zoekt intussen naar getuigen van de brand en de steekpartij. Bij die steekpartij aan de Runde in Emmekom-Paskum raakte in de nacht van donderdag op vrijdag een 39-jarige man gewond. Volgens de politie zijn mogelijk 2 verdachten betrokken. Ze zouden na de steekpartij met 2 auto's in onbekende richting zijn gevlucht. 1 van die auto's was van het slachtoffer. En de vuurwerkinleverbus is volgende week maandag in de stad Groningen. Serie vuurwerk, siervuurwerk uit categorie F2 of zwaar illegaal vuurwerk kan daar gratis en straffeloos worden ingeleverd. Afgelopen vrijdag stond de bus in Winschoten. Daar leverde Eddie Kruijs uit Muntendam zijn grote vuurwerkdoos in.
12: Hele mooie, zware vuurwerk. Hele mooie deze. Duurt ook best wel lang. Dit is een, nou ja, zoals je zegt, Commander 110 compounds. Dus hij doet 110 knallen achter me gehoord. En echt lekker uit.
13: Ja. Nou, je besloot om het vrijwillig in te leven.
12: Ja, ja.
13: Waarom?
12: Sowieso een stukje veiligheid. Want hij staat een poosje bij ons in de schuren te wachten om weer overgestoken te worden. Maar mag jij niet meer. Ik wil geen boete riskeren. Ik wil ook een beetje veiligheid in de hoort. Dus inleven leek me op deze moment het beste.
11: De bus in Groningen staat van 8:30 ochtends tot 16:00 aan de Duinkerkerstraat. Overigens leent de gemeente Eemsdelta deze jaarwisseling helemaal geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen die F2-vuurwerk, zoals siervuurwerk, dus willen afsteken. De gemeente ziet de komende jaarwisseling als een overgangsjaar, omdat het een goede voorbereiding vereist. Zo moeten aanvragen voor een ontheffing goed worden beoordeeld en na afloop moet worden gecontroleerd of de voorwaarden zijn nageleefd. Meer op rtvnoord.nl.
14: Dankjewel.
3: Momenteel hebben ze mat met een aantal buien die over de provincie trekken en doorbij is kans op onweer. Om 9:00 is het op de meeste plekken droog en dan is te wachten op de volgende buien. Loten vernoom en vannacht en doorbij is ook weer mogelijk onweer. Loten vannacht is droog met miskansen in zo'n 15-16 graden als minimum. En maar een droge dag met regelmatig zon. De wind is matig tot vrij krachtig uit de oostelijke regens en de temperatuur gaat richting 22 tot 24 graden.
14: Ja, dankjewel Harma. Was het erop eens. Veel Groningers gaan graag naar Duitsland. Duitsland is ook niet ver weg voor ons natuurlijk. Even tanken, boodschap doen naar de markt, maar zeker ook een dagje weg of een weekje op vakantie. Waar ga jij graag het liefst heen in Duitsland?
15: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TBA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op tbakeukens.nl.
16: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.

0: Sniff in the Tears op Radio Noord. Scoorde twee keer een hit, twee keer met hetzelfde nummer. Driver's Seat in 1981. 80 moet ik zeggen. En de tweede keer in 1991. En toen werd het zelfs een nummer 1 hit. Ja, kom maar op vandaag over onze oosterburen, Duitsland.
1: Ja, dat hoefde ik niet twee maal te zagen.
0: Nee, veel reacties. Mijn Duits is ook slecht.
1: Ja, ik kan dan heel goed bestellen in het Duits. Ja. Gewoon de basis. En dat lukt dan heel goed. En een beetje op die honden. Maar dan, als, op een gegeven moment gaan mensen denken, oh, ze kan Duits. En dan gaan ze, blijven ze praten. En
0: heel
1: toen
0: snel
1: dan,
0: ook.
1: Dan denk ik wel eens, oh, ik snap het eigenlijk al niet meer. Dan zeg ik zo, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dan ging ik gewoon weg. Maakt helemaal niet uit. We moeten door die reacties heen.
0: In mijn gradehuis.
1: Paar leuke dingen. Ja, in mijn gradehuis. En ze zijn echt ontzettend bedankt voor de tips. Ik ga ze allemaal waarschijnlijk in dit mensleven nog proberen te doen. Bijvoorbeeld de Allgäu. Nooit van gehoord. Prachtig vakantiegebied stuurt Jelle. Er zijn zoveel mooie gebieden. Eifel, Zwarte Woud, Sauerland. En aan de vriendelijkheid van onze oosterburen kunnen wij echt nog een voorbeeld nemen. Ja. Over die vriendelijkheid gesproken en mooie herinneringen. Alrik, die stuurt ons een berichtje.
2: Hey Maartje en Erik, Alrik Meijhuis hier uit Hoge Zand. Wij zijn ooit een keer op vakantie geweest in Bad Bentheim. Daar heb je een mooi vakantiepark met daar aangrenzend een natuurzwembad. Met een duikplank van 3 meter hoog. De ontelbare keren dat ik met mijn zoon daar afgesprongen ben, geeft me altijd weer een goed gevoel. Ik wil er altijd nog een keer naar terug. Dus bij deze een goede tip, Bad Bentheim.
1: Ja. Dan heb je ook een goede vakantie gehad natuurlijk. Ja. Over goede vakantieherinneringen, ik heb er nog een van Maria Vrucht uit Veendam.
3: Prachtige foto's. Dat doet mij terugdenken aan de tijd. Dat was in 1973, zijn voor de eerste keer naar de Vastenbergte geweest. In Altenau. En daar zijn we heel vele malen weer terug geweest. We zijn naar de Sauerland geweest. We zijn naar de Eifel geweest. En ja, ik ben er bijna 93 en ik geniet nog van al onze foto's die we daarvan hebben.
0: Goh, 93.
1: Oh ja. Ja, ja. En Ria die stuurde De Harts, waar ik ook ben geweest. Dat is een natuurgebied. Maar ook Bad Harzburg, dat ligt daar, ben ik niet geweest. De Vulkaaneifel is afgelopen september, dus ik denk dan een heel jaar geleden. De Moezel werd genoemd door Marga. Trier. Een leuk, het is natuurlijk een prachtig stadje om te bezoeken. We doen nog één tip, die heb ik nog niet gehoord. Hij komt van Margriet. Het gaat over de Lüneburger Heide.
4: Ik kom er net weer gisteren vandaan. Mijn dochter die woont in Duitsland. Ik ga er heel vaak naartoe. Want het is een mooi gebied bij Lüneburger Heide.
0: Ja.
4: Ja, onder Hamburg.
1: Vlak onder Hamburg is het niet zo ver vandaan. Ook zegt ze dat is ook echt een supermooi wandelgebied. En dan ben ik er nog steeds niet. Dus we gaan zo. Ik ga nog een ambassadeur. Nee, sorry. Een chronoloog.
0: Chronoloog, hè?
1: Sorry.
0: Dat vroeger heette dat ambassadeur bij ons.
1: Even weer wennen. We gaan de chronoloog zo ook nog even horen.
0: Oké, okay, trouwens een mooie herinnering in de Lüneburger Heide. Ik werd er ooit heen gezonden.
1: Maar jij kent het.
0: Ja, zeker.
1: Als vakantieland.
0: Nee, ik moest op oefening daar. Dat was wel een hele leuk gebied.
1: Ook geen net vragen. Is het dan een leuke herinnering?
0: Ja, want kijk, dan ben je een aantal weken in het veld. Maar dan konden we even douchen bij zo'n Duitse boer. Lekker eten, joh. En mooie herinneringen.
1: Ja, Duitse eten, Duitse mensen. Leuk, hè? Het staat echt goed te boeken. Dat was natuurlijk een hele tijd geleden wel anders.
0: Ja, zal ik ook vast even een Duitse plaat erbij zoeken voor straks?
1: Ja?
0: Met een chronoloog.
1: Dat lijkt mij goed.
0: Nou, en heb jij nog een briljante tip? Kan nog net.

0: Shakira en Burna Boy, Dai Dai. Vandaag ging het over Duitsland. We hebben nog een chronoloog voor je. En dat is iemand die komt uit Duitsland, hè?
1: Het is oorspronkelijk Duits. Ja, ik wou nog heel... Ik dacht, neem toch nog even... We hadden net Johan aan de lijn van de lachlijn.
0: Ja.
1: Met één laatste tip van niet de chronoloog. Die zei vanuit Wenigerode met de stoomtrein naar de Brokken is zeker een aanrader. En als ik dan die stoomtrein zie, dat is echt nog wel vet. Dus die tip geef ik je nog even mee.
0: Okay.
1: Het is niet de tip van onze chronoloog die dus het allermeeste weet over dit onderwerp. Want Kristen Winja, zij is daar geboren. Zij woonde namelijk in Mecklenburg-Vorpommern. En zij komt uit Duitsland. Dat hoor je nog een klein beetje. Maar ze woont hier al 40 jaar.
2: Ik ga dus nu op vakantie naar Mecklenburg of naar Vorpommern. Het mooie daarvan is liefelijke heuvels. Heel veel meren. Een mooi merengebied. De zogenoemde Mecklenburger Seenplatte. Een paar mooie steden zoals Rostock, Stralsund, Schwerin, Güstrow. Maar ook een mooie afwisseling tussen bossen en akkers. Kleine dorpjes. De dorpen liggen nog veel verder uit elkaar dan hier in het noorden. Oude kerken, dus deels is het heel vertrouwd. Net als hier en dan toch weer echt anders. Veel kunsthandwerk. Veel kleine plekjes om te bezoeken. Veel rust. Lage bevolkingsdichtheid. En heel veel kleine en ook grote dingen om te bekijken. Dus ik zou het iedereen aanraden. Ook echt veel natuur. Rügen, dat eiland, kennen veel mensen wel. Maar er is veel meer om te bekijken. Nou. Hartelijk groet uit Westernieland.
0: Dankjewel, Kristen Winja. En toch ook wel een beetje ambassadeur.
1: Ja, chronoloog. Ze heeft er echt verstand van. En ik vind het ook mooi, want ze legt heel duidelijk die linker eigenlijk tussen Groningen en dat gebied. Weet je, ze zegt, daar heb je ook die wijsheid.
0: Ja.
1: En dat je heel veel ruimte tussen kleine dorpjes, hoe klein Nederland ook is. En Duitsland zijn de afstanden groter. Maar dat is wat ze daar mooi vindt. En wat ze dan hier ook weer mooi vindt, nu ze in Westernieland woont.
0: Ja, en dat allemaal zo vlakbij die grens naar Duitsland toe.
1: Ga daarheen.
0: Ga daarheen. Ga niet in die stad. Ja,
1: oh, ga wel.
0: Ga toch in die stad.
1: Ga in die stad.
0: Muziek, Juliane Werding.

0: Duitse plaat mocht niet ontbreken vandaag in Studio Grun. Na al die lovende woorden over onze oosterburen. Juliana Werding. Een keer niet in die stad. We hebben nog één plaat te goed. Dat is een plaat die hoort bij ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. Het is vandaag 28 september, maar dan 1973.
1: Ik weet het allemaal nog zo goed. Maar het leuke is, dit doen we natuurlijk heel vaak. De meeste dingen heb ik wel eens iets van gehoord of zo. Ik had hier nog nooit van gehoord. Als ik zeg Chappaqua.
0: Chappaqua?
1: Ja, wat zeg jij dan?
0: Kijk, ik zie het al. Allereerst het Chinese restaurant dat geopend werd in de stad Groningen?
1: Nee. Het was dus een jongerencentrum.
0: Jongerencentrum?
1: Ja, ik vond het wel grappig. Een groep jongeren die heeft namelijk vandaag de Martinitoren bezet. Wat ik al bizar vind. Oh. Dat is volgens mij ook nog nooit verder gebeurd. Die gaan in de Martinitoren, die luiden de noodklok. Hè, dus letterlijk aan de klok hangen. Want het oude Chappaqua pand is dan verwoest door brand. En dan willen zij een nieuwe. En ze hebben dan op het oog het leegstaande oude politiebureau onder de Martinitoren. En dat mag niet.
0: Nee.
1: En dan denken ze, nou, we gaan gewoon in de Martinitoren. Oh.
0: Oh.
1: Is dit de klok?
0: Ja, dat is de Martinitoren.
1: Maar is het een Halloween-klok?
0: Ja.
1: Heb jij alvast, omdat het bijna oktober is, dat je dacht, ik doe een beetje...
0: Ja, ik zocht even naar de Martini. Dat is inderdaad deze klok. Maar dat komt waarschijnlijk in 1973 heel anders.
1: Nou ja, maar nog nooit van gehoord, toch? Nee. Was dus toen echt een hot topic. Dit Chappaqua.
0: Wij bedenken dat Vindicat erg is, hè?
1: Maar nee, maar dat was toen... Nou, die bestonden toen toch ook al wel. Dus
0: ja.
1: Die zaten er waarschijnlijk bij in.
0: Maar goed, toch nieuws op deze dag in 1973. En als je de radio aanzette, dan had je de Rono, bestond er al. Ja,
1: ja.
0: De Ron heette dat toen volgens mij. Maar dat had niet dit soort muziek, hoor. Dat was het toen nog niet.
1: Heel rustig.
0: Dit was toen wel een hit. De Soeps.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
1: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 6 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
17: De winter, Rio Service.
18: Lost elke verstopping en lekkage snel.

0: Kijk op bavstore.nl.
1: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
2: Radio Noord. Vandaag op Noord.
3: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: van.
1: Alles wat je deze dag hebt gemist
0: in Vandaag op Noord.
2: En we beginnen met het steekincident in de Mesdagkliniek in Stad vanochtend. Verslaggever Noor Vloeimans weet er meer van. Noor, mooi dat je er bent. Jij was daar net op straat, niet binnen volgens mij, maar op straat. Wat merkte je daar nog van wat er is gebeurd?
3: Nou, op straat eigenlijk vrij weinig. We zagen nog toen we aankwamen rijden, zagen we dus de ambulance met... daarin nemen we aan het slachtoffer. Die reed met loeiende sirenes weg en een politieauto reed er achteraan. En even later zagen we nog een politieauto wegrijden. Maar rondom de kliniek was er eigenlijk niets wat erop wees dat er net iets ernstigs gebeurd was. Nee.
2: Wat is er precies gebeurd? Wat weet je?
3: Wat wij weten is dat er een ernstige calamiteit heeft plaatsgevonden. Dat hebben ze in de eerste instantie gezegd. En dat ging om een steekpartij van een medewerker... die door een patiënt is neergestoken.
2: Wat zegt de Mesdagkliniek zelf hierover?
3: Nou, de directeur heeft laten weten dat ze ernstig geschrokken zijn. En dat zulke incidenten altijd enorme impact hebben op zowel het personeel als de patiënten. Dit komt ook echt weinig voor.
2: Ja, weten we hoe het met het slachtoffer is bijvoorbeeld?
3: Nee, daar is niets over bekend. De Mesdagkliniek heeft wel laten weten dat het slachtoffer stabiel is.
2: Oké. Zat ik te denken, hoe krijg je een steekwapen de kliniek binnen? Want daarmee is het natuurlijk gebeurd.
3: Ja, het is toch maar de vraag of er echt een steekwapen de kliniek in gesmokkeld is. Wat natuurlijk, als je naar binnen wil of komt, dan moet je echt door allemaal beveiliging en poortjes en detectie en dergelijke. En ja, maar daar wonen wel mensen. En die moeten natuurlijk ook een boterham smeren of 's avonds groenten snijden voor het avondeten. Dus er zijn daar natuurlijk wel messen in huis. Die liggen achter slot en grendel. En daar mogen echt maar bepaalde mensen mogen daarbij. Echt niet iedereen. Maar daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat iemand ergens een mes van fabriceert. Hè? Ik bedoel, misschien als je een tandenborstel doormidden breekt, heb je ook al, ik wil niemand op ideeën brengen, maar dan heb je ook al iets waar je misschien iemand mee kunt bedreigen of steken. Er valt heel veel om te bouwen tot iets om mee te steken.
2: Dan gebeurt zoiets in die kliniek. Hoe gaan zij daar dan verder mee om? Wat gaat er nu nog gebeuren?
3: Nou, er wordt in ieder geval nazorg geboden. Zowel aan de medewerkers als de patiënten die het gezien hebben en meegemaakt of gehoord hebben. En daarnaast wordt er ook intern onderzoek gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.
2: Ja, vaak hangen er ook camera's natuurlijk binnen.
3: Zeker.
2: Is dat vaak dan een handige bewijslast, om het zo te zeggen?
3: Dat zou het zeker wel kunnen zijn. Maar het is wel even de vraag of het natuurlijk op camera staat en wat er te zien is. Kijk, als iemand echt ergens mee heeft lopen zwaaien, dan is dat natuurlijk wel te zien. Maar als het allemaal heel snel ging en net iemand of het slachtoffer met de rug naar de camera toe stond, dan wordt het alweer lastiger. Ja. Maar zeker hangen overal camera's daar, zowel binnen als buiten.
2: Want hoe uniek is dit dat dit gebeurt?
3: Het gebeurt wel eens. Er zijn natuurlijk vaker incidenten, maar echt steekincidenten. Het is wel echt zeldzaam. Ja.
2: Dankjewel. Tot zover Noor Vloeimans over dat steekincident in de Mesdagkliniek in Stad.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Het zou je maar gebeuren. Jouw gezicht wordt gebruikt bij een artikel over een moord zonder dat je er ook maar iets mee te maken hebt. Het overkwam journaliste Nola Zagers uit het Brabantse Zundert. Op Facebook trof ze haar gezicht bij een verhaal over de dubbele moord in Meerstad. Pogingen om haar foto offline te halen liepen op niks uit vooralsnog. En ze schreef er een stuk over. Voor BN De Stem en het Brabants Dagblad. Nola, je ziet ineens je eigen foto bij een dubbele moord. Dat was wel schrikken, denk ik.
3: Ja, nogal. Ja. Eigenlijk mijn eerste reactie was ook dat ik een beetje moest lachen eigenlijk. Want ik dacht, wat? Hoe? Wat? En toen wist ik ook eigenlijk niet zo goed wat ik meteen moest doen. Toen wilde ik het eigenlijk even laten liggen en laten bezinken. En doen alsof het niet bestond. Maar toen ben ik uiteindelijk toch maar, zeg maar, naar mijn werk gegaan om het te melden.
2: Want even terug naar het begin. Hoe kwam je erachter?
3: Nou, het is ook grappig. Een kennis van mij, die stuurde mij een berichtje op Instagram. En ik dacht al, dit is een beetje gek dat zij mij een berichtje stuurt. Want wij praten eigenlijk nooit. Dus ik dacht, wat is dit? En zij stuurde mij een berichtje van, hey, ik zie dit voorbij komen op Facebook. En dit is jouw gezicht, toch? En ik denk niet dat dit de bedoeling is. Dus ik laat het je even weten. En ja. toen zag ik het.
2: En voor de duidelijkheid, jij bent nog nooit in Meerstad of in Groningen geweest, hè?
3: Nee, nog nooit. Nog nooit in heel de provincie Groningen eigenlijk.
2: Ja, als je die foto dan ziet, het staat bij artikelen van sites als Momenten om te delen en Levensverhalen NL. Hoe kan dit ontstaan? Je bent erin gedoken voor de krant. Hoe kan dit?
3: Ja, ik heb dus inderdaad, ik wilde heel graag weten hoe dit kan gebeuren. Want ik vond deze Facebookpagina's, ik ging er dus een beetje naar kijken wat er allemaal op stond. En ik vond het fascinerend wat voor onzin er eigenlijk allemaal op stond. Dus toen ben ik met een cyber-expert gaan bellen. En zij vertelde mij eigenlijk van, dit zijn een soort AI-gerenereerde berichten die eigenlijk zoveel mogelijk sensationele berichten plaatsen, waardoor jij op het linkje wil klikken en het verhaal te lezen. En zo verdienen zij dus geld eigenlijk.
2: Ja, bizar.
3: Ja.
2: Ja. En ook, heb jij contact gezocht met de paginabeheerders of met politie of met Facebook?
3: Ja, zeker. Heb ik een DM-berichtje naar de pagina's gestuurd. Maar daar kwam ik eigenlijk al meteen achter dat ik ook gewoon met een AI-bot aan het praten was. Dus dat had ook niet zo heel veel nut. En toen ben ik inderdaad naar de politie gestapt, omdat mijn werkgever zei ook, je kan hier gewoon aangifte tegen doen, want dit is heel kwalijk. En dat wilde ik dus doen. Alleen de politie was best wel, die vond het allemaal heel lastig en heel moeilijk om hier iets mee te doen. Omdat het voor hun nog redelijk een nieuw terrein was. Dit hebben ze eigenlijk niet echt gezien. Dus mij werd ook een beetje het advies opgelegd om mezelf maar af te schermen. Als een soort om dit voor de volgende keer te voorkomen. En dat vond ik nogal dubbel. Want het verlegt eigenlijk de consequentie naar degene wiens gezicht misbruikt is. In plaats van naar dit soort pagina's die dit doen.
2: En bovendien, jij werkt als journalist. Jouw gezicht komt daarbij ook in beeld. Dus dat kan eigenlijk niet eens.
3: Nee, dat was ook heel het punt van, mijn werk bestaat juist uit zichtbaar zijn. En bovendien wil ik dat ook helemaal niet. Want ik wil gewoon die filmpjes kunnen maken.
2: Ja. Maar heb je ook nare reacties gekregen van mensen die jou inderdaad ook echt verbonden aan die moord in Meerstad?
3: Ja, het waren een stuk of 4, 5... berichten op die twee verschillende Facebookpagina's die mijn gezicht daaraan linkten. En dat waren best wel wat reacties inderdaad van mensen die, dus bijvoorbeeld een reactie van leuke meid, maar duivelskind en dat soort dingen. Dus het ging natuurlijk niet over mij, maar wel dat ze mijn gezicht er wel aan linken, zeg maar. Dus dat was wel heel, heel, heel kwalijk, vond ik.
2: Je naam staat er gelukkig niet bij, dus zo is het niet bij je terecht.
3: Nee, klopt. Ja, alleen mijn gezicht.
2: Ja, maar goed, je kunt er dus, en dan ben je een journalist, dus je hebt nog wat wegen om dingen te bewandelen, uit te zoeken en zo, zeg maar. Maar je kunt er dus op de keper beschouwd helemaal niks aan doen.
3: Nee. Zeg maar, hoe dit, eigenlijk kan iedereen dit in essentie overkomen. Als jouw gezicht op social media staat of op het internet, dan kunnen ze eigenlijk die AI-bots gewoon jouw gezicht pakken en het gewoon willekeurig ergens bij zitten. En dat vind ik heel kwalijk en heel gevaarlijk. En daarom wilde ik dat zeg maar bekendmaken. Want ik heb het idee dat, zeg maar, we weten al best veel over de gevaren van AI, maar daarom wilde ik daar ook dit over schrijven. Want dit zo nieuw was, ook voor de politie, dat was eigenlijk het probleem. Want ik denk van, de politie weet hier nog zo weinig over en dit gaat echt dit is een probleem. Zeg maar.
2: Nou, dat kun je wel stellen. En eng ook. Dankjewel voor je verhaal, Nola.
3: Alsjeblieft.
2: Nola Zagers was dat. Zij schreef het verhaal voor B en de Stem en het Brabants Dagblad.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: In november dan worden de jaarlijkse Dutch Game Awards uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste Nederlandse videogames van de afgelopen jaar. En wat opvalt in alle categorieën is maar één Groningse game genomineerd. Ik ga erover praten met een van de juryleden van de Game Awards, Arjan van Houwelingen van De Hanze. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Klopt het nou dat jij dan het afgelopen jaar alleen maar computerspelletjes hebt gespeeld?
3: Nou, gelukkig waren er heel veel juryleden die in verschillende categorieën naar alle inzendingen hebben gekeken. En ik zelf heb toegepaste Serious Applied Games bekeken. Maar we hebben wel aardig wat gespeeld, maar niet het hele jaar door hoor. Dat valt mee.
2: Oké, je zegt Applied Games. Wat zijn dat precies?
3: Nou ja, Applied Games, daarbij is niet alleen dat het leuk is, het doel, maar dat het ook nog een bepaald extra effect heeft. Iets leren, een gedragsverandering, bewustwording. Dus het is niet alleen maar entertainment, maar eigenlijk is het doel ook nog om iets extra's te bereiken.
2: Oké, maar heb je een voorbeeld? Want ik zie bijvoorbeeld, dat kunnen games zijn voor kinderen, educatief, maar ook voor bijvoorbeeld artsen staat hier. Wat voor spel gaat het dan om?
3: Ja, dat is bijvoorbeeld Latitude van Grendel, ook uit het noorden. Daarin leren studenten geneeskunde, maar ook chirurgen bijvoorbeeld beter laparoscopie te doen. Dat is een best wel technisch complexe beweging. Je gaat dan met instrumenten opereren in iemands buik, maar je ziet indirect en je moet ook een heel ander gevoel ontwikkelen. En ze hebben bijvoorbeeld een game gemaakt waarin je dat eigenlijk eerst spelenderwijs met leuke oefeningen doet. En later zelfs met meer gesimuleerde, verrassende omgevingen ook nog verder kan oefenen.
2: En wat maakt dan zoiets een game? Want ik denk, dat is cursusmateriaal en op een mooie manier hè, dan iets leren. Maar echt een game heb ik, ja, denk ik, gewoon aan ontspanning en punten scoren en lol hebben.
3: Ja, nou ja, spelen is leren. Dat doen we als mens eigenlijk altijd al. Als we kinderen zijn, dan is het spelende wijs. En dan lijkt het misschien soms heel frivol, maar zo maken we soms ook best wel wat wijs van de wereld. Leren we de wereld kennen. En die kracht die in games zit, dat het leuk is, dat het er mooi uitziet, dat het een bepaalde verhaallijn heeft die je erin trekt, dat kan je dan ook gebruiken in situaties waarin je stiekem of minder stiekem ook iets wil trainen.
2: Mm-hmm. En hoe word je nou eigenlijk jurylid bij zo'n award, Dutch Game Awards?
3: Gevraagd worden. En ik denk omdat ik wel meer met serious games doe. Ook bijvoorbeeld de bord- en kaartspellen. Er is een vereniging Saganet. Dan kijken we ook met elkaar en ontwikkelen we met elkaar serious games. Misschien helpt het ook omdat ik ook die digitale kant een beetje ken, omdat ik bij De Hanze werk bij een opleiding waar we ook studenten leren die digitale games en ervaringen te bouwen.
2: Ah ja, en waar let je dan op? Want jij hebt dan die categorie nogmaals Applied Games. Waar let je dan op?
3: Nou, we hebben gekeken van hoe af is het? Is het mooi? Is het polished? Dat is een term die je ook bij entertainmentspellen wel voorbij ziet komen. Is het geanimeerd? Leuke tekeningen? Mooie geluidjes? Al die dingen die kunnen het veel leuker maken om het te spelen en je erin houden. Maar we hebben ook gekeken van, wat is eigenlijk het leerdoel? Is het hoe moeilijk is dat? En is het echt onderdeel van het spel? Of is het een beetje, er is gewoon eigenlijk een bepaalde training, maar er is een leuk sausje overheen gegoten, maar meer niet. Hè? Maar ja. Of is het echt leuk om te spelen en gaat het leren bijna vanzelf?
2: Hey, en nou, jij zegt, ik ben ook werkzaam in die branche met studenten bijvoorbeeld. Nou hoorde ik één Groningse game genomineerd. Zit hier wel game talent, gameontwikkelaars talent?
3: Ja, dat gebeurt zeker een hoop in het noorden. Kijk, er zitten misschien meer bedrijven in het westen, in het midden van het land, dus één nominatie, ik denk dat we er hartstikke trots op kunnen zijn. En Outbound ziet er ook fantastisch uit. En ik weet dat ze daar best wel een goede, volgens mij, hit mee hebben en hard aan hebben gewerkt. Ja, weet je, er gebeurt zeker wel wat in het noorden. Zo makkelijk is het niet om vol continu games te ontwikkelen die groot zijn. Dus soms heeft het gewoon tijd nodig.
2: En kun je me iets meer vertellen over die ene Groningse game dan? Dan gaan we ze ook een beetje in het zonnetje zetten nu.
3: Ja. Nou ja, ik was dus niet jurylid voor die game, maar wat ik heb gezien is het er heel mooi uit. Dus weer zo'n wereld die aantrekt met mooie visuals, mooie kleuren. En die je kan verkennen. Dus ook dat is iets wat bekend is in games, wat echt wel motiverend is. Dat je voor je gevoel van alles kan doen en opbouwen en exploreren. Ja, dat lijken ze heel goed in deze game verwerkt te hebben.
2: Ben je ook een beetje van de bordspelletjes, Arjan? Of gewoon de old school spelletjes, laat ik het zo even noemen?
3: Ja, de old school spelletjes zijn nooit weg geweest. En daar ben ik zeker ook wel van. Dus ik maak zelf ook bord- en kaartspellen.
2: Oh.
3: Dus die doe ik zeker ook, ja.
2: En wat is je favoriet van de mainstream spelletjes?
3: Carcassonne kennen veel mensen wel. En zelf heb ik nog Grun gemaakt. Om die er ook maar even in te gooien.
2: Oh, natuurlijk! Dus, dan ben jij!
3: Ja.
2: Ja! Nou, dan heb ik een beroemdheid aan de lijn. We gaan het zo in altijd wat anders gaan we het over spelletjes hebben. Nou, ook naar aanleiding van dit onderwerp. Dus als mensen denken van, ik ben wel weer van die spelletjes. Het is helemaal weer terug van weg geweest, heb ik het idee. Dan gaan we daar lekker met elkaar kletsen met elkaar over. En misschien dat iemand wel zegt van, Grun, ja, dat is een van mijn favorieten.
3: Ja, hartstikke leuk. En ik zou zeggen, blijven spelen. Dat is een goede activiteit.
2: Dankjewel Arjan van Houwelingen, docent game design aan de Hanze en dus ook jurylid.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: En ruim een jaar na de opening kampt kunstcentrum De Ploeg in Weerenhoorn met grote financiële problemen. Het museum moet alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat een faillissement kan worden afgewend. Maar dat gebeurt per 1 oktober wel zonder de huidige directeur Marijn de Boer, want hij vertrekt. En hoe verder nu met het kunstcentrum? Bestuursvoorzitter Henk Eggens, is het voortbestaan van kunstcentrum De Ploeg in gevaar?
3: Ja, zeker.
2: Het klinkt hard.
3: Ja, ik kan er wel omheen draaien. Ik kan ook zeggen, ik was het niet, maar het is wel zo.
2: Ja,
3: het was een mooi plaatje voor die tijd. Dat is gewoon zo. We moeten alle zeilen bijzetten. En natuurlijk gaan we er alles aan doen om het te voorkomen. Maar we hebben wel hulp nodig. We hebben echt wel hulp nodig.
2: Want wat is er aan de hand?
3: Nou, we hebben gewoon een vliegende start gemaakt. En dat ging supergoed. Bezoekersaantallen significant hoger waren als dat we in eerste instantie hebben verondersteld. Het was natuurlijk ook een hoge verwachting. Opening door de koning. Prachtig natuurlijk allemaal. Maar ja, we hebben 15 jaar lang de focus gehad op de realisatie van het gebouw. En we wisten wat de bestemming zou worden. Een kunstcentrum en dergelijke. En daar zijn we ook al een aantal jaren mee bezig geweest om daar het format voor neer te zetten. Maar we hebben geen ervaring. Nog geen ervaring met een kunstcentrum, annex museum. En de plek die het zou moeten hebben. Ja. Of die het moet verdienen. In dat prachtige Groninger landschap.
2: Maar daar had u wel een directeur voor aangesteld, toch?
3: Ja, daar hadden we een directeur voor aangesteld. Zeker. Dat is ook de verwachting dat we dat ook met elkaar het zouden gaan bewerkstelligen. Maar kijk, in dit soort dingen gaan de kosten wel heel erg voor de baat uit. En de baten bleven achter. Dat betekent gewoon dat we even een pas op de plaats moeten maken. En de focus moeten hebben op meer de bedrijfsvoering kant. De inkomsten zijn niet van die aard dat we alle artistieke dingen die we willen gaan doen, wordt dat nu kunnen permitteren.
2: Ja, zo simpel is het eigenlijk wel. U zei de bezoekersaantallen bleven achter bij datgene wat we verwacht hadden. Dus u had het te rooskleurig ingeschat met elkaar?
3: Ja hoor, dat kan gewoon keihard zeggen. Dat is gewoon een feit. Kijk, we zijn in juli vorig jaar zijn we open gegaan met een korte tentoonstelling, 2 maanden. Maar daar was zoveel enthousiasme op, 7.000-8.000 bezoekers. Vervolgens een openingstentoonstelling, die door zijn majesteit de koning was geopend. En dat liep ook als een speer. Zodat we aan het eind van het jaar zeggen, ja, we kunnen beter ook nu de begroting alvast even gaan bijstellen. Want dan kunnen we ons ook even wat ruimer in het jasje zetten, ook personeelstechnisch. Want dan kunnen we die vliegende start gewoon doorzetten. Maar ja, toen kwam de kentering en de bezoekersaantallen bleven achter. De fondsverwerving liep niet zoals we het hadden gehoopt. De steun komt allemaal wat later. En dat heeft ook te maken met het feit van dat we nog geen plek hebben. Hè? Binnen als kunstcentrum. En waar de meeste fondsen ook zeggen van, nou draai je eerst maar eens een paar jaar. Dan kunnen we zien of jullie de ambitie waarmaken. Ja, dan bestaan we niet meer als we daarop moeten wachten. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. En ja, waar daar eigenlijk met een bruidsgat moeten starten. Zo simpel is.
2: Hoeveel bezoekers zijn er dan geweest de afgelopen periode?
3: Nou, we zitten nu, als we dit jaar volmaken, dan komen we zo rond de 17.500 bezoekers uit. Nou, vorig jaar hadden we pak een beetje, dat hadden we al in dat eerste half jaar. Dus het was op zichzelf ook wel best gerechtvaardigd om te zeggen van, nou, dan gaan we dat bijstellen.
2: Maar zou je dat ook kunnen stellen, dat datgene wat u biedt, is dan gewoon niet interessant genoeg voor mensen om daar te komen kijken?
3: Nou, dat is juist de uitdaging. Hè? Dus dat moet je wel zijn, want het is natuurlijk nogal wat om, en dat is niet lelijk bedoeld, maar kijk, Weerenhoorn heeft verder niet zo heel erg veel aan aantrekkingskracht als het gaat om voorzieningen die publiek trekken.
2: Hè? Nee, maar dat wist u van tevoren ook.
3: Dat wisten wij van tevoren ook. Maar het was juist die unieke positie die ervoor zou kunnen zorgen dat je je onderscheidt ten opzichte van de bestaande museale functie die bijvoorbeeld het Groningen Museum heeft, waar ook De Ploeg in zit. De Menkemaborg, waar ook Ploeg is. Vildersum, waar Ploeg is. Het Vierde Museum heeft af en toe Ploeg. Weet je, al die plekken hebben wel Ploeg. Maar wij wilden de concentratie hebben juist op de legacy van wat De Ploeg zelf is geweest. En juist ook het focus hebben op alles wat niet nog gezien is.
2: Dus, de directeur gaat nu weg, hè? Had het al even over. Waarom gaat hij weg?
3: Nou, omdat we hem niet kunnen betalen, wordt het niet in de functie gecombineerd artistiek en bedrijfskundig.
2: Niet omdat hij het verkeerd gedaan heeft?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee. Artistiek wordt het, is het een kanjer. Dan is het ook gewoon een aderlating. Maar ja, het is... om te voorkomen dat we aan de latten hangen, moeten we nu onze maatregelen treffen. En dat begrijpt Marijn ook als geen ander. Dus, zo zijn we ook in gesprek gegaan en gezegd van, nou, dan kies ik ervoor juist die artistieke kant verder te ontwikkelen. En wij gaan ons nu focussen op het binnenhalen van de steun die we nodig hebben.
2: Ja, en minder dagen open. En hoe lang
3: minder dagen. Hey, we gaan na de herfstvakantie sluiten we de dinsdag. Ja. En dat scheelt ook op de borrel. Want ja, wordt het één dag minder open, betekent gewoon ook één dag minder de verwarming aan en dergelijke. En die ook, kijk, dat is ook een punt natuurlijk. Dat zijn al dat soort kosten wisten we aan de voorkant niet helemaal goed te berekenen. Maar goed, wij zijn het traject ook gestart, ook als kunstcentrum, met de idee van, ach, nul op de meter. Nou, dat klopt wel hoor, nul op de meter. Maar er zit geen eens een gasmeter in. Maar die elektriciteitsmeter geeft wel heel andere getallen aan.
2: Nog even in het kort, hoeveel tijd hebt u nog voor een eventueel faillissement zou kunnen komen?
3: Nee, we hebben eigenlijk geen tijd, maar we maken gewoon tijd. We gaan alle zijden bijzetten. Dus er komt geen faillissement.
2: Staat bij deze genoteerd. Dank voor uw woorden.
3: Ja, goed zo.
2: Bestuursvoorzitter Henk Eggenstad van Kunstcentrum De Ploeg in Weeën den Hoorn.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
14: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
13: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
15: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
13: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord.
17: De avond van Noord.
18: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, Marie Centraal de Greta, hoe de oosten hoge brug. Wij moesten ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stond op to de diaper in een dikke sleep. Oh, Marie, zei hou in hemelsnaam, kom hier nou in Ikea.
1: Dit is de keer op Zuiderijk, zei Greta, Tony Bell.
2: Maar dat is mijn downing met dat circulatieplan. Van al die domme piel, rock ik door nog in de maan.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer, vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.